0: energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl. Voor meer info.
0: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: hate that it's true. I'm still in love with you.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
4: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten. New Business Radio, voor business shapers.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio. Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: Yeah,

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: op.
1: Dit is New Business Radio.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jette. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
7: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper 1 praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen to Lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
8: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: en Joris van Zoelen geeft je direct de handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom. Dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zien wetgeving niet als randvoorwaarde, maar als een hefboom. Ze accepteren de regels niet zoals ze zijn. Ze werken actief mee om ze te verschuiven. Dat klinkt misschien wat groot, maar de logica is eenvoudig. Hoe goed jouw product of dienst ook is, zolang het probleem dat je oplost niet structureel wordt aangepakt door regels en normen, blijf je dweilen met de kraan open. En dus werken impactgedreven organisaties naast en met hun businessmodel aan systeemverandering. Onder dit inzicht ligt een aantal redenen waardoor het heel goed werkt. De eerste is schaal. Een succesvol product bereikt misschien een paar miljoen mensen. Een goede norm bereikt iedereen. Als jouw missie een wereld zonder voedselverspilling is, dan moet ook de hele wereld zonder jouw app toch schoner kunnen worden. De tweede is samenwerking. Verandering komt zelden van één partij. Ministeries pleiten al jaren in Brussel voor strengere regels. Maar zonder een coalitie van marktpartijen komt die er niet doorheen. En andersom geldt hetzelfde. Zonder beweging vanuit de overheid kom je als bedrijf niet aan tafel. De derde is geloofwaardigheid. Beleidsbeïnvloeding is geen achterkamertjeswerk, maar publiek werk. Wie aan een nieuwe norm wil bijdragen, moet zich publiek committeren. Met data, met campagnes en met inzicht. En belangrijk, dit is fundamenteel iets anders dan klassieke lobby. Klassieke lobby gaat om het verdedigen van je eigen belang. Impact lobby gaat om het verschuiven van de norm. Soms zelf ten koste van het korte termijn belang. Dat verschil wordt herkend en dat werkt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die dit in Nederland zichtbaar voor elkaar krijgt is Too Good To Go. Bekend van de app waarmee je voor een vriendelijke prijs voedseloverschotten redt. En in 10 jaar is het Deense initiatief uitgegroeid tot 's werelds grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Maar minstens zo interessant is wat er buiten de app gebeurt. Want Too Good To Go heeft het bekende kijk-ruik-proef-logo geïntroduceerd om consumenten te leren dat tenminste een houdbaar tot iets fundamenteel anders is dan te gebruiken tot. Het logo staat inmiddels op miljarden producten van honderden merken. In Nederland tekende het bedrijf in 2024 mee aan de coalitie Houdbaarheid. Samen met onder andere Albert Heijn, Unilever, FNLI en Friesland Campina. Om gezamenlijk in Brussel te lobbyen voor uitbreiding van de Europese houdbaarheidsregels. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf is actief in 19 landen en internationaal de grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers en de omzet tikt de 75 miljoen aan. En er zijn inmiddels meer dan 450 miljoen geredde maaltijden. Bovendien is Too Good To Go een coalitiepartner van overheid, retail en ook fabrikanten. We bellen met Gijs van Schoot, landendirecteur Nederland en België, om te vragen hoe je dat eigenlijk doet, een hele sector mee laten bewegen. Gijs, goeiedag.
2: Hallo.
1: Jullie werken niet alleen aan je eigen platform, maar ook aan de regels en normen die in de hele markt gelden. Hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit en wat doe je als landendirecteur concreet om wetgeving en normen te beïnvloeden?
2: Nou, wij zijn met name heel erg aan de normenkant bezig. Waar als je op een gegeven moment een poosje rondloopt in de strijd tegen voedselverspilling, dan kom je erachter dat er ook heel veel onnodige verspilling is. En dat gaat met name over houdbare voedingsproducten die over de datum zijn, maar eigenlijk nog prima gegeten of gedronken kunnen worden. En daarvoor zijn we een labeling initiatief gestart. Samen met de Stichting tegen Voedselverspilling en allerlei bedrijven, groot en klein, uit de voedingsmiddelenindustrie. Om het zogenaamde kijk-ruik-proef-label op verpakkingen te krijgen. En daarin adviseren we eigenlijk consumenten om voordat ze een product dat over de datum is overwegen weg te gooien, eerst te kijken, te ruiken en te proeven of het gewoon nog steeds wel gegeten kan worden. En op die manier hebben we sinds hiermee begonnen zijn. En dat was eigenlijk net voor COVID. Dus dat voelt al heel lang geleden. Maar dat hebben we inmiddels meer dan 1 miljard producten verkocht met een label hierop, alleen in Nederland.
1: Ja, en dat zijn, Gijs, dan producten van allerlei fabrikanten, toch?
2: Ga maar in de supermarkt kijken. Elk schap heeft wel producten met deze labels erop. Dus of het nou, ik zal geen merken noemen, dat is voor mij niet zo gepast. Maar alle grote fabrikanten die doen hier aan mee. Eigenlijk.
1: Fantastisch. Dankjewel, Gijs. Weer een prachtig voorbeeld voor hoe je uiteindelijk werkt aan een wereld zonder voedselverspilling. Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Het beïnvloeden van systemen begint niet in Den Haag, maar in een gesprek. Deze week misschien al. Breng deze week 1 blokkade in kaart. Welke wet, regel of welke marktnorm staat het meest in de weg van wat jij wil bereiken? Niet de 10 grootste, kies er gewoon 1. De leukste en de juiste komt vanzelf boven als je er even rustig over nadenkt. Onderweg naar kantoor bijvoorbeeld. Schrijf hem op en ga ermee aan de slag. Bel daarnaast deze week bijvoorbeeld 1 collega-ondernemer met hetzelfde probleem. Niet om te klagen, maar met de vraag: wat houdt jou tegen om sneller impact te maken? 10 minuutjes aan de telefoon zonder agenda. En het levert meteen een antwoord op de vraag hoe je verder komt. En hoe bouw je samen aan een coalitie? En verder zet 1 concrete vraag aan een wetgever of een brancheorganisatie, bijvoorbeeld op je kwartaalagenda. Niet 1 uitgebreid lobbyplan, gewoon een concrete vraag. Welke norm zou over 2 jaar de standaard moeten zijn in onze sector? Stuur die mail, die tekst en vraag een gesprek aan. 1 keer per kwartaal, dat is genoeg om te beginnen. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het systeem in je branche veranderen? Begin dan niet bij de minister, maar bij je collega. De stap voor deze week. Bel of mail 1 collega-ondernemer die hetzelfde probleem oplost als jij. Met 1 eenvoudige vraag. Wat houd je tegen? 1 telefoontje, 1 antwoord. Het is het begin van een verschil. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio

0: podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
5: Veel bedrijven zijn al verder met toekomstbestendig ondernemen dan ze zelf denken, maar lopen vast op aantoonbaarheid zodra klanten of aanbestedingen daarom vragen. Deze aflevering van Let's Talk Business gaat over grip, timing en waarom certificering pas waarde krijgt als het volgt op wat je al goed doet. Bij mij in de studio vandaag Let's Talk Business Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic, en Elise Vonk, oprichter van Sprankelend MVO.
9: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
5: Pas een lichte twijfel hier. Nee, Elise. Van harte welkom, goedemorgen. Welkom in de studio. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het hebben over natuurlijk het verhaal over hoe je uiteindelijk als bedrijf, ook al ben je al bezig met duurzaam ondernemen, gewoon aan de gang kan. Toch?
10: Ja, zeer zeker.
5: Ja, kan je eerst eens even vertellen, Patrick, hoe ben je gekomen bij dit bedrijf? Want het bestaat een jaar of 6 inmiddels.
10: We zijn 6 jaar geleden begonnen, ja. En ik heb een aantal bedrijven hiervoor gehad. Ik heb ook in de corporate wereld gewerkt, in de softwarewereld. Waarbij mijn persoonlijke, zoektocht naar wat ik zinvol vond, begon eigenlijk in het corporate leven. Dat ik dacht van ja, ben ik nou eigenlijk wel goed bezig om de wereld een beetje beter achter me te laten.
5: En waar komt die, dat is toch een intrinsieke motivatie denk ik, waar komt die vandaan?
10: Ja, dat is een hele goede vraag. Waar komt dat vandaan? Ik denk als je veel in corporate omgevingen zit, dat je je erg afsluit voor waar je echt mee bezig zou willen zijn. En ik heb toen een keer, denk ik, bij een paar gesprekken wel gedacht van ja, dit voelt niet goed. Hè? Dat een borrelend gevoel van ik ben met iets bezig wat eigenlijk tegenstrijdig is aan mijn gevoel, maar ik kon het niet duiden. En dat heeft zich langzamerhand, en dat is jaren, dus iets van jaren. Hè? En over de jaren kwam het eerst van, oké, ik ga bijvoorbeeld klanten beter informeren. Daar ben ik mijn eerste het bedrijf hiervoor mee begonnen. En ook binnen dat bedrijf, want dat was een best leuk lopend bedrijf, voelde ik me op een gegeven moment nog steeds dat gevoel.
11: Maar dat is wel bijzonder, want je hebt al een goed lopend bedrijf. Dus je een stukje inkomenszekerheid laat je dan ook los.
10: Ja, dat klopt. En nou, dat is wel grappig dat je het zo zegt, want dat heb ik eigenlijk nog nooit zo beseft.
11: Is dat dan gewoon de drijfveer, maar ook wel het vertrouwen in jezelf als ondernemer, dat je denkt van nou, dit komt wel goed?
10: Nou, dat is, ja, ik denk het wel. En ik heb altijd het gevoel dat altijd alles goed komt. Dat mijn vrouw vindt dat ook wel zoiets van...
11: Iets optimistisch, die man.
10: Maar ja, dat is wel de instelling die ik heb. Ja, ik heb wel natuurlijk, als je opgroeit, maak je van alles mee. Dus je bent met van alles bezig. Maar op een of andere manier kwam het altijd goed. Dus als ik bijvoorbeeld, de fiets van mijn broertje kapot fietste. Dat gebeurde wel eens. Nou, dan moet je dat terugbetalen. Nou, dan denk je, waar doe je dat van?
11: Wist je dit allemaal, Elise?
12: Nee, dat is nieuw.
10: Ja, maar dat soort dingen. Dan, ik denk dat ik opgegroeid ben door ouders die dachten, ja, weet je, doe gewoon de dingen die je denkt dat goed zijn. En dan komt het wel in orde. En dat is denk ik een beetje, ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Het is wel grappig dat je dat zo...
11: Inmiddels, want we duiken in Let's Talk Business altijd even terug in de historie. We horen zo meteen natuurlijk wel hoe dat verhaal ontstaan is. Mm-hmm. Maar inmiddels heb je Greenomatic en bedrijvenscan.nl.
10: Klopt.
11: En die dus ook eigenlijk waar we het hele uur over gaan hebben. Want het gaat natuurlijk over... Je hebt een column geschreven. Dat is eigenlijk de aanleiding dat je hier bent. Op duurzaam ondernemen. De stille prijs, want we laten beginnen met certificering. Met andere woorden, het was ooit een keer vrijblijvend om duurzaam bezig te zijn, duurzaam te veranderen. Maar langzaam maar zeker ook door wetgeving, zoals bijvoorbeeld de CSRD, wordt er langzaam maar zeker van bedrijven gevraagd om aan te tonen dat je ook daadwerkelijk duurzaam bezig bent.
10: Ja.
11: Daar zijn certificeringen voor. We gaan vandaag een aantal certificeringen horen. En dan ga ik toch even ook op de stoel zitten van een luisteraar die denkt, oké, maar wat is dat allemaal?
10: Precies.
11: EcoVadis?
10: Ja, jij wil weten wat dat is.
11: In het kort. Ik heb hem hier staan hoor. Dus.
10: Ja. Nou, EcoVadis is gewoon een certificeringsinstantie. Die natuurlijk met name gericht op grotere bedrijven. Die dan vragen. Ik probeer het in simpele termen te doen. Mm-hmm. Je wil natuurlijk iets kunnen aantonen hoe goed je bezig bent.
11: Ja, dus je levert een vragenlijst in?
10: Je levert een vragenlijst in. Dus stel, ik laat het even heel praktisch maken. Hè. Ik ben een bouwonderneming. En ik krijg de vraag van mijn grotere klant, waar ik onderaannemer ben. Wil jij EcoVadis? Wij willen eigenlijk dat je EcoVadis invult.
11: Want dat is eigenlijk de vraag die komt vanuit bedrijven of vanuit eigenlijk afnemers. Zoals het
10: ja, je kan het natuurlijk ook vanuit eigen intrinsieke motivatie doen. Maar dat zijn best wel kostbare processen. Zeg maar. Dus vaak is het op aanvraag van de klant.
11: Ja, precies. En dat is dan vier thema's. Milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek, duurzame inkoop.
10: Ja, dus moet je
11: en dan heb je scoren en medailles ook nog.
10: En je zal daar dus op bepaalde scoren wil je klanten waarschijnlijk wel zien. Hè? Dus als je dat invult, is natuurlijk even de vraag van hoe heb ik al die data? Hoe hebben we hier überhaupt over nagedacht? Dus dat zijn allerlei dingen waar je waarschijnlijk nog niet even over na heb gedacht op dat moment als die vraag komt. Maar EcoVadis zelf is gewoon is een redelijke standaard certificering. Die hebben ook een portal. Hè, dus daar kan je ook op in. En de onderwerpen waar je het net over hebt, die staan daarin. En die moet je ook volgen. En daar word je dan op gescoord, inderdaad.
11: Dan hebben we nog de MVO, want we gaan straks natuurlijk verder uitlichten ook. De MVO prestatieladder. Onafhankelijk certificeerbare norm waarmee organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar en concreet maken. En daar hebben ze weer 5 niveaus.
10: Ja.
11: Zit daar heel veel verschil met EcoVadis? Of is dat echt specifiek wat dan de afnemer ook van je vraagt?
10: Ja, kijk, een MVO prestatieladder is denk ik wel iets anders. De EcoVadis zit meer in de keten. Een MVO-prestatieladder zit veel meer als jij als bedrijf zijnde ben je bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat is een iets andere insteek.
11: Dus die keten is eigenlijk, wat dat betreft, voor je omzet beter dan MVO.
10: Ja,
11: MVO is meer voor de buitenwacht, moet je zo zeggen.
10: Ja, kijk, MVO is sowieso Nederlands, ik denk ook Belgisch.
12: Nederlands en België, niet internationaal.
10: Niet internationaal.
11: Precies.
10: En is ook wel iets meer gericht echt op de onderneming zelf, natuurlijk, er zitten ook raakvlakken naar de keten toe. Maar je ziet ook wel, en ik denk dat dat, en dat is niet zonder respect of disrespectvol naar MVO prestatieladden, maar dat is een stuk kleinere community, precies, laat ik het zo maar zeggen, dan Ecovadis. Ecovadis is echt wel internationaal en heel groot. En bijna iedereen die in een bepaalde sector zit, kan die wel een keer verwachten.
11: En die MVO prestatieladders heeft meerdere niveaus en drie pijlers. People, Planet, Profit. Nou, ja, dat kent iedereen wel, dus ja, die kunnen we lekker overslaan. En dan hebben we nog de B Corp. En dat is, ja, iets wat de afgelopen jaren voorbij gekomen is. Regelmatig in programma's hoor ik hele trotse bedrijven hier die het hebben over, het is ons gelukt. Ja. En het is zo'n enorme bakwerk om dat voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt.
10: Dus ze doen het.
11: Ja, ja, ja. Is dat dan nog een verschil met Ecovadis wat dat betreft?
10: Ja, ik denk van wel. Want je gaat. Maar ik denk dat zelfs Elise daar iets beter op kan antwoorden dan ik. Want die is daar veel meer bedreven in dan ik. Maar over het algemeen, zoals ik het zie, is dat B Corp veel meer vanuit een. Je probeert vanuit intrinsieke motivatie als bedrijf. Alle aspecten binnen en ook in je keten voor elkaar te krijgen. En het is ook meer een community waar je elkaar helpt. Hè, dus waar je als een ander, ene B Corp werkt met de andere B Corp. En.
11: Dus ja, eigenlijk kan je daar met elkaar een soort ecosysteem vormen.
10: Dit, ja, ik denk dat wel de bedoeling is van B Corp. Ja, ja, ja.
11: Okay. Mooi. Nou, we gaan er straks verder. We hebben nu de basis gelegd. Mm-hmm. En toch even over jullie samenwerking. Want je zei het net al, van jij bent Elise, jij bent vooral in dit soort onderwerpen helemaal thuis. Hè?
12: Ja, en wij kennen elkaar al een hele tijd. En Patrick is meer zeg maar de datakant. En ik denk dat ik meer de praktische kant ben. Echt de invulling met de klant. Hoe doe je dat nou? En hoe kom je dan aan die data? En wat betekent die data voor jou? En wat kun je ermee? En wat kun je er niet mee? Dat is denk ik mijn rol meer. En daar vullen we elkaar goed aan.
11: Nou, duidelijk. Daar gaan we het straks uiteraard natuurlijk over hebben. Jij zei al, Patrick, jij komt uit de corporate wereld. Mm-hmm. Waar je veel dus met data werkt al.
10: Ja. Ja, mijn rol was zeker bij. Ik heb ooit in de software compliance gezeten, moeilijk woord. De meeste mensen zeggen dan software politie. Maar eigenlijk wat ik deed was naar grote klanten gaan en eerst hun contract snappen. Wat is het contract en onder welke voorwaarden heb je een contract afgesloten? En dan moest ik het netwerk in en alle databases en architectuur om de informatie te zoeken. Om dat weer af te toetsen, past dat nog bij dat contract? En dat is eigenlijk mijn, en dat heeft heel, ja, een heel erg data gehalte.
11: En jij zei eigenlijk net aan het begin van het programma al, ja, dat vond ik mooi. Maar voor mij was daar niet het eindpunt. Ik wilde meer. Ja. En toen dacht je, oké, ik ga nu zelf aan de gang.
10: Ja, dat was eigenlijk al in 2006, 2007 dat gevoel borrelde. En dat heb ik ook met een oud collega, zijn we dat begonnen. Wel in dezelfde business software licenties. Maar op het moment dat je heel veel in software licenties zit, denk je, waarom ben ik eigenlijk grote bedrijven nog rijker aan het maken? En ik zie ook kleinere bedrijven daar veel meer. Ja, het is een redelijk polariserende markt. En dat geeft geen goed gevoel. Dus dat is ook voor mij de reden geweest in het vorige bedrijf om eruit te stappen. En dan zo ongeveer rond corona 2019, 2020. Toen dacht ik, weet je, ik had de kans om daaruit te gaan.
11: Was dat ook niet de periode dat greenwashing steeds vaker te sprake kwam?
10: Ja, ook. Zeer zeker. Ja. Ik moet wel zeggen, toen ik begon was het niet zozeer mijn idee om iets met duurzaamheid te doen, maar meer met hoe kan je MKB-ondernemers helpen om wat meer breder te kijken dan het financiële. Dat was veel meer mijn opzet. En dat in die tijd veel meer de trend was richting duurzaam. En dat zie je nu ook. Hè? Dat duurzame gehalte begint echt wel op gevoelsmatig een beetje af te brokkelen. Maar ja, het blijft
11: dat
10: wel.
11: Kennen we inmiddels wel, toch?
10: Ja,
11: toch?
10: Ja,
11: dat,
10: precies.
11: Dat is het een beetje. Dat kennen we wel, maar nu moeten we het effectief gaan maken.
10: Ja, en dat was mijn idee al toen. Om te zien van hoe kan je nou vanuit je data, maar ook gewoon wat Elise doet, hè, hoe kan je mensen nou meehelpen om wat breder en misschien, we hebben het wel eens over de term meervoudige waardecreatie of lange termijn waardecreatie. Hoe kan je bedrijven nou wel meer meenemen of ondernemers laten nadenken over niet alleen de korte termijn, maar ook de langere termijn en op basis van niet alleen financieel, maar ook de niet financiële elementen. Want dat maakt je bedrijf. Hè. We zijn nog altijd mensen. We werken met mensen onderling. En ja, het sociale deel wordt, als jij je medewerkers gaat zien als een resource, dat is anders dan dat je zegt van, ik ga ze meenemen van, hoe gaan we samen het bedrijf bouwen? Ja, als voorbeeldje.
11: Ja. En wat heel interessant is, we hadden het net over de greenwashing periode, dat was 2018, 2019. Dat was ook de periode dat heel veel gesproken werd over data, data mining, de waarde van data, de waarde van vooral zuivere data.
10: Ja, klopt. En dat ben ik nog steeds mee eens.
11: Ja, en dat is eigenlijk de brug die jij op dat moment gevonden hebt in 2021... naar het omvormen in inzichten toch eigenlijk, hè?
10: Ja, en dat heeft ook te maken met waar ik vandaan kom. Want dat deden we altijd, alleen in een ander vakgebied. Dus dat waar ik een beetje, klinkt raar, een hekel aan had... is dan maak je een heel mooi gedegen rapport... en dat komt ergens in een la te liggen en er wordt niks mee gedaan. Dat gebeurde vaak in waar ik zat, zeg maar. En dat gevoel kreeg ik dus ook met dit soort zaken. Hè? Dus er wordt heel mooi voor de bühne, greenwashing zoals jij het noemt... worden er allerlei acties uitgevoerd en dan komt er een mooi rapport. En dan denk ik, ja, maar ik zie het niet. Ik zie de resultaten daarvan niet.
11: Nee, en je hoorde ook wel verhalen van bedrijven die wel die goede intentie hadden... maar eigenlijk de boel mooier voorspiegelden dan dat het was.
10: Ja, die heb je ook.
11: Er zijn zelfs bedrijven geweest die hebben op een bepaald moment erkend... dat ze eigenlijk iets te rooskleurig voor de dag kwamen.
10: Ja, ja. Dat
11: is ook wel bijzonder, toch?
10: Ja, maar ik denk dat komt omdat zij wel merken dat het in de markt niet meer werkt. He, dat die impact van als jij dat doet, wat je de authenticiteit, zeg maar. Mm-hmm. Ja, die mensen prikken er gewoon doorheen als je dat niet bent. En dan dat heeft gewoon een effect. Hoe dan ook. He, dus dat misschien heeft dat niet gelijk een effect op je mooie inkomsten. Maar dat kan wel zijn dat mensen niet meer voor je willen werken. Of je klanten zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk niet met jou werken. Dat soort. En dat zijn... de langere invloeden die toch wel, ik denk tegenwoordig, wat meer meespelen bij de beslissingen. Ja. Ja.
11: Je hebt toen Bridge gelanceerd, ESG Data Platform.
10: Ja.
11: En dat was eigenlijk het begin van het effectief maken ook van het bedrijf.
10: Ja, mijn idee was, en het klinkt misschien heel grappig, want we zijn allemaal een heel klein bedrijf. Maar 25 miljoen MKB-ondernemers in Europa. Die kunnen waarschijnlijk, als ze allemaal iets meer doen op een duurzaamheid of op een... lange termijn visie vlak, kunnen we denk ik meer realiseren, in mijn ogen, dan een aantal hele grote bedrijven die eigenlijk nu al claimen dat ze heel goed bezig zijn.
11: Ja, want dus feitelijk ga je kijken naar de omzetten, naar de aantallen. Dan kom je op een ander beeld uit dan dat je nu waarschijnlijk zal hebben.
10: Precies.
11: Heel veel samen is natuurlijk ook gewoon top.
10: Ja, en dan leeft het ook meer. Hè? Dus ik denk als jij al die bedrijven zijn ook in connectie met elkaar. En die leren van elkaar.
11: En dit is ook eigenlijk wel de markt waar je het nu over hebt. Waar de wetgeving nog niet zo streng is.
10: Klopt.
11: Waardoor ze eigenlijk echt intrinsiek aan de gang kunnen. Doen ze dat niet, is het ook goed.
10: Ja, en het moment. Interessante is dat veel niet intrinsiek beginnen. Maar wel vanuit een klantvraag getriggerd worden om erover na te denken. En dat is een van de redenen waarom wij nog niet heel groot zijn als bedrijf. Is toen wij begonnen dachten we, die markt is al redelijk... hè, misschien ook door het greenwashing, is al redelijk groot. Maar toen we begonnen kwamen we erachter, nee, dat is toch nog niet zo. En dat heeft wel een impact gehad, ook op ons als bedrijf. Maar ook, je ziet in de markt, nu op dit moment, nou de regelgeving weg is. Wat ik trouwens heel fijn gevoel vind. Want bijna alle klanten die wij hebben, die zeggen van,
11: Maar weg, uitgesteld en
10: nou, uitgesteld, de meeste van mijn klanten hadden sowieso al geen regelgeving. Maar die dachten, ja, als mijn klant dat niet heeft, waarom zou ik het doen? Maar nu zie je de meesten zeggen, ja, ik wil dat wel doen, want ik krijg bijvoorbeeld een Ecovadesvraag. Of ik krijg een B Corp uitvraag van mijn klant. En voor de meeste directeuren, die krijgen dan het gevoel, als ik hier niet goed op kan antwoorden, dan sta ik sowieso echt niet goed erop. En dat wil ik niet. De meeste ondernemers zijn natuurlijk strebetjes, dus die willen dat. Maar dat is het interessante, als ze iets verder gaan, komen ze erachter, maar dit levert mij eigenlijk ook iets op. Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
11: Want was dat ook meteen voor jou heel duidelijk dat je wel wist van nou, dit doelgroep moet C-level zijn, niet daaronder. Moet gewoon meteen eigenlijk de ondernemer zelf zijn.
10: Ja.
11: Ongeacht de grootte van een MKB-bedrijf. Maar goed, er is altijd één directeur die eigenlijk de kar moet trekken. Misschien een CFO.
10: Ja.
11: Enzovoort.
10: Nee, dat klopt. Dat heeft ook weer met mijn ervaring te maken. Als wij iets in de software-industrie wilden voor elkaar krijgen, praten we altijd met een licentiemanager. Maar als de directie niet mee was, dan zag je meestal, dat gaat niet goed.
11: En dan dacht je, alle moeite voor niks.
10: Ja, en dat werkt eigenlijk denk ik op alle gebieden.
11: Ja.
10: Veel vaak, als het niet echt gedragen wordt door het management, maar eigenlijk op alle niveaus binnen een organisatie. En zeker, wij praten hier over heel veel verschillende onderwerpen die over je hele organisatie zitten. Dus als dit soort onderwerpen niet gedragen wordt op alle niveaus, ja, gaat niet werken. Dat maakt ook dit complex.
11: En daarbij, het is natuurlijk een koers voor ook wel wat langere termijn. Alhoewel die lange termijn ook maar 3 jaar is, misschien maximaal. Maar goed, het is wel die stip aan de horizon die gevolgd moet worden om überhaupt die beweging te kunnen maken. Toen kwam je een jaar later, want we zijn bijna alweer bij het hier en nu. Ja. Gaan we zo meteen ook verder. Kwam je met bedrijfscan.nl. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je net al uitlegt. Heel logisch gevolg.
10: Ja, nou, dat heeft twee redenen. Eén is, ik heb altijd wel een soort van community willen bouwen. Niet, ja, waarom? Juist om dat doel te dienen waar ik net over had.
11: Ja.
10: En ja, de vraag was hoe. En een van mijn collega's had die URL. Dus die zei, nou, ik doe er niks mee. Doe jij er maar wat mee. Dus dat was al heel interessant. En ik wil heel graag, omdat deze markt een redelijk latente behoefte heeft, wil ik gewoon zorgen dat veel ondernemers gaan nadenken over de complexe onderwerpen waar ze eigenlijk geen tijd voor hebben. En daar is bedrijfscan voor bedoeld. En kunnen we dat? Kan ik dat alleen? Nee. Dus daar hebben we bijvoorbeeld Elise ook als kennispartner daar. Maar ik probeer daar een base van kennispartners te doen die elk op hun gebied weer met een ondernemer praten. En daar op ja, bijvoorbeeld certificering readiness kijken of naar digitale grip of AI readiness, maakt niet uit. Maar de meeste ondernemers hebben vaak geen tijd of zin om over de complexe langere termijn zaken te denken. Terwijl die dingen die daar vaak in zitten al wel voor de deur staan.
11: En daar is het eigenlijk ook natuurlijk.
10: NL voor nodig.
11: Ja, het is je hoofd boven water houden. In sommige gevallen heb je helemaal geen tijd om met die toekomst bezig te zijn.
10: Dat is het.
11: Precies. Ja. En dan hebben we als laatste nog advies.
10: Ja. Dat is onze AI tool. Dat hebben wij met een subsidie van de EU samen met een Belgisch bedrijf mogen bouwen. En dat is een kennisplatform. Een AI gedreven kennisplatform. En dat moet dienen eigenlijk grotendeels voor circulariteit te promoten. Daar is het grotendeels voor bedacht. En wij zien dat dat veel breder kan. Dus dat is wel voor ons even de next level. Dus we merken gewoon dat daar zitten we nog in de beginfase. Maar we zien wel dat dat wel, ook zeker nu met de hele AI-hype, waar data privacy nog wel een probleem is. En daar zien we toch echt wel dat er een leuke kans is om daar iets mee te doen. Maar dan ook weer gericht op, ja, ik vind het woord duurzaamheid altijd wel zo'n een beetje te veel containerbegrip, maar in dit geval wel gericht op de elementen waar wij achter staan, laat ik het maar zo zeggen.
11: En dat transitie?
10: Ja, twintransitie wordt ook wel eens genoemd. Ja, klopt.
11: We gaan zo verder praten. Dan gaan we het echt over. Want we zijn bij het hier en nu. Ja. Waren we eigenlijk al voor een heel deel. Want ja, dat is 5 jaar helemaal niks, toch?
10: Ja, inderdaad. Het is zo voorbij.
0: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Jimmy Require, virtual insanity op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic. En Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. We hebben het eigenlijk over die stille prijs van te laat beginnen met certificering. Dat is, wat is die stille prijs eigenlijk, Patrick? Wat is dan de prijs die je betaalt dat je eigenlijk je omzet ziet dalen?
3: Dat zou een iets kunnen zijn, maar dat wil ik niet gelijk beweren dat je gelijk je omzet naar beneden
0: gaat. Maar voor de toekomst maar kom je er niet meer weg, toch?
3: Ik denk voor de langere termijn dat dat wel een impact heeft, ja. Maar op de kortere termijn, als je bijvoorbeeld, voor degene die bijvoorbeeld het artikel niet gelezen hebben, maar als je kijkt naar, ik krijg een vraag en ik kan hem niet gelijk beantwoorden, sta je eigenlijk al een beetje er raar op. Wat voor bedrijf ben je dan? Waarom kan je die informatie niet aanleveren? Dus dan kan zeg maar degene die het vraagt, kan misschien zich wel vragen stellen bij, oh, ik dacht dat jullie zo'n bedrijf waren, maar dat is misschien niet zo. Dat is dan niet zo heel expliciet gezegd, nee. Hè, maar dat zijn wel dingen die zich opbouwen.
0: Maar nu hoor ik een ondernemer denken, die denkt van oké, dat vind ik mooi, dat B Corp, dat hoor ik overal, dat zou ik ook wel willen. Maar ik heb die 10.000 euro die daarvoor in geïnvesteerd moet worden, die heb ik gewoon niet liggen.
3: Ja, dat
0: hoor je dat vaak of niet?
3: Dat valt wel mee. Maar ik denk als je B Corp wil doen, dan ben je meestal ook al wel wat serieuzer ermee bezig op de langere termijn te denken van, hey, vind ik dit waard? Dus dat, en natuurlijk, als je het geld niet hebt liggen, heb je niet liggen. Hè? Dat is, zo simpel is het. Maar dan kan je nog wel al wat stapjes doen. Je kan ook al zelf dingen gaan invullen. En het wil ook niet zeggen gelijk dat je helemaal B Corp moet gaan doen. Er zijn al heel veel kleinere dingen die je kan doen.
0: Ja, want daar begonnen we eigenlijk de uitzending mee. Ecovadis, B Corp, MVO, prestatieladder. Dat is een wat laagdrempeliger model om in te stappen. Jij schrijft hier heel mooi. 3 kaders die steeds vaker bepalend zijn voor of je meedoet aan tafel. De meeste bedrijven beginnen er pas mee als de klant erom vraagt. Dat is precies het verkeerde moment. Wat kost dat en wat is het alternatief? Dit is in feite ook wel gewoon een kostenplaatje opmaken. Wat voor omzet ga ik mislopen als ik er nu niet in ga investeren, toch?
3: Ja, eens. Heel simpel, als jij, er zijn nog meer certificeringen dan deze, maar
0: ja.
3: Het werkt denk ik voor alle certificeringen een beetje hetzelfde. Als jij bijvoorbeeld een klant mist, hè, zeker als je ook in de bouw kijkt, en bouwbedrijven die moeten heel vaak meedoen met aanbestedingen, maar transporteurs bijvoorbeeld ook, en je mist hem, ja, dat is per direct wel omzetverlies. Ja, dat klopt. En nu weet ik niet of heel veel mensen dat gelijk zullen zeggen. Ja, maar dat ligt dus wel aan wel en niet certificering. Maar ik denk dat het laatste jaren toch wel wat meer. Ja, het wordt sowieso meer gevraagd. He, dus dat betekent dus dat de markt wel een bepaalde verwachting heeft van hoe je erin zit in de wedstrijd op MVO-gebied. En als je daar niet, een beetje zoals B Corp waar we het net over hadden, een bepaalde community wil bouwen. Ja. Is dat in het algemeen ook zo? Ja. Dus als je dan zegt van, het interesseert me helemaal niet. En iemand denkt van, maar wij weer wel. En het kan ook zijn vanuit volledig financiële redenen. Hè? Dat mensen zeggen, ik wil dat je Ecovadis in doet. Want er zijn altijd weer andere klanten.
0: Precies.
3: Daarboven.
0: Ja.
3: Ik heb een leuke baggeraar uit Rotterdam bijvoorbeeld. Heel goed intrinsiek gemotiveerd. Maar die zeggen ook heel terecht. Ja, als wij windparken zetten, onze grote klanten uit Denemarken bijvoorbeeld. Ja, die vragen hier gewoon om. En die moeten dat gewoon doen. Dus wij moeten dit doen. En dat betekent dat de transporteurs die daaronder zitten, of de onderaannemers daaronder, die krijgen die vraag ook. En of ze daar geld voor hebben om gelijk B Corp te, dat is dan nog een andere vraag. Maar er zitten wel heel vaak kleine vraagstukjes daaronder die je wel al moet voldoen. Dus mensen worden er al mee geconfronteerd in het dagelijkse leven, waardoor er best wel tijd en geld onzichtbaar in omgaat.
0: Ja, heel duidelijk. Tot slot even daar een vraag over nog. De omzet die jij maakt met jouw bedrijf, is dat door middel van de deelnames aan de scans en het adviestraject?
3: Beide. Ja, dus wij grotendeels onze scans, dus bedrijfscan.nl, is minder een inkomst op dit moment. Dat willen we wel naartoe. Maar het grootste deel is onze klanten helpen om klaar te zijn om bepaalde vragen te kunnen voldoen. En dat zit in de bridge verhaal waar we het net over hadden. Ja.
0: Dan maken we de link naar jou, Elise. Want jij bent echt wat dat betreft in de praktijk bezig met die bedrijven.
4: Ja.
0: Hoe heb je dat zien veranderen de afgelopen jaren?
4: Nou, ik ben al wel wat langer in deze wereld bezig. En letterlijk De eerste jaren zat ik in de kelder met de duurzaamheidsmanager. En een paar jaar later zat ik zeg maar boven in het gebouw samen met de directeur. Dus het is echt, dat is wel de ontwikkeling van...
0: Dat is een mooie metafoor.
4: Ja, nou ja, zo is het ook echt. Ja. Weet je, het was eigenlijk niks en je kon het doen of je kon het niet doen. Tot nu, eigenlijk de meeste bedrijven hebben in ieder geval van duurzaamheid gehoord. Doen ook wel stukjes, maar vaak heel erg onbewust.
0: En dat is eigenlijk het punt. Dus op het moment dat jij bij een bedrijf binnenstapt, ga je eerst kijken wat is er al.
4: Ja, maar hoe sta je ervoor? Het is belangrijk. Je moet weten waar je staat voordat je een volgende stap kunt gaan zetten. En nou, wat vind je zelf belangrijk? Wat vraagt de markt? Wat is er geëist? En dat zet je allemaal op een rijtje. En daar ga je prioriteit in aanbrengen. Want je kan niet alles in één keer tegelijkertijd. En dat is ook wel het bruggetje na certificering. Want bij certificering moet je wel alles tegelijkertijd. Dus ja, je gaat dan kijken hoe je daar op een goede natuurlijke manier komt. Met de prioriteiten eerst.
0: Wat is dan de eerste prioriteit? Is dat toch ook kijken in je bedrijf naar je mensen? Je people verhaal? Of is het toch ook wel planet? Hoe maak je die afweging?
4: Ja, eigenlijk is het alle twee belangrijk. Want als het zonder goed voor je mensen te
0: maar goed,
4: zijn,
0: als je moet kiezen, waar begin je mee?
4: Ja, ik denk dan dat de meeste ondernemers voor hun medewerkers kiezen. Want dat is natuurlijk, zonder medewerkers heb je geen bedrijf. Maar ik denk dat milieu heel snel volgt. Want dan heb je wel de klantvragen. En een CO2 footprint of een scope 1, 2 en 3 inventarisatie. Dat wordt al, als je met grotere klanten werkt, wordt dat al heel snel gevraagd. Dus dat is dan echt wel de volgende prioriteit.
0: Ja. En die scope 1, 2, 3, duik je dan ook op de Europese wetgeving daarin?
4: Ja, daar zit wel, ja, ligt eraan wat je daar heel goed, wat je daarmee wil, zeg maar. Sommige vragen, voor Albert Heijn, moet je volgens mij al SBTI commitment hebben. Nou, dan moet je echt wel weten waar je het over hebt, over die scope 1, 2 en 3. Dus weer een letterverhaal, sorry daarvoor, Lystra. Maar ja, je moet wel weten waar je het over hebt dan. Dus ja.
0: En hoe volg jij eigenlijk al die ontwikkelingen? Want ja, we hebben voor de uitzending, we hadden het al eventjes over CSRD, een hele belangrijke die daar aankwam. Accountantskantoren waren er heel druk mee.
4: Ja joh.
0: Oh, ze konden het werk niet meer aan, toch?
4: Nee.
0: En dan in één keer, na de verkiezingen verandert dat, wordt die wet eigenlijk versimpeld. Niet alles verdwijnt, maar het wordt in een ander vaatje gegoten als het ware.
4: Ja.
0: Wat heb je daarvan gemerkt?
4: Nou, ik ben natuurlijk mee in het CSRD-circus gegaan. Want dat moet je nu wel als je professional bent hierin. Ik had wel zoiets van, het is heel veel en het is wel heel complex. Dus als je nu nog moet beginnen, en er waren er best nog veel van, bedrijven, dan is het eigenlijk veel te veel en veel te snel wat het opgediend moest worden. En ik heb met een aantal accountskantoren te maken gehad. En ik vond ook dat ze het onnodig complex opdienden. Dat kan veel simpeler. Maar goed, daarvoor moet je wel snappen wat het is. En misschien dat het daarom ook zo complex is, dat weet ik niet. Ja. Maar,
0: dus dan volg je ook wat dat betreft de omnibuswetgeving. Dat heeft te maken met het versimpelen, precies waar je het nu over hebt.
4: Ja.
0: Want dat was ook nodig, toch?
4: Ja, dat was wel nodig, weet je. En het is nu wel echt voor grotere bedrijven. En dan merk je wel dat de laag eronder denkt, oh, dan hoeven wij niks meer te doen. Maar zo is het natuurlijk niet. Want het is alleen dat je niet meer met die rapportageplicht te maken hebt. Dus je hoeft niet meer op non-financiële data te rapporteren verplicht. Maar daaronder zit natuurlijk nog steeds heel veel wetgeving. Zoals de verpakkingswetgeving en vervoerswetgeving. Weet je, er zitten allerlei dingen nog onder. Dus je kan niet zeggen dat duurzaamheid is afgeschaald. Alleen de rapportageplicht daarover.
0: Ja.
4: En die vergissing maken we ondernemers nog wel.
0: Ja. En betekent dat een bedrijf, bepaald moment komen ze tot inzicht?
4: Mm-hmm.
0: Alle processen helemaal anders gaan lopen? Of hoe kan je dat duiden?
4: Nee, ja.
0: De prestatie, daar hebben we het dan eigenlijk over.
4: Prestatie, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik werk veel voor familiebedrijven. Dus die kijken wel anders al. Die kijken ook op de lange termijn al. En dan is het eigenlijk dat ze al heel veel dingen goed doen. Maar dat ze veel meer zoiets hebben. Ja, ik hoef me daar niet voor op de borst te kloppen. Want dat doen wij altijd al zo. En dat is dan wat, als ik een beeld ben, dan probeer je dat wel te duiden. En dan zeg je ook van, het gaat niet over de borst te kloppen, maar je mist dingen door het niet te vertellen. Zoals andere ondernemers inspireren, maar ook de juiste medewerkers aantrekken. Dus nou ja, daar help ik ze bij.
0: En ik kan me voorstellen dat dat iets is. Hè? Wij horen dat hier in heel veel programma's voorbij komen. Met name de jongere generatie, die wil zingevend werk doen, zeggen ze dan. Ja. Ondertussen wel goed verdienen.
4: Ja,
0: kan zeker. Maar,
4: vrij.
0: Precies. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat voordat dat uiteindelijk landt bij bepaalde MKB-bedrijven, dat het echt wel lang duurt.
4: Ja, dat duurt ook lang. En ik denk ook als je de term duurzaamheid noemt, dat dat enorm afschrikt. En dat ze eigenlijk alleen maar denken, oh, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Maar als je het hebt over een gezonde onderneming en over toekomstgericht werken en over goede mensen aantrekken en vasthouden. Over flexibel zijn, zodat je kunt aanhaken bij die vragen van die klant. Ja, dan wil iedere ondernemer dat. En dat is duurzaamheid eigenlijk.
0: En moet je het verhaal anders vertellen om ze te overtuigen dan een aantal jaren geleden? Of is het nu wat makkelijker uit te leggen?
4: Het makkelijker is dat de meeste ondernemers wel van duurzaamheid en VO, CSRD, hebben gehoord inmiddels. Het moeilijke is dat ze verwarring hebben. Dus dat ze denken dat duurzaamheid afgeschaald is. Maar dat is dus die rapportageverplichting die afgeschaald is. Dus dat ze misschien weer een beetje achterover gaan leunen. Tenzij je de grote klanten hebt, de Heijmansen en de Albert Heijns, zeg maar. Ja, dan moet je.
0: Maar daar is het al ingebed.
4: Ja.
0: En dat heeft ook te maken, ook onder andere als ze gestuurd en gestuurd zijn door wetgeving.
4: Ja.
0: Dan toch. Kan ik me voorstellen, wat is gemiddeld de eerste primaire reactie als je bij een MKB-bedrijf binnenloopt over alles wat er nu bestaat?
4: Oh ja, ik heb onlangs een groep van 10 van dat soort ondernemers mogen begeleiden. En dan is het eerste is wel een beetje sceptisch. Van moet ik dat wel doen? Heeft dat nu wel prioriteit? Dus dat. Op een of andere kan ik dan toch een goed verhaal houden en gaan ze mee. En nu zijn ze eigenlijk super enthousiast en blij dat ze het gedaan hebben. Want ze krijgen dus een beeld van hoe goed hun bedrijf eigenlijk al is en waar ze kunnen verbeteren. En elk ondernemer wil wel verbeteren, want je wil vooruit en je wil bijblijven. En het liefst nog die concurrentie verslaan. Dus ja, dat zit er allemaal in. En als je het daarover hebt, dan is het goed.
0: Ik kan me ook voorstellen, want je gaat in één keer als MKB-bedrijf nog meer met data aan de slag. Dus er worden meer zaken transparant en inzichtelijker.
3: Ja.
0: Is dat de absolute meerwaarde eigenlijk die dit met zich meebrengt, zonder dat dat per se het doel heeft waar we het nu al steeds over hebben?
3: Ja, dat heeft een meerwaarde als je data goed is.
0: Ja, dat begonnen we in het begin van de uitzending geloof ik, toch?
3: Ja.
0: Crap in is crap out.
3: Ja,
0: toch?
3: Dat is zeker de voorwaarde. Maar ja. Ik denk wel dat, en dat zie ik bij veel bedrijven die wij nu zien. Voor mij is het niet iets apart, duurzaamheid, dat zit verweven. Maar data en duurzaamheid gaat samen. Een twintransitie ongeveer, waar we het net over hadden. Maar als je vanuit een ondernemer kijkt, de meeste ondernemers die echt wel succesvol zijn, zijn al een tijdje geleden ook echt wel data gedreven begonnen. Want die zien gewoon dat je daar informatie uit kan halen, dat je sneller kan zijn dan de concurrent. Dat is iets wat bijna alle softwarebedrijven natuurlijk ook promoten om, kom bij ons, koop onze applicatie en dan ben je sneller dan de rest. Wat er heel vaak gebeurt is dat je natuurlijk heel veel verschillende losse systemen hebt die eigenlijk niet aan elkaar gekoppeld zijn. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel mooie systemen voor dat je dat bij elkaar kan brengen, data warehouses en zo. Maar uiteindelijk gaat het er wel om van wat wil ik eigenlijk als bedrijf en waar moet ik op sturen? En dat is niet alleen het financiële. En als je dan na gaat denken over die elementen, en dat noemen ze in dure termen onder de CSRD en data maturity analyse, assessment. Dan moet je gaan nadenken als bedrijf, waar maak ik een impact als bedrijf? En waar komt er impact op mij? En daar komen een bepaald aantal elementen uit. Dus dat is voor een transportbedrijf heel anders dan voor een bouwbedrijf. En daar moet je je data op afstemmen. Dus het is zeker van belang. Ik zie, we hebben een paar transportklanten gehad die heel erg op de data zijn gegaan. En die zijn ook duurzaamheid gaan combineren. Nou, die hebben, ik wil niet zeggen toevallig, maar die hebben echt al over de laatste jaren hele goede resultaten gehaald. Ook financieel. Maar ook met het aantrekken van personeel.
0: Is het ook niet zo dat op het moment dat je data meer inzichtelijk hebt, dat je ook veel beter prognoses kan afgeven, kan ook aan een geldverstrekker zijn?
3: Ja. Zeker.
0: Zaken. Dus dat je de dingen makkelijker gefinancierd krijgt.
3: Ja, banken vragen sowieso. Hè? Je merkt dat banken, ik weet niet of dat, ik volg het niet helemaal goed de laatste tijd, maar er zitten zeker aan bijvoorbeeld leningen duurzaamheidsaspecten verbonden. En dan kan je een korting krijgen op je lening. En die kunnen best wel een grote impact hebben. Hè? Dus een paar promiel op een paar miljoen is best wat. Dus dat soort dingen gebeuren er zeker, ja.
4: Maar ook vanuit als je data goed begrijpt als ondernemer zijnde, dan ben je geen leverancier meer, maar dan word je eigenlijk een kennispartner. En dan heb je ook een hele andere concurrentiepositie ook weer. Dat is ook wel wat ik zie. Dus dat zijn eigenlijk wel, ja, voor jezelf, voor de stevigheid van je bedrijf, is dat een interessante ontwikkeling.
0: Maar die vind ik interessant, want dan zeg je kennispartner. Maar betekent dat dan dat zo'n kennispartner niet meer met concurrentie in de weer is?
4: Ja, als de concurrentie hetzelfde kan, dan is het natuurlijk weer anders. Maar vaak is dat niet zo. Dus dan heb je wel, ja, zeker op transportvlak, laat je je concurrenten achter je en heb je een hele andere positie gekregen.
0: Dit is overigens een heel ander onderwerp. Dit gaat over betrouwbaarheid en ecosysteem. Ja, ja.
4: Dat
0: hoort er wel bij, toch?
3: Ja, ik heb daar nog wel een leuk voorbeeld van. Er is een transporteur ergens in het westen van het land. En die vroeg al een paar jaar geleden van, mijn marges zijn heel dun. Het is een familiebedrijf ook. Denkt al een hele slimme ondernemer. Ook veel met data bezig. Die zegt, ja, ik kan dit niet vol gaan blijven houden. Want er komen steeds heffingen aan. Wat voor bedrijf heb ik eigenlijk? En waar gaat het naartoe? Nou, en hij is dus wel heel erg in zijn data gegaan. Maar heeft ook wel de durf genomen om wel bijvoorbeeld elektrisch te gaan. Hè? En dat heeft hij kunnen doen door zijn data beter te snappen. Maar ook wat er gebeurt aan de klant. En ik denk dat ik hem een half jaar geleden gesproken heb. En hij heeft een enorm mooi wagenpark met een laadplein. En zijn businessmodel is niet zozeer alleen maar, dus hij kan nu goedkoper ook aanbieden ten opzichte van fossiel. Maar het managen van zijn energie, dus die investering die hij heeft moeten doen, door die data te managen, kan die dus daar gewoon ook echt op handelen. En daar verdient hij geld op. Dus het af, bijvoorbeeld een paar miljoen die hij investeert, is ook veel sneller terugbetaald. Dus hij heeft op twee manieren een grotere win kunnen realiseren. En dat is echt puur omdat hij goed heeft nagekeken van wat loopt er in mijn bedrijf? Feitelijk, hè? Niet gevoelsmatig.
0: Nee.
3: En ja, daar is data wel gewoon een goede drijfveer in.
0: En dat zie je ook in overnameland natuurlijk. Hè? Dat er veel grote bedrijven worden overgenomen. Niet per se om het bedrijf wie ze zijn, maar om de data die bij dat bedrijf inmiddels gemind is, als het ware.
3: Klopt, ja.
0: Zometeen dan ben ik wel even benieuwd om te kijken naar wat zit er nog meer in die praktijk en hoe gaan we richting de toekomst.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dark, John Mayer opnieuw Business Radio met het programma List of Business. Elke werkdag tussen 10 en 11. En alle programma's zijn natuurlijk ook terug te luisteren via newbusinessradio.nl.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic. En Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. En we hebben het onder andere gehad over die duurzaamheidsreportage, certificaties die erin eigenlijk gewenst worden. Doe je dat niet, dan loop je gewoon straks omzet mis, klanten mis. Belangrijke boodschap. En dan gaan we nu naar de praktijk.
3: Leuk.
0: Want Elise, daar ben jij vooral mee bezig.
3: Ja.
0: Wat voor veel voorbeelden zou je nu eigenlijk in deze uitzending graag willen bespreken? Ik heb hier bijvoorbeeld wat meegekregen van jullie natuurlijk. Interessant ook, omdat het verschillende markten, segmenten zijn waar ze zich in begeven. Foodbedrijf, hoveniersbedrijf. Waarom ecovaders bijvoorbeeld te snel is ingevuld. Daar hebben we het in het begin van de uitzending natuurlijk over gehad. Het zijn allemaal certificeringen met vragenlijsten. Die B Corp daarvan weet ik ook, dat is echt een heel boekwerk. Ja. Om je daar doorheen te worstelen, dat is denk ik nog groter dan je allergrootste examen.

0: met pushen, zeg maar. Dan is het zeker wel een perfect certificaat. Maar ik ken ook bedrijven die het als richtlijn gebruiken. Want er zitten heel veel gratis tools op de B Corp website. Waar je gewoon kennis van kan nemen en kan kijken. Als je het hebt over inclusiviteit bijvoorbeeld. Een moeilijk thema. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, B Corp is daar heel duidelijk in wat ze daaronder verstaan. En wat je dan gedaan moet hebben. Ja, pak het als richtlijn en ga ermee aan de slag. Weet je wel? Dus je hoeft het niet te certificeren. Maar er zijn natuurlijk wel bedrijven die zeggen, ja, wij willen gewoon, wij willen voor het maximale gaan. En we willen niet zelf zeggen dat we heel duurzaam zijn. We willen geaudit worden door een derde partij, zodat we dat met recht kunnen zeggen. En dat is natuurlijk wel een verschil.
1: Dat je van de discussie af bent eigenlijk,
0: ja,
1: ook, toch?
0: Ja, ja, ja, en dat je dat kan zeggen ook. En dat het gewoon, ja, als mensen B Corp kennen, weten ze ook dat je er veel voor gedaan moet hebben. En dus dat, ja, niet dat het wel goed zit, want dat zou ook niet fair zijn. Maar wel dat het dat je er hard voor hebt moeten werken. En dat je veel hebt moeten veranderen en moeten implementeren en doen om het, ja, om daar te komen.
2: Dat is een soort kwetsbaarheid die je als sterkte gebruikt als bedrijf eigenlijk.
0: Ja.
2: Want je moet wel durven dit te doen, zeg maar. Ja.
1: En inderdaad, ik kan me ook voorstellen dat je daardoor intern discussies aanwakkert. Ja. Doordat dit ter sprake komt ook.
0: Ja. Ja. Door het op tafel te leggen. Want dat is wel B Corp. Je moet gewoon alles vertellen. En het is ook niet zo. Bij sommige certificeren mag je zelf de scoping bepalen. Bij B Corp die bepaalt het voor jou. Dus je kan niet zeggen, dit bedrijf je lekker even uit. Want het is eigenlijk niet zo duurzaam. Je moet het helemaal doen. Ja. En dat is, ja, wilde natuurlijk ook niet iedereen. Maar daardoor krijg je wel het eerlijke totale beeld. Zeg maar.
1: Een soort toetraining tot een unie. Eigenlijk.
0: Ja, dat is, ja, het, denk ik. Ja.
1: En zie je dan ook uiteindelijk dat bedrijven, voordat ze echt daadwerkelijk daarmee aan de slag gaan, al die beweging aan het maken zijn, zodat de verschillen van wat er nog moet veranderen niet al te groot meer zijn? Of gaan ze gewoon van een op andere dag besluiten ze, we gaan beginnen? Wat zie je over het algemeen?
0: Ik denk dat, dan spreek ik alleen over de bedrijven die ik ken. Die waren al echt begonnen en zien dit, zeg maar, als de ultieme, nou ja, bekroning of de bevestiging dat ze gewoon een goed bedrijf zijn.
1: Ja.
0: Ja, dus dat, die waren al wel bezig.
2: Ik denk dat veel bedrijven niet erg snel aan B Corp gaan beginnen van nul af aan. Dat ze denken van nooit van gehoord en nu ga ik eraan beginnen.
0: Ja,
2: dat kan. Denk ik haast. Ja, het kan natuurlijk. Die bestaan waarschijnlijk wel, maar de meeste die wij zien niet. Nee.
1: Zijn er nog interessante praktijkvoorbeelden waarvan je zegt van, nou, als ik dit vertel, hè, zonder dat ik vraag naar namen, ik kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is. Maar dat je wel kan zeggen van, ja, hier kan ik eigenlijk wel een verhaal vertellen waar je lessen uit kan trekken als bedrijf zijnde, op het moment dat je nu aan het luisteren bent.
2: Ja, ik denk dat, we hadden het net over intrinsieke motivatie. Hè?
1: Mm-hmm.
2: En ik denk de bedrijven waar wij vaak bij komen zijn dan ondernemers die gewoon het hart op de goede plek hebben, maar misschien niet echt met het onderwerp duurzaamheid aan bezig zijn. Totdat ze ermee beginnen en daar ook zien van, hey, dit werkt ook voor me. En daar zie je dus, ik heb een hele leuke klant. En eigenlijk bijna al mijn klanten zijn leuk. Maar dit is wel een leuke klant. Die importeert dan schroefjes, boutjes en moertjes vanuit het Verre Oosten. En die levert dat aan een grote, ja, ijzerwarenhandel. En maar ook naar doet zelf zaken. En die wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de regelgeving. Er zit bijvoorbeeld aan de buitenkant van de grens, van de EU-grens. Ja, als jij bepaalde materialen importeert, moet je betalen. Ja. Dan moet je CO2.
1: Dat is de carbon border.
2: Dat is de CBAM, ja.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk een moetje. En dat was ook de eerste opdracht die ik had van hun. Maar gaandeweg zie je ook gewoon dat men snapt, hey, dit is interessant als we dit gewoon eens eigenlijk over al onze leveranciers, EU, non-EU doen, krijgen we eigenlijk een heel goed beeld over onze kostprijs. En aangezien wij leveren aan redelijk lage marge bedrijven, hebben we altijd een discussie over kostprijs. Ja. En terwijl die bedrijven ook zeggen, hey, wij willen graag dat onze producten in onze winkel, er moet een mooi duurzaamheidslabeltje op en allemaal dat soort dingen. Maar dat wordt gewoon naar beneden geduwd. Terwijl, ja, dan ligt het dus ergens in de keten. En dat moeten zij dan oplossen. In ieder geval zo voelt dat. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want ze willen graag het gesprek aan. Maar als je dat goed doet, kan je wel, en je hebt je kostprijs gewoon goed in beeld, kan je gewoon dat gesprek met veel betere argumenten aan. Want ook die grotere bedrijven, die willen wel duurzaamheid zijn, maar in grote bedrijven is het niet zo dat bijvoorbeeld de inkoper gelijk, die heeft een heel andere target. Die wordt gezegd, ja, je moet zo goedkoop mogelijk inkopen. Er wordt niet heel veel gezegd van, je moet ook zo goed duurzaam mogelijk inkopen. Dat zouden ze eigenlijk moeten doen.
1: Ja.
2: Maar die verhoudingen, die, ja, die

0: maken zulke ondernemers gewoon op dagelijks mee.
1: Maar goed, als je het een beetje volgt, dan kan je dat als bedrijf wel aanvoelen komen dat de regie moet teruggaan naar Europese landen, omdat vanuit het Verre Oosten worden overstelpt met allerlei goedkope materialen, goedkope producten, mm-hmm. die eigenlijk bedrijfsleven hier heel veel schade toebrengen.
0: Ja, maar het is wel denk ik een illusie om te zeggen dat het allemaal zo kan gaan in Europa. We zitten in een globalisatie. Dus dat deel blijft, denk ik. De vraag is natuurlijk, hoe ga je daar gewoon gezamenlijk goed mee om? Je kan er echt van uitgaan. Bijvoorbeeld, we hebben ook wel redelijk wat met de klanten van onze klanten, of leveranciers van onze klanten gepraat in het Verre Oosten. Die hebben ook wel door dat als wij niet hierop ingaan, dat wij in de markten en ook Amerika zelfs, EU en Amerika, dan gaan verliezen. Dus die zijn ook een bepaalde slag aan het doen.
1: Dat gebeurt ook, maar dat komt wel door bepaalde regelgeving die er gelanceerd is. Niet even populair allemaal, maar dat is wel gevolg van, toch?
0: Je moet het zien als stimulatie. Ik denk die hele, we hadden het toen straks over CSD. Ik denk dat uitgemond is in iets wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het was altijd bedoeld als stimulatie. Het was een stimulatiemiddel om ondernemers na te laten denken en te doen. Dat is redelijk ver gegaan.
2: Eerlijker playing field te krijgen.
0: Ja,
2: dus dat
0: was.
2: Dat het vergelijkbare data was. Dus niet appels en peren, precies. Maar iedereen op dezelfde manier. Ja,
0: het is uitgemond in iets heel anders, zoals we weten. Maar
1: goed, dat is natuurlijk de keerzijde daarvan. Dat op het moment dat de overheid zich gaat bemoeien met de markt en daar niet consequent in is, dan ligt de schade niet bij die overheid, maar bij die bedrijven.
0: Ja,
1: dus dat is de keerzijde.
0: Als we consistent beleid zouden hebben, dan zou het...
1: Exact.
0: Het is misschien, wat je net zegt, misschien niet leuk. Dat is zo'n belastingslogan. Maar het is wel zo. Ja, ik denk dat toen bijvoorbeeld Trump aan de macht kwam, zag je gelijk hoe EU heel snel hun kartrak zo omdraaide. Van, wij gaan het ook maar versoepelen. Ja, dat betekent voor mij dat je er eigenlijk intrinsiek niet helemaal achter stond. Ik weet helemaal niet.
1: Nee, want daar ben jij. Jij bent inderdaad ooit begonnen om dingen te verbeteren. De wereld te verbeteren daarin.
0: Ja, dat was
1: jouw trigger. Is jouw trigger, inderdaad. En hoe zien jullie dit? Want we zijn bijna het einde gekomen van het programma. Hoe zien jullie dit nu zich nog ontpoppen de komende jaren? Want er is nog heel veel te doen. Want het MKB is een enorme doelgroep die eigenlijk nu buiten al die scopen valt waar nu dan die wetgeving voor geldt.
0: Ja.
1: Maar ze moeten wel aan de gang.
0: Ja, nou, ik denk, en dat is ook de reden waarom wij echt per sector bezig zijn gegaan. Want op een gegeven moment iedereen heeft ermee te maken. Maar ik zie gewoon dat door eigenlijk de markt zichzelf, door de tekorten van materialen vanuit bijvoorbeeld, maar ook de prijzen die buiten de EU inkomen. Je ziet het ook op digitaal vlak. Je hoort heel veel over digitale weerbaarheid. We moeten alles binnen de EU doen. Al die krachten die je ziet, die gaan denk ik veel meer richting de ondernemer te bedenken, hoe word ik wat weerbaarder? En dat, misschien vervangen we het woordje duurzaamheid door weerbaarheid, ik weet het niet, maar dat is altijd weer wat. Dan komt weer een andere term. Maar je ziet gewoon dat veel ondernemers, en zeker waar Elise net ook verwees naar familiebedrijven, die gaan dat veel meer nadenken van hoe kunnen we dit gewoon goed op langere termijn voor elkaar krijgen. Want er komt altijd weer wat op je af en daar moet je op reageren. En hoe sterker je daarin bent in dat reageren, hoe beter jouw bedrijf kan overleven. En ik denk dat dat bij veel ondernemers toch al wat meer in hun hoofd is gekomen van, kijk, als je voor een snelle exit gaat voor een bedrijf, dan ga je waarschijnlijk voor de snelle winst. Dat bestaat altijd. Maar de meeste mensen hebben dat denk ik niet. Die willen gewoon iets leuks achter.
1: Elise, tot slot.
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is, eigenlijk precies wat jij ook zegt. Van het helpt je bij je veerkracht, je weerbaarheid. Je hebt over alle onderwerpen, of het nou gaat over de mens, over je keten, over je CO2-footprint, dus je milieukant, heb je een beeld gevormd en weet je waar je aan kunt schaven op momenten dat het moeilijk wordt. En ik vind het soms zo jammer dat duurzaamheid in zo'n negatief eigenlijk zo'n moedjeskant wordt geplaatst. Want ik denk als je het goed bekijkt, dat het juist heel veel kansen biedt. Want het gaat over efficiënter maken van je bedrijf, over slimmer zaken doen, over een goed netwerk, om een betrouwbaar netwerk om je heen verzamelen waar je ook in moeilijke tijden mee door de deur kunt. Dus ik zou het zo graag aan de kanskant willen plaatsen. Zo zie ik het en zo probeer ik ook mijn ondernemers te helpen.
0: Ja,
1: ik wens jullie daar veel succes mee. En bedankt voor de komst naar de studio.
0: Dankjewel.
1: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering met Greenomatic terugluisteren? En Elise Vonk van Vonk, Sprankelijk NVO, kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
3: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
1: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
3: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
5: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
3: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. De echte vragen uit de praktijk en de oplossingen die je verder helpen. Wat speelt er in organisaties? Waar lopen leidinggevenden op stuk? En natuurlijk, hoe los je dat op? In Company Challenge hoor je herkenbare vraagstukken, frisse inzichten en praktische adviezen van ervaren leiders en experts. Dit is Company Challenge op New Business Radio.
7: In this Company Challenge, we'll dive into the world of international commodity trading and fast-moving consumer goods, a world where markets move fast, margins are under pressure, and decisions often depend on data that is spread across many systems, teams, and reports. Our central question today is simple but urgent. How can trading and processing companies make faster, better, and more trusted decisions when their data is still fragmented? To explore that, I'm joined by Radar. They help commodity businesses turn complex in enterprise-wide data into trusted information. We will talk about volatility, the danger of multiple versions of the truth, and the role of AI. But not just any AI, trusted, traceable, and defensible AI built on governed data. My name is Olivier de Neve, and this is Company Challenged. And I'm joined by 3 people from the company Radar today, and 2 of those 3 are with me here in the studio. Hans Jansen, CEO, Norbert Verhagen, Chief Business Development, and joining us online is Bram Walda, Product Lead at Radar. First of all, gentlemen, welcome.
8: Thank you
9: very much.
7: You're a company called Radar, from Rotterdam. I'm from Rotterdam as well, a city about doing stuff instead of talking about it. But what do you actually do, Hans?
8: We're going to talk about commodities, and you know as well as I do that commodities are the foundation of everyday life. What you eat, what you use, what you build, everywhere commodities in use, whether it's energy, whether it's grain, whether it's oil, everywhere, what you eat, what you consume, commodities are there.
1: Mm-hmm.
8: And as you said in your introduction, the prices are full of commodities are extremely volatile. The Strait of Hormuz, the weather the weather developments, everything impacts the price of commodities.
1: Yeah, climate change.
8: Yeah. So you better and controlling commodities is difficult, and that's what we do.
1: Okay, but you don't control the weather, right, and the climate?
8: No, a lot of, we are ambitious, but that is a little bit too much.
1: That would be amazing. But still, what you do is interesting as well, because you focus on information about on data, and your company is called Radar Radar.
8: Yep.
1: Why is it called that?
8: Well, we used to have another name, but what we do is we try to give a view what is happening with the company and what in data is available in all the different systems of the company. So you should imagine a company, big company, multi-billion dollar organization, an enormous amount of information systems, an enormous amount of data, and we make sure that they get the right information at the right time and one single view on the data. And we had another name, and at a certain moment we were welcomed by one of our clients that we call you Mr. Radar because you tell us what we should do, how we should look at the world, and what is there to expect. And we thought that name was fun.
1: Yeah.
8: Therefore, we called it Radar Radar.
1: Radar Radar. Oh, it's a good name, I think. It's a palindrome, as we call
8: Absolutely.
1: It.
8: Absolutely. Exactly. Double palindrome, yeah.
1: Yeah, yeah. So, in which industries, Norbert, are your clients active, and what do they use your services for?
9: Yeah, I think we can distinguish three main blocks of clients. One is the major commodity traders, the commodity movers, the companies moving large amounts of soybeans to China, buying, selling, storing, and bulk processing. Then we have the bulk processors, which is B2B. Think of a soy crush company as crushing soybeans
1: mm-hmm.
9: into meal and oil, which is sold to the consumer goods. And then we are now focusing more and more on fast-moving consumer goods companies.
1: Okay. So production, processing, and fast-moving consumer goods.
9: Exactly. Yeah.
1: Yeah. And fast-moving consumer goods, it's a big market, of course, production and processing as well. But why fast-moving consumer goods? I would say those companies have their information already. They have their things sorted out.
9: They're well organized. That's what you think. And of course, they have their core reporting there. But usually, it's backward looking. So a company listed on the stock exchange, of course, needs to produce monthly, quarterly numbers. And that's all fine. On the forward curve, and think about these companies, they buy and sell huge amounts of goods. They transform goods, and the market, they have, if you look at fast-moving consumer goods, they have long-term contracts to sales contracts to the retailers, to the Albert Heijn's or the Walmart, while the procurement side is much more volatile. If I need wheat for my bakery, soybean meal for night creams or whatever, had the volatility on one side, on the procurement side, the long-term sales contracts on the other side create a fundamental problem. Apart from that, there's also a lot of more data needed to create that forward-looking view of costs.
1: Mm-hmm.
9: For fast-moving consumer goods, of course, they look at their cost management. And it's not only the physical procurement. These companies hedge. Their financial hedges. They look at market prices, obviously. They look at their bill of materials, where they also can play around a bit with the bill of material, a little bit more of this soybean oil instead of rapeseed oil.
1: Mm-hmm. Or they might buy more now to avoid costs in the future.
9: Exactly. Yep. But to do this, you need harmonized view and of that forward of it's German market, it's the market beyond 2026. Mm-hmm. They're looking at that, and at the data is at many systems. There's outside data, price data, internal data, and what we are very good at is harmonizing that, creating that single source of truth.
10: A single source of truth. We're going to be talking about that a lot later. Hans, why has decision making in commodity trading become so much harder in recent years compared to, well, the past?
8: I think the initial thing is that I think it's always been hard, but the volatility at this moment is really high. So there is a real need to tackle the problem.
10: Because the world is in danger and burning and stuff.
8: Every day you will find something in the newspaper that has an impact on the prices of volatility. And that's what you see. And the other thing is that companies are getting bigger. They take over other companies. And then you get to a situation where you got multiple databases. So you got your own ERP, you got your commodity trade platform, you got Excel, and all these things are stored or different databases, and it makes it difficult to get one overview.
10: Yeah, they're all working in their separate database, even if, when they're one company.
8: Yeah. And then is you got the examples. So one is trading grain in metric ton, the other one in bushel, the one is trading it in dollars, the other one in yen. It is called wheat FI26, or it has called different names, and especially when you go into coffee, you got even more specialties. Mm-hmm. So if you have a certain view on this is my stock on coffee, you better know what kind of coffee is, and you better know whether it's coming from Costa Rica or whether it's coming from Colombia, because at the end of the day, it's a little bit different.
10: Yeah, so it's almost like talking a different language.
8: Voilà.
10: Yeah. Bram, you're a product lead. You're joining us online, as I mentioned. How dangerous is it when different teams work with different versions of the truth?
11: That's very tricky, I would call it. The thing is that you're trying to... Like as a commodity company, you're trying to make decisions every day, right? And you're trying to do that as fast as possible. Every day you're reacting on markets, you're reacting on price movements and everything that we see in the markets currently. These teams, they try to do that to the best of their abilities, right? And they try to do that on the information that they have and the information that they see every day. Now, you can very well imagine if two teams or multiple teams or multiple regions use different types of information and different types of data, then there's just no alignment, right? There's no alignment between these teams. There's no consensus. And that makes it dangerous and very hard to steer a business in that way.
10: Mm-hmm. Yeah, that sounds about a big problem for businesses. Can you give an example, Hans, of a bad decision caused by poor or incomplete data that you heard of, maybe from your clients or in the market?
8: And I think that both Norbert and Bram can give them as well. Mm-hmm. But what we see, take a look at the price of cocoa at this very moment. It is rapidly changing. It is, I think, 50% higher. In the beginning of the year, it went low. It is now up. So the moment that you know the time that you decide to buy something or not buy something could be tremendous. So the last time I heard a story about someone who thought that the price of gas, of oil, mm-hmm. of diesel, would further increase. So he bought a gigantic pile of diesel.
10: Oh no, I think I know where this is going.
8: Yeah. And that's what you try to prevent.
10: Yeah.
8: And that is what you try to prevent, making sure that you connect every old database. So what do you need based on your production planning? What is the price on the forward curve that you get from your broker? What is the risk that you want to take? What is your view on the increase or decrease? And then you buy.
10: So no gambling.
8: Voilà. No gambling.
10: And Norbert, do you have a story as well?
9: Yeah, well, similar stories. And of course, the closing of the Strait of Hormuz had huge impact on the market, not only in oil and gas, and but also on fertilizers in the agricultural industry. Huge volatility again. I think what is also important to mention is that in many companies, there's a difference between the physical world, buying local plant managers buying their goods, vs the financial world. Large customers trade options, futures on the financial markets, mm-hmm. and they're there. But to do so, you need holistic and good understanding of your position, of your risk, right? Am I long? Am I short? What am I expecting? What's my forecast, my sales forecast? What would happen if I get more demand and so on? It's a very complex dynamics. And smaller companies struggle to or even do not trade on the financial markets because they do not have that insight and the capabilities internally available to do so. So the C-suite thinks it's too risky to trade on the financial markets, while they're basically the whole function of financial markets is to protect against price increases. And as mentioned, as Hans mentioned today, the volatility is higher and higher, 40-50% in cocoa, coffee is going all the directions. We need to see what the market is doing now with the heat waves in France for the European crops.
10: Yeah.
9: There's a lot of things going on. Strait of Hormuz, we're again in uncertainty.
10: Yeah, it's open, so it's closed, it's open.
9: It's open, closed. And we do not trade with radar, but we provide the good and solid insights to be able to make good decisions, right?
10: Bram, is technology the biggest problem in this, or is it actually the way teams work together?
11: I think technology is the solution. Actually, it's also part of the problem. Of course, it's part where it originates there. As Hans mentioned earlier, these clients, these companies, the clients of ours, they're big conglomerates, right? So they function globally. They use technology in the end to communicate, to share information with each other, and to also rapidly, basically, be able to steer on these markets. Norbert just mentioned the Strait of Hormuz, coffee prices, cocoa prices. These global companies, they need to react fast on information that that happens locally. So that's where technology is a solution. You're mentioning it's also part of the problem. If you have multiple versions of that technology, or that technology hosts multiple versions of the truth, then it can get very, very difficult, of course. Yeah.
10: Right. The central challenge we'll be discussing today, and the central question as well, is how can international trading companies gain a trusted decision layer over their data and decision making in a market where volatility, margin pressure and AI are all increasing? It's a big question. We'll be talking about this in a lot more detail in the next couple of minutes, when we'll discuss the reality inside international trading companies with lots of manual reporting, lost time, lost data and limited insight into risk and exposure. Right after this is Bo Saris. His name is Boris Tietelaar in real life, but this is She's on Fire on New Business Radio.

0: really the first time.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
12: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
13: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Voor steeds meer bedrijven is energie een bepalende factor geworden voor kosten, groei en continuïteit. Hoe komt dat? Waar lopen ondernemers tegenaan en welke stappen zijn wel mogelijk in een steeds voller energiesysteem? Die uitdagingen breiden zich nu ook uit naar woningbouwcorporaties en ook de particuliers die het einde van de saldering naar de bij komen. Vandaag praat ik met Koen Mulders. Hij is CEO bij Current. Zij hebben een slim brein voor in de meterkast ontworpen en helpt dus ook om te groeien ondanks een overvol stroomnetwerk. Het bedrijf is zo'n 3 jaar geleden opgericht door Mark van der Brink, Rick Goud en Koen Mulders. En het team achter Current bestaat dus uit ervaren ondernemers met ieder meer dan 20 jaar ervaring. En daarbij combineren ze expertise op het gebied van cybersecurity, slimme software, elektronica en business leadership.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Koen, van harte welkom.
4: Dankjewel.
3: Ja, netcongestie. Wij hebben als Nederlanders eigenlijk allemaal wel van gehoord. Het begint al bijvoorbeeld als je een elektrische auto aanschaft, dat je de kans hebt dat je misschien met het aanvragen van een oplaadpunt wat enige moeite hebt. Laat staan voor bedrijven, want dat is waar we het vandaag over hebben. Er is een netcongestie, er is een probleem met het stroomnet. En even kort te zijn wat Current is. Jullie hebben daar een vinding op ontwikkeld.
4: Ja, we gaan daar denk ik uitgebreider later over hebben. Maar Current is een lokaal energiemanagement systeem. Wat het voor bedrijven mogelijk maakt om weer regie over eigen energie te nemen. Zodat je binnen bestaande aansluiting toch kan groeien, toch kan verduurzamen. En je bedrijf met succes kan voortzetten. Ja, om slim lokaal energie te gaan sturen binnen de beperkte aansluiting.
3: Ja, precies. En even voor de duidelijkheid, lokaal, daarmee doel je op binnen het pand.
4: Ja, dus zit in het pand, maar ook wordt het in het pand verbonden aan de verschillende apparatuur, het energiecontract en dergelijke, en meet en analyseert en stuurt binnen en vanuit het pand. Dus het hoeft niet via de cloud op en neer. Het is onafhankelijk daarvan en daardoor veel stabieler en cybersecure.
3: Ja. Wanneer is dat idee ontstaan? Want dat overvolle netwerk, dat is langzaam ontstaan. En in één keer weet iedereen ervan.
4: Ja,
3: Hoe zou je dat terug kunnen reflecteren?
4: Ja, eigenlijk is sterker nog, Nederland is nummer 1 wereldwijd met netcongestie en ook nummer 1 met zonnepanelen. En het stroomnet is tientallen jaren geleden gemaakt voor een heel ander gebruik. En ook heel ander opwek. Dat je een paar grote centrales. En die van grote kabels naar kleinere kabels kwamen bij jou thuis of bij het bedrijf aan. Maar nu heb je door het hele land eigenlijk centrales. Zon, wind. Dus er is veel gefragmenteerder en daar is het netwerk niet op aangelegd. Zon, wind is een natuurproduct. Soms er heel veel. S'nachts is er geen zon, maar misschien wel wind. En soms er geen wind, geen zon. Dus dat gaat heel erg op en neer. En dat moet wel, die pieken moeten wel over datzelfde net heen voor tiental jaren geleden. En dus ook twee kanten op. Daarna zie je, jij noemde het net al, je komt thuis, je wil de auto laden. Iedereen doet het ongeveer tegelijk. Dus we gaan van fossiele brandstoffen naar elektrische auto's. Maar ook warmte naar warmtepompen. Dan krijg je enorme gebruikspieken. Totaal elektriciteitsverbruik neemt toe, maar ook de enorme pieken. En dan komen we weer naar die kabels. Die 30, 40 jaar geleden in de grond zijn gelegd. Die waren niet voor die pieken gemaakt van opwek. Zonder wind die er in één keer overheen moet. Maar ook niet in gebruik. Eigenlijk simpel gezegd net zoals file rijden.
3: Zeg wel mooi hoe je dat uitlegt, want daar sta je denk ik normaal gesproken door de dag heen helemaal niet bij stil dat de hoofdzaak is. Want eigenlijk denkt men altijd van er is gewoon een tekort aan het stroomnet, maar het heeft dus daarmee te maken, file rijden. Nu hoor je steeds meer industrieterreinen die samenwerken, waar panden met elkaar gebruik maken van. Hoe kan ik dit dan vertalen naar het apparaat wat je hier ontwikkeld hebt? Want dit gaat om op gebouwniveau,
4: Nou, dus dat file rijden, dat kun je ook naar de bedrijven terugbrengen. Dus in principe, op het net, dus buiten het bedrijf, is er door het hele jaar heen, als je continu dezelfde hoeveelheid zou gebruiken, past het allemaal. Met onze wegen in Nederland ook, maar niet om 8 uur 's ochtends en om 5, 6 uur 's middags. Maar over de hele dag verdeeld zou het wel kunnen. Datzelfde voor een bedrijfspand. Een bedrijfspand die heeft totale energiebehoeften, dat past wel binnen een jaar. Bedrijf wil groeien, extra productielijnen of een laadplein erbij zetten of verduurzamen, wat ook moet. Maar loopt dan tegen die maximale capaciteit die door hun aansluiting heen kan. Ja. En dan kom je weer met de situatie, dan zeggen ze ik wil een grotere. Zegt de netbeheer, dat kan niet, want er is geen plek.
3: Nee.
4: Of er zijn ook meer dan 14.000 bedrijven die op de wachtlijst staan om überhaupt een aansluiting te krijgen. Maar wat je dus op het net kan doen, kun je ook binnen je bedrijf doen. Onder eigen dak, dat je zegt oké, ik heb zoveel capaciteit. lood die ik op hetzelfde moment door mijn connectie kan krijgen. En ik heb deze activiteiten binnen mijn bedrijf. Nou, dan onze oplossing, de navigator die dan in de meterkast van het bedrijf wordt geplaatst. Die meet dan continu de situatie. Dus hoeveel gebruik is er? Heb ik eigen zon? Wat zit er in mijn batterij? Wat zijn de prijzen op de energiemarkt, de transportkosten? En op basis daarvan breekt hij het meest slimme plan. En wordt dan ook lokaal direct uitgevoerd. Zodat je binnen je bestaande aansluiting veel meer voor elkaar kan krijgen. Dus je gaat het slimmer spreiden.
3: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je de groei niet zou willen wachten op die mogelijkheid. Ja. Dat je ook veel meer naar een 24 uur operatie gaat.
4: Ja, nee, dus het mooie is, het begint eigenlijk met inzicht. We hebben een heel onderzoek gedaan bij heel veel MKB'ers. En de meesten weten eigenlijk nog ineens wat hun aansluitingscapaciteit is. Die weten wel totaal energierekening, de maandrekening, maar niet waar komen die pieken vandaan. Wanneer zijn die pieken er? Hoe groot zijn die? Zit ik dicht tegen mijn aansluiting aan? Aanwaarde aan? En dan komt opeens de urgentie, want dan krijg je een brief van netbeheerder. Je zit er tegenaan of overheen. Of
3: en dan is het eigenlijk al te laat.
4: Ja, precies. Ja. En dan, dan is het moeilijk om dat aan te passen. Of hele plannen voor productieuitbreiding, laadpleinen. En ze willen eigenlijk de schop in de grond doen en komen erachter dat dat niet past. Dus de behoefte aan inzicht en grip wordt steeds essentiëler voor MKB'ers. Want het raakt direct aan de bedrijfszekerheid, bedrijfscontinuïteit. Dus als je weet, hoeveel ruimte heb ik? Hoe ziet mijn energieprofiel eruit? Dan kun je ook plannen voor investeringen maken. Dan kun je dat slimmer gaan sturen. Dan kun je dus veel meer binnen die aansluiting doen. En hoef je dus niet te wachten, want het gaat nog jaren duren voordat je een grotere aansluiting krijgt. Heb je weer eigen grip op je energie. Je kunt doorgroeien. En met die inzicht kun je ook investeringsbeslissingen nemen van, hey, slimmer om dit te doen. Of ja, grote of kleine batterij of dat soort zaken toe te
3: vandaar
4: passen.
3: Dus eigenlijk ook de naam Navigator Pro.
4: Ja. Ja.
3: In dit geval, dit apparaat helpt je met die keuzes maken. Moet ik het zo vertalen?
4: Ja, je kunt het ook. Een andere voorbeeld is de dirigent. Dus je hebt binnen een gebouw heb je allerlei bedrijfsprocessen, apparatuur. En de navigator, current, de dirigent, die verzamelt al die informatie. En die kijkt wat het meest handig is om te doen. Dus heb ik zonne-energie over, niet terug aan net geven, want het kost je geld. En net kan het niet aan. Kan ik dat op dit moment meer gebruiken? Of je weet dat de energieprijzen, de dynamische energieprijzen, op bepaalde momenten duurder of goedkoper worden. In combinatie met wat jouw geplande gebruik is, kan ik daar dingen dan slim naar voren of naar achteren verplaatsen. Zonder dat dat het bedrijfsproces in de weg zit. Maar waardoor je wel meer op een dag kan doen, of in de 24 uur zoals je zei, maar ook goedkoper.
3: En dat is ook niet geheel onbelangrijk.
4: Nee, want de kosten gaan steeds verder omhoog. De elektraprijzen, maar ook de nettarieven, die gaan groeien. Want die kabels moeten wel de grond in. Dat kost heel veel geld. Dat moet ergens vandaan komen.
3: Zou je dan kunnen stellen dat dit voor nu een hele goede oplossing is? En dat als het net straks geschikt is, dat het niet meer nodig is?
4: Nou, zelfs de netbeheerders zeggen, als we 280 miljard hebben geïnvesteerd de komende jaren, dat dat niet voldoende zal zijn om die pieken op te vangen.
3: Dus
4: en dan, zijn we in 2040, als dat gedaan is. Dan zeggen ze nog steeds, met die pieken in opwek en die pieken in gebruik, die kunnen wij nooit voorzien in nog dikkere kabels, nog meer kabels, gewoon niet te doen.
3: Exact. Nou, en vandaar de vraag ook eigenlijk.
4: Ja.
3: Daarbij is het natuurlijk ook kostenbesparend.
4: Ja.
3: Dat is eigenlijk dus altijd een motiverende reden om zoiets in je bedrijfspand te hangen. Wat voor bedrijven maken hier nu gebruik van?
4: Nou, bijvoorbeeld waar we recent mee bezig zijn, is een grote bakkerijketen. Dus natuurlijk een bakkerij is energieintensief. Ovens, koelingen, enorme piekgebruik. Ja, zijn we begonnen door inzicht te creëren. Van hoe ziet het profiel er nou uit? Hey, op bepaalde momenten zitten we eigenlijk tegen die piek aan. 'S Ochtends om 7 uur als die ovens allemaal aangaan. Kunnen we dat een beetje gaan spreiden? Of kunnen we daar een batterij samen met de installateur naast zetten om even die piek op te vangen? Hoeft niet gelijk een mega grote batterij te zijn, maar eerst die eerste piek.
3: Ja, dus je helpt
4: met
3: je gewoon
4: inzicht. Kun je het sturen doen, maar kun je dus ook kijken, wat kan ik qua installatie het slimste doen?
3: Precies, sturen en slimme keuzes maken is een hele belangrijke daarbij. Wat voor MKB-bedrijven zie je nu veel al hier gebruik van maken? Is dat toch, je noemt dat al een bakker?
4: Nou, waar wij op ons richten, je hebt zeg maar de echt grote industriële sites. Daar heb je allemaal dit soort oplossingen voor. Maar dan heel complex met heel veel teams die dat allemaal maken. Fantastisch mooi. Maar voor de MKB'er is dat te complex, te duur. Die zeggen eigenlijk, ik wil een one-stop shop. Een oplossing die voor mij werkt, dat ik alles in één heb. Zowel de hardware, de software, de dashboarding, de connectie met de energiemarkt en dergelijke. Ja, en dan heb je een hele variëteit. Het gaat natuurlijk wel waar meer is dan alleen een kantoor waar je iets
3: iets produceert waarschijnlijk.
4: Ja.
3: En hoe werkt die implementatie? Gaat dat vrij eenvoudig? Of is het wel iets wat van tevoren waar een en ander voor in kaart gebracht moet worden?
4: Nou, je gaat samen met, trekken we op met installateurs en adviseurs. Die kijken naar de situatie. En dan beginnen we eigenlijk meestal eerst van hang maar eens een navigator op. Ga eens 2 maanden kijken. En dan gaan we kijken samen met de installateur en bedrijf. Hé, maar het is handig om dit aan te passen in je installatie. Maar ook kan het zijn, kunnen we ook zien, de koelcel blijft heel vaak openstaan overdag. Even je met je personeel over hebben, kan die wat vaker dicht.
3: Ja, precies.
4: Dus het kan ook hele kleine dingen zijn. Of we zien altijd op donderdagmiddag 4:15 een enorme piek. Hé, hoe komt dat? Hé, dat komt van deze gebruik. Hé, maar als we dat nou net anders organiseren, de afspraak, het proces, lost ook al dingen op.
3: En is het zo dat jullie dan ook helpen met het vertalen van echt die data dat vrijkomt? Hoe gaat dat?
4: Nou, maar je krijgt gewoon maar ook de gebruiker, de installateur, die krijgt een prachtig dashboard waar je gewoon alles kan zien. Je kan precies zien wat is je energieprofiel, hoe zit je tegen met je capaciteit, wat zijn de kosten, waar komen die vandaan. Ja, je kunt het op detailniveau doen. Je kunt verschillende locaties met elkaar vergelijken. En daar komen zeg maar MKB energie dashboards uit. En daar zie je al heel veel in. En af en toe doe je een keer een extra deep dive met een adviseur erbij om te kijken van wat kunnen we nou specifiek nog toevoegen.
3: Nu is het zo dat je het hebt over MKB, maar zijn er nog andere toepasbaarheden?
4: Zeker, zeker. Eigenlijk hetzelfde probleem van die netcapaciteit speelt bij huishoudens nog niet zo. Is er wel, maar je ziet woningbouwcoöperaties. Er zijn 2,3 miljoen woningbouwcoöperaties huizen in Nederland. Die zijn verplicht om een energielabel te verhogen richting 2028. Staat ook weer in het nieuwe aan de slag coalitieakkoord. Om dat nog een stap in te zetten. En om dat te doen, isoleren is prima, maar dat redt het niet meer. Dus nu moeten ze gaan elektrificeren. Tenminste, om te verduurzamen moet je eigenlijk een warmtepomp plaatsen, inductie koken, zonnepanelen, eventueel een batterij.
3: Er is ook een datum gesteld waarop er straks alleen nog maar warmtepompen gebruikt.
4: Ja, dat is voor de particulieren vanaf 2029. Dat is weer terug in de plannen gekomen. Maar de verduurzamingsplicht voor woningbouwcoöperaties, die moet iedere keer van de labels, van de D naar de C naar de B. En om dat te doen moet je dus elektrificeren. Maar die hebben hetzelfde probleem. Als je dus woningbouwcoöperatie heeft meerdere huizen in een wijk, daar is geen aansluitcapaciteit. Nee. Hetzelfde als die bedrijven. Dus daar wordt ook gezegd, blijf binnen die waarde. Ja, maar ik moet verduurzamen. Nee, dat past niet. Hij moet dan binnen, weet ik veel, 25 ampère bijvoorbeeld blijven. Maar er komt wel een warmtepomp bij die dat al bijna in zijn eentje trekt op een koude winterdag. Maar er moet ook gekookt en gewassen en gedroogd worden. En ook daar weer kunnen wij, doordat we lokaal in de meterkast zitten, kunnen we dat heet dan load balancing doen. Dus je kijkt op millisecondes, wat is nu de load in dit huis?
3: Ja.
4: En zien we dat er gekookt wordt of gewassen wordt, et cetera, die warmtepomp daarop schakelen. Dat je niet over die maximale capaciteit heen gaat. Maar ook slim dat van tevoren al warmte gaan bufferen, de warmwatervat al klaar hebben of het huis al wat warm hebben gemaakt, zodat je weet op het moment dat er andere dingen komen, dat je wat ruimte hebt om daarin te sturen. Dus kun je binnen die aansluitwaarde van de netbeheerder blijven. Maar ook voor de installateur is het fijner, want die hoeft dan ook niet de hele elektrische installatie aan te passen en kan daar binnen heel makkelijk implementatie doen.
3: Ja, want dan heb je nog een stukje saldering. Ja. Wat natuurlijk afgeschaft is eigenlijk de salderingse toelagen.
4: Ja.
3: Dus dat gaat je geld kosten als je niet oplet.
4: Ja, dus we hebben het over MKB en de woningbouwcoöperaties. Daar heb je vooral het netcongestieprobleem, maar ook kosten besparen. Hè, door slimmer gebruik maken van je eigen energie, van de prijs op de markt, et cetera. Het netcongestiestuk is wat minder urgent voor de huisbezitter. Maar de saldering, januari 27 stopt die.
3: Ja.
4: En daar zie je ook dat natuurlijk, net zoals bij andere groepen waar we het net over hadden, elektrificering is natuurlijk aan de orde van de dag. Als je misschien een rekenvoorbeeld, als je een gewone huishouden neemt, gemiddeld in Nederland, conventioneel, dus cv, et cetera, 4500 kilowattuur per jaar. Ga je een elektrische auto en een warmtepomp erbij zetten, dan ga je dik over de 10.000, 12.000 kilowattuur per jaar. Dus je elektriciteitsverbruik neemt 2-3 keer zoveel toe. Dan ga je naar de kosten kijken per kilowattuur sinds 2020, 2025 naar 2030 de verwachtingen. Met ook saldering eraf aan, maar ook alle andere factoren, nettarief, et cetera. Zie je van 2020 naar 2030 bijna een verdubbeling per kilowattuur. Dus 2-3 keer zoveel kilowattuur verbruik met een prijs die best wel misschien wel richting 2 keer zoveel wordt. En het derde element is dan, zijn 4 miljoen huishoudens in Nederland met zonnepanelen. Gemiddeld gebruiken die maar 30% van de eigen zonne-energie. Die 70% wordt nu gesaldeerd. Maar die gaat eraf. Ja. Dus aan ons dan ook de rol om dan de huishoudens daarmee te gaan helpen. Door een current te plaatsen in je meterkast gaan we van die 30 samen met jou proberen 40, 50, 60 te maken. En ook daar weer inzicht te geven. Is een batterij voor jou relevant of niet? En hoe groot zou die moeten zijn?
3: Ja.
4: En hoe kun je slim schakelen? Want misschien even nog overkoepelend. De energietransitie heeft het niet makkelijker gemaakt.
3: Nee, want dan heb je ook nog...
4: Het is wel complex geworden voor
3: iedereen. Precies, maar dan heb je ook nog de vraagstelling van wat vinden de energieleveranciers hiervan? Want dat is voor hen nadeliger eigenlijk ook een beetje.
4: Nou,
3: of niet?
4: Nou, kijk, de energieleveranciers zitten ook niet te wachten op die teruggeleverde zonne-energie. Want als de zon schijnt bij jou, bij mij, schijnt in heel Nederland. En op een zomerse dag om 2 uur 's middags is er zoveel zonne-energie. Daar kunnen ze niet kwijt. En daarom is die soldering moet er ook af. Dat is niet houdbaar. En daarom heb je nu die terugleverkosten. Als wij nou kunnen helpen dat die huishoudens meer van die eigen zonne-energie verbruiken. Niet gaan terugleveren aan het net. Wij kunnen zelfs zorgen dat in de meeste situaties, als er steeds nog zonne-energie over is die wij niet in het huis kunnen of bij de MKB kunnen gebruiken, kunnen wij de omvormer, de zonnepanelen, knijpen dat je nul teruglevert. Dus daar is de energiemaatschappij blij mee. De energiemaatschappij aan de andere kant vindt heel interessant, als je dat met hun zou aanbieden bijvoorbeeld, dat zij meer inzicht krijgen in het portfolio van hun gebruikers, daarmee beter hun energieopwek en inkoop kunnen plannen.
3: Dit klinkt heel interessant, inderdaad ook voor de toekomst, maar ook om heel snel al toe te passen, zodat je bedrijf niet in een soort van spagaat komt waarbij ze wachten op de mogelijkheden om uit te breiden. Daarbij wel interessant om te noemen, want jullie hebben daarbij ook al een aantal awards gewonnen op het gebied van innovatie. Hè?
4: Ja, nee, daar zijn we natuurlijk heel trots op.
3: Wanneer zijn jullie begonnen?
4: We zijn ongeveer 3 jaar geleden begonnen, samen met Rick en Mark. En Mark is echt degene die de technologieontwikkeling doet. En dat leidt. En die heeft samen met het team. Team is ondertussen flink uitgebreid. Een mooie innovatie neergezet. We hebben vorig jaar op Solar Solutions. Dat de vakbeurs op verduurzamen. Mm-hmm. Waar 300 exposanten zijn. Met warmtepompen, zonnepanelen. En allerlei andere oplossingen. Daar hebben wij de Best Innovation Award gewonnen. De beste innovatie van de hele beurs. Nou, dat was natuurlijk een enorme eer. En hadden we niet direct verwacht. En afgelopen november hebben we de KVK, Kamer van Koophandel Award voor de meest veelbelovende energietransitie award gewonnen. Dus ja, we zijn iedere dag met heel veel energie mee bezig. Maar als je dan ook die erkenning vanuit de markt krijgt, vanuit natuurlijk vakjuries, et cetera. Maar ook natuurlijk de grote interesse die we merken van de MKB'ers, de woningbouwcorporatie. Maar ook van allerlei andere partners. Heel veel fabrikanten benaderen ons nu van warmtepomp, batterijen. We kunnen met jullie samenwerken, want wij moeten naar een totaaloplossing. Hè? Dus de dirigent waar we het begin over hadden. 1 standalone oplossing, een batterij of omvormer, gaat het niet redden naar de toekomst. Je moet dat als 1 systeem, als 1 orkest samen laten spelen. Dat het samen goed klinkt. En dat het iedereen zijn rol daar speelt op het juiste moment. Zodat de MKB, de woningbouwcorporatie, kan voldoen aan de wensen en de mogelijkheden die er zijn.
3: Precies, en je hebt eigenlijk heel veel innovatiekracht hierin ontwikkeld.
4: Ja.
3: Hoe gaat dat voor de toekomst? Is het ook zo dat je dit op een of andere manier steeds slimmer kan maken dan
4: zeker,
3: wat het nu al is?
4: Zeker. Ja, dus we hebben de hardware oplossing die in de meterkast gaat. Die wordt de installateur geplaatst. Daar zit op software die verbindt, analyseert en schakelt. En dan heb je het dashboard. Deze zit in de meterkast, die blijft in de meterkast. En het mooie is, of jij hem nou morgen of over een jaar installeert. Niet te lang wachten. Iedere keer als er nieuwe updates zijn, dat we meer apparaat kunnen sturen. Of dat er iets verandert in wetregelgeving, subsidies. Of in toekomst dynamische nettarieven. Er gaat van alles nog veranderen. Wordt het apparaat geüpdate. Dus het gaat mee. Het is toekomst voorbereid. Het gaat mee met alle veranderingen. En de meeste tijd en geld die wij hierin investeren, is continu die verdere ontwikkelingen. Hoe kun je dat steeds slimmer maken? Kun je steeds meer mogelijkheden aanbieden? Hoe kun je die energieprofielen en plannen steeds beter organiseren en slim maken.
3: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat je ook kijkt naar de digitale weerbaarheid van dit apparaat.
4: Ja.
3: He, cybersecurity, want dat is natuurlijk iets wat heel veel besproken wordt.
4: Ja.
3: Van in hoeverre is zoiets te beïnvloeden? Wat zou dat in het ergste scenario betekenen?
4: Nou, dat is mooi. Een van mijn medeoprichters, Rick, die heeft een cybersecurity bedrijf opgezet. En ook Mark weet er veel van. En dat hebben we vanaf dag 1, zeg maar. Security by design was een designprincipe. Je ziet vaak bedrijven doen dat na een paar jaar. Proberen dat nog terug te organiseren. Maar dat begint al met de keuze. Want wij noemen dit niet een energiemanagement systeem. Maar een lokaal energiemanagement systeem. Want het zit dus lokaal in de meterkast. En het werkt dus onafhankelijk van het internet. Het gebruikt internet wel. Want je krijgt wel een dashboard te zien. Je krijgt wel data te zien. Het haalt energieprijzen op. Maar het brein zit in het gebouw. En door het lokaal te maken is het veel cyberweerbaarder. Want Een hacker zal ten eerste een cloud systeem aanvallen. Want dan heb je alle klanten, alle assets erachter zitten. En het is wel belangrijk inderdaad dat je het erover hebt. Want energie-relateerde systemen zijn enorm in trek bij mensen die er iets verkeerds mee willen. Want energie...
3: Vandaar de vraag ook.
4: Ja, precies. Ja. Nou ja, iemand zei een keer tegen mij heel mooi. Internet is afhankelijk van energie. Maar energie is nu afhankelijk van het internet geworden. En door die combinatie wordt een heel interessante target. Want als jij iets met energie kan doen, dan kun je heel veel dingen... Ja, het zijn natuurlijk regelmatig nu stroom uitvallen. Dan doet niet zoveel meer. Je staat verbaasd wat je dan allemaal niet meer kan. Nou, dan terug naar de lokale oplossing. Een lokaal systeem is minder interessant om aan te vallen. Dan heb je er maar één. Plus, omdat hoe wij dit ontworpen hebben, er kan alleen maar verbinding van binnen naar buiten gemaakt worden, naar specifieke adressen. De ID is het ingebrand in de fabriek. Wordt trouwens in Nederland geproduceerd. Dat kan niemand meer veranderen. Ze hebben allerlei principes, zeg maar, dat het zo robuust is en cyberveilig al vanaf dag één.
3: En vanaf dag één betekent eigenlijk dat je toen bij de ontwerpfase al door had van waar we naartoe gingen op het gebied van cybersecurity.
4: Ja. Ja, nee, dus die cybersecurity, wat ik net zeg, dat leeft wat minder bij de particulier. Maar zeker bij de MKB en de overheden krijgt nu steeds meer aandacht. En zijn er ook steeds meer programma's en eisen die eraan gesteld worden. Wij denken dat die eisen nog veel strenger en hoger moeten. Want uiteindelijk, als je bedrijfsproces in de knoei komt, dat iemand anders in jouw systeem komt te zitten, dat wil je niet. En daarom wil je een lokaal systeem, wat dus lokaal draait en niet benaderbaar is.
3: Tot slot, laatste vraag. Hoe zie je de ontwikkeling van Current nu de komende periode? Is het zo, naamsbekendheid vergroten, vul ik even zelf in.
4: Ja,
3: maar kan ook me voorstellen dat ook de praktische oplossingen die hierbij gepaard gaan, dat je die ook meer over de bühne zou willen brengen?
4: Nou kijk, we hebben natuurlijk een stukje techniek gehad. Energiemanagement is het verbinden van verschillende apparaten, inzichten waarmee je slimme dingen kan gaan sturen. Maar... wat energiemanagement ook om dat succesvol te maken is het verbinden met netwerken en partners. Want je opereert in een best wel complex ecosysteem. Je noemt net al energiebeheerders en netbeheerders hebben het over gehad. Fabrikanten van warmtepompen, batterijen, de MKB'ers, de installateurs, cybersecurity, et cetera. En daar zijn we heel actief mee om zeg maar dat ecosysteem, dat we samen oplossingen bieden. Samen proposities aanbieden. Samen leren en samen dus die transitie mogelijk maken. Voor uiteindelijk de eindgebruiker, de MKB, de woningcorporatie, om die complexiteit met alles wat maar continu verandert, weer heel simpel terug te brengen naar de essentie dat je eigenlijk met energie niet bezig hoeft te zijn als gebruiker. Maar wel het vertrouwen hebt en de gemoedsrust hebt dat het gewoon goed geregeld is. En als er iets verandert, dat het mee verandert. En dat je weet dat alles optimaal gestuurd en geregeld is. Dat je laagste prijs hebt, dat je grip hebt. Dat je eigenlijk weer regie hebt over je energie.
3: Het zijn mooie voordelen. En wat je eigenlijk al zei, het is vrij eenvoudig te implementeren door installateur.
4: Ja.
3: Is er verder nog iets wat je als tip zou willen vertellen of willen maken, als punt willen maken naar ondernemers toe?
4: Nou, inzicht. Krijg grip op je energie. Begin met inzicht. Als wij de interviews die we hebben gedaan, 80% heeft dat niet. En die wordt dus geconfronteerd met het moment dat het problemen geeft, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Dan kun je er niet op plannen. Dan moet je allemaal gekke dingen uithalen om toch dingen voor elkaar te krijgen, je bedrijf goed door te laten lopen en geen onnodige kosten te maken. Dus begin met inzicht. En we hebben ook een mogelijkheid om, zeg maar, dat noemen wij de Powerproof Challenge. En dan bieden we aan om 8 weken lang inzicht te creëren.
3: Te monitoren.
4: En vanuit daar samen het gesprek aan te gaan met de installateur van het bedrijf of adviseur. Als we hier nou naar kijken, wat kun je hieraan doen in je proces, in je afspraken. Wat kun je doen met ons via automatische slimme sturing? Wat kun je misschien aan je installatie slim doen en dat ook onderbouwen met data? Wat is een goede investering, wat is niet een goede investering? Zodat je klaar bent voor de toekomst en gewoon je bedrijf niet afhankelijk van de energie, maar dat je bedrijfszekerheid hebt over de energie.
3: Dank voor je komst. Koen Hulders van Current.
4: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Nieuwsflash.
6: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
2: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Van harte welkom en fijn dat je weer kijkt en luistert. Deze keer gaan we het hebben over de toenemende wet en regelgevingen. Voor veel publieke organisaties voelt het als een eindeloze lijst verplichtingen. Maar wat als wetgeving geen rem is, maar juist de motor voor betere dienstverlening? Nou, daar duiken we vandaag in. En dat doen we met de experts van Carant. We duiken in de wereld van wetswijziging kalender. En we bespreken hoe je de integrale aanpak wetgeving slim verbindt aan jouw organisatiedoelen. Met als doel van moeten en verplichting naar een waardevolle sturing. Nou, hoe doe je dat nou precies? Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Lies van Kuppenveld en Daphne Verstegen van Carant.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Ladies, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
3: Dankjewel.
2: We gaan natuurlijk hebben over die wetswijzigingskalender. Wat houdt het nou allemaal precies in? Maar eerst eventjes regelgeving, toenemende wetten. De druk is volgens mij best wel hoog voor heel veel organisaties en gemeenten.
3: Ja, dat is het. Wij vanuit Carant maken ook ieder half jaar een wetswijzigingskalender. En wat je daarin ziet is dat we op het gebied van informatievoorziening meer dan 30 wetten hebben staan waarvan we zeggen, hey, hier moeten de gemeenten iets mee.
2: Ja.
3: En dat is in alle domeinen van de gemeente. Dus zowel in bedrijfsvoering als het ruimtelijk domein, sociaal domein. Het is wel heel erg veel wat er op ze afkomt.
2: Ja. En kun je dan ook wel een beetje aangeven in wat voor tijdsbestek verandert dat al continu? Komt er iedere maand wel weer wat bij, zeg maar? Of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Ja, je hebt bij de Nederlandse wetgeving eigenlijk twee momenten waarin de veel wetgeving in werking treedt. Dat is per 1 januari, dus per het nieuwe jaar, en per 1 juli.
2: Ja.
3: Dus de wetswijzigingskalender proberen wij ook altijd uit te brengen voorafgaand aan die pijldatum. Om weer te laten zien wat er allemaal verandert, dan wel nieuw aankomt voor de gemeente. Zodat je op tijd kunt starten met kijken hoe gaan we dan voldoen aan deze wetgeving. Hoe gaan we die implementeren in onze organisatie.
2: Ja, ja. Wat ervaar jij zelf ook, Daphne? Hè? Is het vaak te veel, zeg maar, al die veranderingen van wetten en de druk die erbij komt kijken?
4: Het gaat vooral best wel snel, omdat het heel vaak is al bekend dat een wet in werking gaat treden. Maar dan heeft dat best wel een lange aanloop. En ook in afwachting, nou globaal weten we wel een beetje wat er op de gemeente af gaat komen. Maar precies weten we het heel vaak nog niet. Dus dat heeft best lange aanloop. En de implementatie duurt vrij lang.
2: Ja.
4: En als je dan eenmaal bezig bent, ja, dan komt er alweer iets nieuws. Dus dan moet je eigenlijk alweer voorbereiden op het volgende. Dus dat tempo, dat gaat gewoon best wel snel. En iedere ronde van de wetswijzigingskalender zien we, nou, niet 10 nieuwe wetten, maar wel iedere keer een paar.
2: Ja.
4: Terwijl we zijn nog helemaal niet klaar met alles wat er al in werking is getreden.
2: Ja, ja. Zorgt dat ook voor weerstand? Is dat jullie ervaring? Dat je denkt, ach, er komt er weer een. Weer een verandering.
4: Ja.
2: Of valt het mee?
4: Jawel, dat zorgt wel voor weerstand. Ook omdat het vaak wel voelt als iets wat moet.
2: Hm.
4: Hey, er is in Den Haag of in Brussel weer iets bedacht.
2: Ja.
4: Terwijl het kan de gemeente ook helpen. Maar de eerste reactie is wel vaak weerstand.
3: Ja. Ja, en die wetten worden vaak ook wel per individu benaderd. In plaats van dat je kijkt, joh, best veel wetten hebben een raakvlak met elkaar. Kunnen we niet kijken of we dat kunnen bundelen? Nee, het voelt iedere keer weer als een losse verandering. Dus iedere keer weer ga je je organisatie in met weer een stukje verandering. Dus richting de organisatie voelt dat wel een beetje vermoeiend aan ook.
2: Ja, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
3: Ja.
2: Maar eigenlijk als je dit al meteen aanstipt, kun je dus ook op een andere manier, misschien ook qua mindset, er ook wel naar kijken dan. Als je het niet iedere keer als iets nieuws ziet, zeg maar, van oh, nu moeten we weer aanpassen.
3: Ja.
2: Maar meer als iets structureels, zeg
3: ja,
2: maar.
3: Ja, wat je wel ziet is dat veel van die wetten vaak een hoger doel hebben. Dus we willen iets met onze dienstverlening richten de inwoner. En ja, daarom hebben we een bepaalde wet of een aantal set aan wetten om die beweging in het kader van dienstverlening, om die beweging in te zetten. In plaats van dat we per wet dan gaan implementeren, kunnen we ook eens kijken, joh, hoe organiseren wij dan onze dienstverlening en hoe passen die wetten eronder? Dus net op een andere manier kijken daarnaar.
2: Ja, ja. Andere manier van kijken, stukje mindset misschien ook wel. En het misschien ook wat meer positieve benaderen is dus wel heel erg belangrijk, kan ik me zo voorstellen. Want als je al met enorm veel weerstand begint, nou, dan sta je natuurlijk ook al vaak al 10-0 achter.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Laten we eens even gaan kijken wat er allemaal mogelijk is. Jullie zijn natuurlijk heel druk bezig met die wetwijzigingskalender. Wat houdt dat precies in?
3: Ja, in de wetwijzigingskalender maken wij een verzameling van alle e-wetten, zoals ze dat dan noemen. Dus de wetten die de informatievoorziening raken van voornamelijk gemeenten. Daar richten wij ons op. En dat proberen we dus voor de gehele organisatie te doen. Dus niet alleen vanuit bedrijfsvoering, maar ook allerlei wetten. Bijvoorbeeld binnen het sociaal domein of binnen ruimtelijk domein. En die wetten proberen wij in kaart te brengen. Te vertalen naar oké, wat is eigenlijk het hogere doel van de wet? Dus niet alleen maar de technisch-juridische kant. Maar iedere wet heeft eigenlijk een achterliggend doel in het kader van dienstverlening, in het kader van informatiebeveiliging. En wij proberen met de wetswijzigingskalender die wetten zo neer te zetten en praktisch te maken voor de gemeentes. Om echt te kijken, wat moet ik nu eigenlijk gaan inregelen om aan deze wet te voldoen?
2: Ja.
3: Dat doen we eigenlijk op 4 pijlers. Op basis van de mens in de organisatie. Wat verandert er aan de mensenkant? En in hoeverre moet ik misschien iets met adoptie en verandermanagement? De processen in de organisatie, de informatiehuishouding en de organisatie zelf. Dus heb je een stukje over ook governance, wat we vaak raken. En op basis van die pijlers proberen we de wetgeving zo praktisch mogelijk te maken voor gemeenten. Zodat ze ook daadwerkelijk een handvat hebben om ermee aan de slag te gaan. In plaats van, als je een keer kijkt naar de wetgevingstekst. Nou, het is één grote brei. En als je het hebt gelezen, dan heb je denk ik nog meer vraagtekens dan wanneer je begon.
2: Ja.
3: Wat moet ik nu eigenlijk als organisatie gaan doen? En daarvoor biedt de wetswijzigingskalender echt een houvast.
2: Ja, ja. Stukje taal is hier erg belangrijk, praktisch en het is ook heel concreet maken.
3: Ja.
2: Van hey, wat moet ik nou dan echt nu doen, zeg maar? Waar moet ik aan werken?
4: Ja, en we nemen dus ook de relaties tussen de wetten mee. Dus er staan 30 van die wetten in de kalender. Maar zoals Lies al zei, op dienstverlening raken die wetten elkaar allemaal enorm.
2: Ja.
4: Dus daar maken we ook de relatie tussen die wetten in de kalender.
2: Ja, ja. Waarom is dit zo belangrijk? Kun je dat aanstippen?
4: Omdat iedere verandering voelt weer als als iets nieuws. En dan gaan we stapelen. En we willen binnen een gemeente, binnen een overheidsorganisatie willen we al heel veel. Dan moeten we ook nog van alles. En dan voelt het steeds meer als stapelen. En als je slim dingen kunt combineren, hoef je ook bij de organisatie niet twee keer met ongeveer dezelfde vraag of ongeveer dezelfde boodschap aan te komen. Dan voelt het ook weer vaak zo, daar heb je ze weer.
2: Ja.
4: Dat gevoel, dat moet je proberen te voorkomen. Dus door dingen slim samen te pakken, kun je daarvoor zorgen.
2: Ja, ja. Hebben jullie ook veel informatie opgehaald bij gemeenten zelf, hè, waar ze tegenaan lopen, zodat jullie ook die kalender ook zo goed mogelijk in kunnen richten? Hoe hebben jullie dat opgezet?
3: Ja, wij lopen natuurlijk zelf ook veel rond bij de gemeente. En wat je vooral heel vaak hoort is, we snappen wel vaak waarom we een wet hebben. We snappen misschien ook wel een klein beetje wat er moet gebeuren, maar hoe doe ik dat dan? En op welke vlakken moet er dan iets gebeuren? En wie heb ik daar dan eigenlijk voor nodig in de organisatie? Ja, daar lopen veel gemeenten toch tegenaan. En hoe ga ik dan de organisatie in? Welk verhaal vertel ik? Maar ook wie is dan eigenaar eigenlijk van deze wet? Want het raakt me informatievoorziening. Maar het is een wet, dus men denkt dan toch al gauw aan juridische zaken die er ook iets mee moet. Ja. Maar we raken ook de proceseigenaren van bijvoorbeeld het sociaal domein. Dus bij wie ligt dit dan eigenlijk? Nou, dat soort vragen komen wij wel heel veel tegen bij de organisaties.
2: Ja, ja. Hoe helpen jullie daar organisaties dan goed bij? Want alleen al, hoe begin ik dan? Waar begin ik? Is natuurlijk al vaak een grote vraag. Als je daar al blijft steken, dan ga je ook niet beginnen ook.
3: Ja, wat wij, dat is wel een mooi voorbeeld ook, wat wij bij een organisatie hebben gezien, is proberen die eigenlijk het achterliggende doel van de wet, dat we daar eens mee beginnen. Joh, wat willen we eigenlijk met deze wet bereiken? En de wet open overheid is daar ook wel een mooi voorbeeld van. De wet open overheid bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Dat is een passieve en een actieve kant, zoals ze dat noemen. En het passieve kant is iedere inwoner, burgerbedrijf kan een verzoek tot informatie doen bij, in dit geval een gemeente, een overheidsorganisatie. Een verzoek tot informatie. Ik wil meer weten rondom een bepaald onderwerp. En dan moeten we die informatie in de organisatie gaan opzoeken en terugleggen. Maar ook een actieve kant. En dat zegt eigenlijk dat je uit eigen beweegredenen bepaalde informatie actief openbaar maakt. Dus zonder dat daar een verzoek aan te pas hoeft te komen, ga je als organisatie zelf al bepaalde informatie beschikbaar stellen. En we zien gemeenten waarbij er echt wordt gekeken, oké, de wet open overheid heeft als hoge doel. Het komt eigenlijk uit, er is steeds minder vertrouwen vanuit de inwoner in de overheid, zowel op landelijk niveau als op lokaal niveau. En daarom willen we meer transparantie bieden richting die inwoner of richting die bedrijven. En dat is het achterliggende doel van de wet open overheid. En nou zie je bepaalde organisaties dat ook echt oppakken als oké, als dit een maatschappelijk probleem eigenlijk is. En wij willen inderdaad als organisatie zijn en meer transparantie bieden naar buiten toe. En niet meer de black box zijn. Dus we pakken deze wetgeving, eigenlijk het hogere doel, de wet open overheid, pakken we op. Om op die manier te benaderen. En wij hebben bij een organisatie gelopen, hebben ze gezegd, oké, wij willen dit dus ook echt in het collegeprogramma opnemen. En de wetgeving als middel gebruiken om een hoger doel te bereiken. In plaats van de wetgeving als doel neer te zetten.
2: Ja.
3: En daardoor heb je direct in dit geval dan ook een wethouder die het in de portefeuille heeft. Dus er zit meteen op hoog niveau in de organisatie iemand op die het belangrijk vindt. Waardoor je veel makkelijker richting je organisatie het verhaal vertelt. En wat je ook krijgt is, wat Daphne net zei, daar heb je ze weer. Wij vertellen dan misschien wel het verhaal als projectleider. Maar achter mij staat die wethouder die heel graag wil dat dit gaat slagen. Dus je krijgt veel makkelijker die mensen in de organisatie mee. Om ook echt die verandering in te zetten.
2: Ja.
3: En daarentegen zie ik dan ook organisaties die zeggen, joh, laten we vooral voldoen aan de wet en niet meer dan dat. Dus de technisch-juridische kant implementeren en verder wil ik er eigenlijk niks van horen. Ja, dan ben je zo enorm veel tijd kwijt met duwen en trekken in die organisatie, mensen aan tafel te krijgen. Want het geeft heel veel weerstand, want het voelt weer als nieuwe verandering. Dus het klinkt heel mooi, laten we een vinkje krijgen en dan voldoen we. Maar ik zet daar wel het vraagteken bij of dat nou echt naast dat wat je bereikt, of het je ook tijd bespaart. Want je bent heel veel tijd kwijt aan iedere keer maar weer iedereen om tafel krijgen. Ja.
2: Ik zie je instemmend knikken, Daphne, wat dat betreft.
4: Ja, dat klopt. Ja. En dat wil niet zeggen dat het in die eerste organisatie ook allemaal vanzelf gaat. Want daar heb je ook wel wat aanlooptijd nodig. Ook als je als een organisatie zegt, wij willen meer doen dan de wet van ons vraagt, dat je daar in de organisatie wel wat gesprekken te voeren hebt. Als je een idee te pakken hebt van, hey, dit willen we gaan doen. Ja, daar staat ook niet iedereen meteen achter. Maar dat komt wel als je op een goede manier de gesprekken voert.
2: Ja.
4: Ja, en dus daar de juiste mensen ook wel bij betrekt. Dus dat je het niet, wij zijn vooral gelinkt aan informatievoorziening. Maar het opdrachtgeverschap en het eigenaarschap zit vaak ergens anders. Dus dan moet je ook wel met andere mensen het gesprek kunnen voeren dan alleen met de mensen van informatievoorziening.
2: Lies, nog even terug naar het voorbeeld van die wethouder. Mm-hmm. Hè? Want dat is dan eigenlijk wel heel cruciaal. Als zo'n wethouder het op gaat pakken, hè, dan wordt het natuurlijk heel mooi eigenlijk integraal. Maar ook als organisatie kun je het dan heel erg mooi implementeren en verder uitrollen. Kun je dat nog verder uitlichten? Wat heeft dat uiteindelijk ook gedaan in de praktijk? Wat gebeurt er dan?
3: Ja, wij hadden dus de wetgeving werd opgenomen in het collegeprogramma. Eigenlijk, hoe willen wij ten opzichte van die burger staan? Dus het zat onder betrouwbare gastvrije gemeente. Dus alleen al die naam is heel mooi. En daar zit dan dus ook een portefeuillehouder op, in dit geval een wethouder. En die is dus eigenaar daarvan. Dus die zat ook best wel stevig erin en we wilden de resultaten boeken. En de geest van de wet werd heel erg omarmd. Dus we willen die transparantie meer bereiken. En als je dat wil, zul je ook in je interne organisatie een stukje cultuurverandering moeten teweeg brengen. Want we kunnen niet van de een op de andere dag ineens meer open zijn. Dat is toch iets wat moet groeien. Dus we hebben daarvoor, naast dat we eigenlijk ons projectplan hebben gevolgd en die implementatie hebben gedaan, hebben we gezegd, moeten we dan niet wat meer met communicatie, een communicatiecampagne opzetten, omdat we die medewerker mee moeten nemen. Nou, dus wij daar een mooi plan voor gemaakt. De middelen waren daarvoor beschikbaar gesteld. En een onderdeel daarvan waren bijvoorbeeld foto's die we gemaakt hebben. En de wethouder stond vooraan in de rij om op die foto te gaan. En stond uiteindelijk ook groot in beeld bij verschillende uitingen. En volgens mij worden ze nog steeds gebruikt, die uitingen. En doordat die wethouder daar zich zo opstelt en daar op die foto wil en zichtbaar is door het hele stadskantoor heen. Ja, dat doet echt wel iets met die interne medewerker die ook die cultuurverandering moet doorgaan.
2: Ja, de pers pakt dat dan natuurlijk ook weer nog meer, misschien ook wel weer op. Dus het heeft een soort, katalysator misschien ook.
3: Ja, het zwengelt enorm aan. Ja, en daarmee kan je veel makkelijker je verhaal in die organisatie ook weer. Hè? Als ik daarna dan weer terugkom met, nu heb ik jullie nodig om een stukje implementatie verder vorm te geven. Dat helpt enorm in het gesprek voeren en mensen de kikkers in de kruiwagen krijgen om de juiste kant op te gaan.
2: Ja, Ja, heb jij dat ook gemerkt, Daphne? Dat mensen dus ook echt wel enthousiast daardoor ook weer worden?
4: Ja, zeker. Dus we hadden nagedacht over verschillende contactmomenten. En we hadden bijvoorbeeld een sleutelhanger met een soort logo, wat ook op die foto's weer terugkwam. Daar hing ook een kaartje aan met een QR-code.
3: Jij bent de sleutel tot succes of zo?
4: Jij bent de sleutel tot een open overheid.
2: Ja.
4: En daar hing ook een kaartje met een QR-code, waarnaar je een quiz, hoe open ben jij? Nou, later kwam daar nog een contactmoment. En nou, Lies heeft daar alle medewerkers gesproken. En ze kreeg een compliment. Jij kunt zelfs een saai onderwerp heel leuk maken. Dus dat was wel een mooi compliment. Het is vooral intern gericht, die communicatie. En uiteindelijk moet dat effect hebben op de buitenwereld. Maar de communicatie en de campagne is vooral intern gericht. Ja,
2: ja. Mooi voorbeeld ook wel, hè? Waar andere gemeenten natuurlijk ook echt wel weer inspiratie uit kunnen halen.
3: Ja, dus als projectleider is het denk ik, of als jij aan de lat staat voor die implementatie, is het denk ik echt zaak dat je gaat kijken wie is mijn sponsor in de organisatie en wie kan voor mij het verhaal gaan vertellen waarom we dit willen als organisatie.
2: Ja, ja, ja. Juist daar ook goed naar kijken. Hè? Wie kunnen onze ambassadeurs eigenlijk ook wel zijn?
3: Precies.
2: Want het kunnen misschien wel eens andere mensen zijn als dat je in eerste instantie zomaar hebt bedacht. Dus ook hier weer even durven stilstaan. Ja.
4: Zeker. Ja. En expliciet aandacht daaraan besteden.
2: Ja, ik vond het mooi wat jij zei. Hè? Want eigenlijk wil je het dus echt koppelen aan je organisatiedoelen. Mm-hmm. Hè? Dus niet iedere keer als een soort nieuwe wet zien. Oh, komt weer wat bij. Oh, komt weer wat bij. Mm-hmm. Hè? Want dan trek je het allemaal los van elkaar. Ja. Hoe kun je het nou meer echt integreren? Wat zijn daar cruciale stappen voor? Hè? Want dat zeggen, dat is één. En dat kun je ook als heel mooi als doelstelling kan je dat neerzetten. Maar waar begin je? Hoe zorg je echt voor dat je dit integraal echt ook in je organisatie meeneemt? Wat zijn dan belangrijke stappen?
3: Ja, ik zei net, hè, we hebben bij een organisatie gelopen waarbij het in het collegeprogramma is opgenomen. Nou, dat kan je niet zomaar even willen.
2: Nee.
3: Maar wat je wel altijd kunt doen is eerst eens, in plaats van dat je meteen gaat lopen op de nieuwe ontwikkeling en meteen gaat kijken, oké, hoe gaan we al onze processen aanpassen? Wie heb ik hiervoor nodig om bepaalde verandering door te voeren? Eerst eens te kijken naar inderdaad de geest van de wet. Wat is eigenlijk achterliggende doel van deze wet? Om daarna te kijken welk verhaal ga ik hierbij vertellen? Welke organisatiedoelen hebben we? Bijna in ieder collegeprogramma staat wel iets over dienstverlening. Nou, daar valt 9 van de 10 keer wel een haakje te vinden. Hey, dan kunnen we deze wet gebruiken als middel om ook onze dienstverlening te verstevigen en te verbeteren. Dus ga eerst eens kijken naar wat is ons verhaal in de organisatie, voordat je dat als individuele wet gaat benaderen. En kijk vooral ook breder dan alleen die ene wet. Want er zijn veel meer, wij zien nu ook bij de wetswijzigingskalender die we maken, steeds vaker ook generieke thema's. Dat er verschillende wetten eigenlijk allemaal eenzelfde achterliggende doel hebben.
2: Ja.
3: En ga daarnaar op zoek in plaats van dat je de oogkleppen opzet en meteen gaat lopen op die wet.
2: Kun je een voorbeeld misschien ook wel geven, Daphne? Hoe je bijvoorbeeld verschillende wetten eigenlijk ook wel misschien wel zou kunnen clusteren bijna?
4: Nou ja, bijvoorbeeld bij de WMEBV, dat is de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer.
2: Ja,
4: die gaat over de dienstverlening, het mogelijk maken van digitale dienstverlening.
2: Ja.
4: Wat je daar ziet is dat je eigenlijk per proces moet gaan inventariseren. Hoe verloopt de digitale dienstverlening? Is er al een kanaal? Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk inrichten? Passend bij de kanaalstrategie ook van de gemeente.
2: Yeah.
4: Voor de WO, voor de Wet Open Overheid, ga je ook al die processen weer langs. Als je dat nou kunt bundelen, kun je dat op een slimme manier doen.
2: Wat houdt die WO precies dan in? Wat is dat dan?
4: Dat gaat over het actief openbaar maken van de informatie uit de verschillende processen. Nou ja, dat is eigenlijk het sluitstuk van al die processen die daar in die scope vallen. Je gaat dan in gesprek met in ieder geval de proceseigenaar en ook degene die daadwerkelijk het werk doen en dus ook weten wat er gebeurt.
2: Yeah.
4: Maar bij de WMBV doen ze eigenlijk hetzelfde over de dienstverlening. Dus als je dat op een slimme manier kunt combineren, dan kun je daar wel het voordeel uithalen. Ja.
2: Heb je misschien ook een voorbeeld waarin dat ook slim is gecombineerd?
4: Ja, ik zie nu bij een organisatie waar ik bezig ben, dat wel die combinatie ook wordt gezocht tussen die verschillende wetten en ook nog wel breder. Dus er loopt een inventarisatie bijvoorbeeld voor het verwerkingsregister. Dat verplicht is vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2: Ja.
4: Dat we op een slimme manier die informatie proberen te combineren. Zodat niet, iedereen steeds om de beurt langskomt bij zo'n afdeling. En zo'n afdeling denkt, oh, daar heb je er weer een van informatievoorziening. En een andere manier is ook nog wel om het niet bij de informatievoorziening te houden. Dus in je projectteam, als je met een wet of een combinatie van wet aan de slag gaat, ook mensen uit de organisatie dus te betrekken. Dus om daar, als je mensen aan de voorkant betrekt en mee laat denken, dan zorg je ook wel voor minder weerstand gedurende de implementatie.
2: Ja, dan hebben ze natuurlijk ook een stukje eigenaarschap. Ja. Ook wel een stukje verantwoordelijkheid. En dan kun je juist ook je eigen motivatie daar ook weer in meenemen, ja, natuurlijk. Ja. Dus dat is ook heel anders.
4: Ja, en die mensen weten ook best wel, ja, weet je, wij hebben dan zo'n procesje. Oh ja, hier moeten we iets mee. Maar wat er nou eigenlijk precies gebeurt in dat proces, iedereen vertelt heel graag over zijn eigen werk. Dus dat is ook wel, nou, je leert op een hele snelle manier de gemeente kennen ook wel.
2: Ja, en ik kan me voorstellen dat als je het op die manier aanpakt, je elkaar ook veel beter leert kennen. Waardoor je dus ook veel beter weer kunt samenwerken, zeg maar.
3: Ja, en in het kader van borging is het ook heel wenselijk dat degene die uiteindelijk dadelijk de verandering moet doorvoeren, dat die aan tafel heeft gezeten bij het vormgeven van die verandering.
2: Ja.
3: En dat we de afspraken beleggen. Wat spreken we nu af om te gaan voldoen aan of de verandering door te voeren? En diegene heeft daar zelf aan tafel gezeten. Dus die weet donders goed wat hij dadelijk moet gaan doen zelf.
2: Kan ik me heel goed voorstellen. Ook tegelijkertijd, hè, vanuit jullie zelf ook, hè, vanuit Carant, hebben jullie natuurlijk ook continu bij te sturen. Hè? Er komen iedere keer nieuwe wetten bij, nieuwe regelgeving. Het wordt voor veel gemeenten toch allemaal erg complex. Hoe blijven jullie zelf ook daarin ontwikkelen? Hoe doe je dat? Ook persoonlijk?
3: Nou, naast dat wij de wetswijzigingskalender schrijven en je dus wel een stok achter de deur hebt om weer eens een keer goed in de landen te gaan kijken. Wat speelt er allemaal? Wat komt er op ons af? Wat is er veranderd? Want op het moment dat we weten dat er een nieuwe wet aankomt, kan die nog 10 keer veranderen op inhoud. Dus dat is wel een stok achter de deur om goed te kijken. Oké, hoe staat het ervoor? En wij lopen zelf bij organisaties rond om de implementatie te doen.
2: Ja.
3: En dat maakt, dus je zit van heel hoog bij, we gaan kijken wat er in Den Haag allemaal speelt en welke wetten er op ons afkomen die ook voor de decentrale overheid invloed hebben, tot eigenlijk in de haarvaten het ene procesje wat Daphne net schetst. Hoe gaan we daar komen tot een verandering? Wie hebben we dan nodig? En met desbetreffend persoon die er alles over weet, zit je aan tafel. Dus je hebt van het hele hoge landelijke niveau tot de haarvaten van de gemeente en alles daartussenin, dat raken we daarmee.
2: Ja, ja, mooi. Je zou dan ook kunnen zeggen, hè, jullie zijn dan ook wel echt een brug tussen die verschillende gemeenten. Want als ergens al iets heel succesvol heeft gewerkt, kun je dat wellicht ook weer bij een andere gemeente gebruiken?
4: Ja, dat zie je dus ook wel. Dus als je bij de ene klant iets hebt gedaan, dat kun je ook slim bij de andere klant gebruiken. En ook het met elkaar in contact brengen van die klanten. Hey, ik ben niet per se bezig met een thema. Ik word niet ingehuurd voor een specifiek thema. Maar ik weet wel dat ze bij een andere klant zijn ze daar ook mee bezig. Hey, zal ik je eens met elkaar in contact brengen? Dan kun je van gedachten wisselen of zij zijn daar al iets verder. Dan kunnen ze je meer vertellen over hoe zij dat hebben gedaan. Dus ja. Op die manier kun je, nou ja, doordat jij de verbinding bent, kun je ze wel ook van elkaar laten leren en profiteren. Ja. Ja. Ja.
2: Nu hebben we natuurlijk best wel ook wel over het juridische gedeelte, hè, van wet en regelgeving. Als we gewoon puur kijken naar het technische gedeelte, hè, dus ook hoe je het echt implementeert, hoe je het technisch inzet, daar komt natuurlijk ook altijd wel veel bij kijken. Hoe zorg je ervoor dat goed samenwerkt ook wel binnen de gemeente? Dat zowel technisch als ook wel het juridische gedeelte goed samenwerkt met elkaar. Wat is daarvoor nodig?
3: Ja, je kijkt altijd als je een wet gaat implementeren, probeer een aantal randvoorwaarden in te regelen. We hadden het net al even over, hebben we een organisatiedoel waaraan we deze wet kunnen koppelen om in ieder geval het waarom verhaal te kunnen vertellen. En wat wij altijd doen als wij bij een organisatie binnenkomen, is kijken, oké, wie is hiervan? En daarmee ga je op zoek naar een sponsor, zo hoog mogelijk in de organisatie, die wel passend is.
2: Yeah.
3: Dus vaak kom je dan toch uit bij een MT-lid, bij een directeur. Nou, stel het staat in het collegeprogramma, dan zelfs bij de wethouder kom je uit. Dus daar hebben we ook wel iedere 6 weken zaten we bij de stuurgroep aan tafel om terugkoppeling te geven over de voortgang. Dus dat is wat je gaat doen, een sponsor op hoog niveau. Want ik kan vertellen als projectleider dat jij morgen een nieuwe een verandering moet doorvoeren. Maar het is nog veel krachtiger dat een MT-lid dat kan vertellen waarom doen we dit eigenlijk. En dat een teamleider jou vertelt wat we dan eigenlijk gaan doen. Dus dat ga je proberen voor elkaar te krijgen. Daarnaast ga je een multidisciplinaire projectteam opzetten. Dus daar zit iemand van juridische zaken bij die met je meekijkt naar oké, het juridische aspect. Want ik ben ook geen jurist, dus ik vind het soms al moeilijk om te interpreteren. Betekent het dan wel dat we bijvoorbeeld in de wet open overheid dit document wel publiceren en dit document dan niet?
2: Ja.
3: Maar daar zet je ook iemand bij die, als je technisch van alles moet organiseren, dat je iemand hebt die van de techniek heel veel weet. En zo ga je dus echt kijken welke rollen heb ik hiervoor nodig om uiteindelijk te kunnen voldoen aan een goede implementatie.
2: Ja. Ja.
3: Dus het is echt het samenspel in de organisatie wat je gaat opzoeken. Dus niet als projectleider heel hard lopen. Nee, vooral het samen doen. Dat is wel de kracht.
2: Ja, ja, dit komt wel vaker terug ook wel inderdaad. Want je hebt natuurlijk echt de doers ook wel natuurlijk altijd binnen een organisatie. Die meteen hup een checklist maken. Dit en dit en dit en dit moeten we gaan doen. Maar heel eventjes.
3: Ja.
2: Eerst goed dat team neerzetten. Wat is echt het doel hiervan? Dus ook wel even goed de inventarisatie ook wel echt eerst creëren voordat je aan de bak gaat.
3: Ja, zeker.
2: Cruciaal.
3: Ja.
2: Daphne, welke tip wil jij nog wel meegeven aan luisteraars en kijkers?
4: Durven stil te staan. Dus kijk om je heen. Wat is er nou eigenlijk allemaal? Wat doen we al? Wat moeten we nou allemaal? En welke slimme kunnen we keuzes maken? En welke slimme keuzes kunnen we dan eventueel? Of ja, welke keuzes kunnen we dan maken?
2: Ja, ja, ja. Is dat lastig stilstaan voor veel organisaties en gemeenten?
4: Ja, want iedereen blijft in de waan van de dag. Moet er een hele hoop.
2: Heel druk,
4: en
2: hè?
4: Iedereen is druk.
2: Ja.
4: Hoe is het? Ja, druk. Een beetje dat, dat antwoord. Dus ja, stil blijven staan of even stil durven staan eigenlijk is wel een uitdaging. Maar het helpt wel om het werk efficiënter ook te kunnen doen. En ook beter dat organisatie en het hogere doel te bereiken.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Lies?
3: Ik zou de gemeente wel willen uitdagen om eens een keer boven al die wetten te gaan hangen. En eens te kijken naar, joh, wat zijn eigenlijk een aantal generieke thema's die we zien. Dus bijvoorbeeld in het sociaal domein zie je steeds meer wetten die een juridische grondslag bieden om informatie uit te wisselen over binnen de organisatie alleen al. Hè? Want het sociaal domein is ook best wel versnipperd. Maar ook naar ketenpartners. Bij informatiebeveiliging zien we dat risicomanagement steeds een belangrijker onderwerp wordt. Dus probeer er zo eens een aantal van die onderwerpen uit te halen. En ga daar eens het gesprek over voeren. Want dat biedt wel een hele mooie basis om later ook die wetten goed te implementeren. Want dan hebben we in ieder geval met elkaar een gezamenlijk beeld geschetst hoe we er tegenaan kijken.
2: Ja. Ja, ja, je wilt echt juist van moeten en verplichting af, maar meer naar hoe kunnen we nu echt een waardevolle sturing echt creëren?
3: Ja.
2: Ja, kom wel veel bij kijken. Hè? Het is niet eenmaal even zomaar gedaan, zeg maar.
3: Nee.
2: Maar als je dat binnen die organisatie weet te implementeren en dus ook wel meerdere wetten weet te clusteren, misschien ook wel meer bij elkaar, dan maak je het al een stukje behapbaarder en dus ook concreter. Blijf ik toch wel terugkomen. Dit is ook wel een mindset ook wel, die misschien ook wel.
3: Nou, het is vooral
2: anders
3: durven kijken naar de wetgeving. Dus hè, wat Daphne zegt, we hebben het allemaal druk en dus benaderen we alles weer als op zichzelf staand iets.
2: Yeah.
3: Terwijl er echt wel wat samenhang in is. Dus probeer echt die samenhang te zoeken. Daar zit denk ik wel echt de kracht om het ook richting de organisatie behapbaar te maken.
2: Ja, mooi. Daar gaan we voor samenhang inderdaad. En om het dus meer juist binnen die organisatie te integreren.
3: Ja.
2: Ladies, ik wil jullie beiden heel erg bedanken. Dank voor jullie visie. Volgens mij ook nog wel genoeg werk aan de winkel ook wel weer. Hè? Ook weer ook met die kalender die er natuurlijk ook weer aan gaat komen. En waar jullie continu mee bezig zijn.
3: Ja, hij is net gepubliceerd. Dus wij kunnen weer even op adem komen. Maar voor je het weet, de ontwikkelingen blijven doorgaan. Dus wij houden het iedere keer in de gaten. En daar waar nodig geven wij een update. En tegen het eind van dit jaar kan je weer een nieuwe versie verwachten.
2: Mooi. Mooi wat jullie doen. Ik wil jullie enorm veel succes wensen. En dank jullie wel beiden.
3: Dank je wel.
4: Dank je wel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
7: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
9: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid. En de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dit is New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
2: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
4: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
2: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat en dat je niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
9: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom. Vandaag maken we kennis met marketingbureau NSC. Zij zijn een full-service sectorspecialist. En in co-creatie ontwikkelen zij een groeistrategie met communicatiekanalen die op elkaar aansluiten. Met als doel merken bouwen met groei. Bij mij is in de studio Thomas Brouwers.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Thomas, van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over NSC. Jullie zijn een marketingadviesbureau. Jullie hebben merken groeien eigenlijk. Met natuurlijk om het bedrijf en het omzet te doen groeien. Kan je iets vertellen over hoe lang jullie al bestaan?
3: Ja, wij zijn eigenlijk ontstaan in 2008. Toen nog in totaal andere gelegenheid en hoedanigheid. Toen waren we nog een hoogwaardig callcenter. Waarin we ook de afspraken begeleiden met sales trainers. En uiteindelijk hebben we dat hoofdstuk op een gegeven moment achter ons gelaten. Eigenlijk in 2013 zijn we ons online marketingbureau gestart. En dat heeft eigenlijk 2016, 17 heeft dat volledig de bovenhand gekregen.
2: En eigenlijk dat zie je natuurlijk overal. Met elk merk wat je neerzet in de markt. Crossmediaal is het keyword. En als je sociaal via social media niet aanwezig bent, dan kan je het wel vergeten, toch?
3: Klopt. Ja, ja, als bedrijf is marketing gewoon een hele belangrijke waarde asset voor je. Je merkt dat er steeds meer organisaties echt willen groeien. En ja, dan is marketing gewoon een hele belangrijke waarde. Die je moet toepassen.
2: We gaan zo meteen natuurlijk inzoomen op sectoren die jullie bedienen.
3: Ja.
2: Voordat ik daar naartoe ga, zou ik graag willen weten, wat heb jij zelf ervaren in de manier waarop marketing bedreven wordt, waarop het verhaal van bedrijven verteld wordt?
3: Ja.
2: Voorheen was het toch wel vaak van laten zien hoe goed je wel niet bent, nu richting storytelling. Is dat iets wat jullie ook zien?
3: Helemaal. Ik ben eigenlijk nu 25 jaar onderweg eigenlijk als marketeer. En daarin heb je wel een verandering zien gebeuren. Inderdaad, precies wat je zegt. Hè. Vroeger moest je vertellen dat je heel goed in iets was. Dat hoor je nu steeds vaker ook nog wel eens een keer terugkomen. Dan denk ik van, probeer nog iets meer te vertellen waarom dat je zo goed bent. En wat de waarde is van jouw merk.
2: Jullie zijn sectorspecialist. Dat is ook de reden waarom ik hier eigenlijk over begon. Want elke sector vliegt het wellicht op een andere manier aan. Sommige sectoren hebben te maken met wet en regelgeving ook. Kunnen niet zomaar alles vertellen. Een van die sectoren is cultuur, B2B, consumer brands en finance. Als je nu een van die sectoren eruit moet lichten uit het verleden, waar zijn jullie mee begonnen?
3: Eigenlijk die finance sector. En al snel volgde de cultuursector.
2: Had dat verband met elkaar?
3: Nou, daar zijn we wel naar op zoek gegaan. Heel veel mensen zeiden van, ja, cultuursector, finance sector. Wat is nou, zeg maar, de verbindende factor? En dan merk je eigenlijk, en ja, ik heb dat zelf niet verzonnen, maar cultuur en finance, dat is uiteindelijk, ja, daarin bedienen we eigenlijk allemaal meer de welstandige doelgroepen in Nederland.
2: Ja.
3: En dat is echt wel de verbindende factor die we zien. Dat we daar echt goed in staat zijn om die doelgroepen te bereiken.
2: Nu zei je net al, jullie zijn heel lang bezig in de finance sector. Daar is enorm veel veranderd. Ja. Ook met de komst van digitalisering, noem maar op. Wat is daar op dit moment, als je die markt zou moeten omschrijven, aan de hand? Wat speelt daar?
3: Ja, er is enorm veel aan de hand. Als je 10, 15 jaar geleden terug ging kijken naar de hele financiële wereld, dan zie je daar eigenlijk een totale verschuiving van alles wat bankair was, is eigenlijk aan het verschuiven naar allerlei individuele bedrijven die iets goeds doen, wat een bank ooit als een, ja, zeg maar, in de paraplu had zitten.
2: Ja, dus een bank stond midden in de samenleving, was overal zichtbaar, ja. Droeg daar veel in bij, verenigingsleven, in het straatbeeld. Dat is iets wat bijna allemaal weg is.
3: Ja, klopt. En er zijn heel veel individuele bedrijven bijgekomen die eigenlijk iets goeds zijn gaan doen. Hè? Noem het lenen, noem het vastgoed financieren, noem het private equity. Dat zijn eigenlijk allemaal
2: andere financieringsvormen heb je daar dan over.
3: Ja, precies. En daar is een term voor. Hè? Dat heet embedded finance of near banking. Dat zijn eigenlijk de initiatieven die nu echt enorm hot zijn. Dat is ook wat wij zien als NSC. Dat wij best wel veel bedrijven bedienen in het professionaliseren van die propositie.
2: En heb je het dan over bedrijven die zeg maar uit de traditionele sector komen of de disruptors?
3: Het zijn meer de disruptors. En als je gaat kijken naar de disruptors, dan is er al best wel lang een tendens gaande. Maar nu kan je bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat kan je een vastgoedpropositie vinden. Een private equity partij die start. Dus er is enorm veel aanbod op dit moment.
2: Kan je dat op een of andere manier verklaren waarom daar nu zoveel behoefte is om nog meer kabaal te maken als het ware?
3: Ja. Dat heeft in mijn optiek heeft dat twee redenen. Enerzijds zijn de banken, ik heb zelf een bankaire achtergrond. Dan zie je gewoon dat de banken zijn steeds meer volgens regelgeving moeten gaan werken. En dan zie je gewoon dat de markt op een andere manier gaat bewegen. En de andere reden is dat de markt gedigitaliseerd is. Dus er zijn zoveel digitale mogelijkheden bijgekomen. Waarbij je veel meer in peer-to-peer aanpak eigenlijk met elkaar kunt hebben. Waarbij enerzijds heb je het vermogen en anderzijds heb je de vrager van het geld. Ja, dan zie je allerlei platformen zie je daarin ontstaan die daarin een functie eigenlijk hebben. Mm-hmm. En daar is nog een bijkomend verhaal bij. Hè. De rente is over het algemeen heel erg laag. We hebben zelfs een negatieve rente gezien een aantal jaren geleden. En dan zie je dat heel veel partijen die zijn eigenlijk op zoek naar een alternatief voor hun spaarrekening. Nou, en nogmaals, we hebben het over de marketing. Wij zijn goed in staat om zeg maar zo'n propositie op een heldere manier op een keukentafel van een vermogende particulier te krijgen.
2: Kan je daar iets over uitleggen? Hoe hebben jullie een bepaald proces aan de hand van hoe jullie werken? Van intake tot uitvoering?
3: Ja.
2: Hoe gaat dat? Is dat altijd hetzelfde of is het echt wel per partij wordt het opnieuw aangevlogen?
3: Nou, de aanpak is vaak wel gelijk. Alleen de uitvoering is toch wel anders. Omdat je voor ieder product heb je een bepaalde doelgroep nodig. Een bepaalde doelgroep die ergens voor open zou kunnen staan. Maar we beginnen eigenlijk altijd met een nulmeting. Want iedereen heeft vaak wel een website. Iedereen heeft een bepaalde propositie. En wij proberen daar toch wel op een andere manier naar te kijken. We proberen te kijken van oké, hoe kunnen we nou de kernwaarde van zo'n bedrijf echt naar boven halen? En dat ook weer toepassen in hun website. In eigenlijk al hun communicatieuitingen. Willen we de kern van die onderneming naar voren krijgen?
2: En nu heb je dus steeds meer tooling die je kan toepassen. Automatisering, AI.
3: Ja.
2: Wat voor noviteiten omarmen jullie eigenlijk?
3: Nou, dat is inmiddels best veel. Wij zijn een HubSpot partner. Dus ik heb best wel wat CRM's in mijn leven gezien. Wij zijn echt wel enthousiast over HubSpot. Ook een aantal andere systemen. Alleen daarin merk je gewoon dat naarmate dat de behoefte toeneemt om verder te automatiseren, dat HubSpot wel in veel dingen kan voorzien.
2: Is dat dan ook het vertrekpunt van die nulmeting? Hè? Want je verricht een nulmeting om van plek te kunnen gaan.
3: Ja.
2: Dan implementeer je bij wijze van spreken HubSpot, waardoor je alles kan gaan meten. Hoe ontstaat dat? Hoe gaat dat?
3: Nou, ook dat is onderdeel van die audit. Dus je gaat kijken van oké, op welke manier ben je nou met je klant aan het communiceren? Niet zozeer in de communicatievorm, maar veel meer met welke technieken, welke middelen gebruik je daarvoor? En uiteindelijk vind ik het ook niet zo heel belangrijk. Als je maar op een goede manier en consistent met die doelgroep aan het communiceren bent. Want uiteindelijk, we hebben het nu even over de financiële aanpak, financiële producten. Alles draait daarin om consistentie en terugkerende vertrouwen eigenlijk. Wat je iedere keer creëert doordat je een verhaal aan het vertellen bent. De ene keer vertel je iets over je organisatie. De andere keer vertel je iets over over iets wat je hebt aangekocht of iets wat je hebt verkocht. Alles om maar dat merk verder te laden.
2: Gaat dat op hand op basis van een contentkalender die van tevoren geformuleerd wordt? Of
3: zeker,
2: is dat iets wat ook zeker ongoing gebeurt?
3: Zeker, zeker. Even nog terug te komen op jouw AI-vraag net. Ja. Binnen die tooling, daar zit ook steeds meer AI verweven. Op het moment dat wij ook werken met content, dan zetten we vaak AI ook wel in om ideeën te krijgen. Wij vinden het ook wel belangrijk dat we er wel met een menselijk oog naar blijven kijken. Niet dat we alles klakkeloos overnemen en ja, dat online gooien.
2: Dus het toverwoord balans is daar weer.
3: Ja, absoluut 100%. Ja, voor dit moment nog wel. Ik sluit niet uit hoe AI zich verder gaat ontwikkelen, dat het wel een straight through proces wordt. Maar op dit moment ja, ben je nog wel bezig om, ja, om content echt te beoordelen of het past binnen de hele storyline.
2: En waar doe je dan iets wat heel anders is dan je collega bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat wij, nogmaals, we hebben het nu over die finance sector. Ik denk dat wij veel verstand hebben van die finance sector. Dat we weten hoe bepaalde dingen aangevlogen mogen worden. Je tipte net ook even aan dat er binnen finance best wel veel regelgeving is. Nou, daar hebben we wel kennis van. Nogmaals, de disclaimer hierin is wel, we zijn geen juridisch partner, maar we weten wel welke disclaimer we moeten gebruiken of juist helemaal niet. Op het moment dat er een vergunning is, ja, dan mag je ook heel veel dingen niet, maar dan, ja, dan heb je wel gewoon bepaalde regels waar je aan moet houden.
2: Want
3: ten opzichte van onze collega, ja, weet je, uiteindelijk, wij zijn op zoek naar partnership. Dat klinkt heel raar, uiteindelijk. Ja, we zien het wel als een klant, maar we zien het wel als een partner.
2: En voor een langere termijn.
3: Voor een langere termijn. Ja. Kijk, onze kreet, NSC, staat voor merkenbouwers, aanjagers van groei. En dat merk, ja, dat bouw je binnen, nou, in ieder geval binnen. Ik wil daar geen garantie geven, maar wij zien dat we een merk bouwen, dat we daar vaak een jaar of drie over doen. Om een merk echt in die markt te krijgen. Daar moet je ook budgetten voor hebben om dat te kunnen doen. Maar ik moet de eerste ondernemer nog spreken die tegen mij zegt, ja, ga eerst 3 jaar maar een merk bouwen en dan komen de leads vanzelf. Dat is niet zo. En dan proberen we hem wel aan te jagen via paid advertising. Dan proberen we ook gewoon goede artikelen te schrijven en die, ja, te pushen binnen een bepaalde doelgroep. Dus dan moeten de leads bij wijze van spreken wel overmorgen al binnenkomen. Want ja, het is vaak een ondernemer die, ja, die is ongeduldig. Die wil graag ook zijn doelstellingen verwezenlijken door dingen aan te kopen die kunnen gaan renderen.
2: En is er een ondergrens van dat je zegt, oké, deze financiële partij die nu als nieuwkomer in de markt gezet moet worden, is ons te klein bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je met kleine partijen gaat werken die heel snel groeien, ja, en wellicht dat ze in een palet komen waarin de wetgeving de overhand gaat nemen, dat je hele strategie niet meer klopt.
3: Ja, dat is inderdaad wel een ding. Tegelijkertijd zie ik dat we een aantal ondernemingen geholpen hebben waarin we echt klein gestart zijn. Waarbij we, ja, zeg maar, onze methodiek hebben toegepast. Waarbij we zo'n klant echt hebben laten uitgroeien naar een, ja, inmiddels een landelijk bekend merk onder vermogende particulier.
2: Mag je merken noemen?
3: Ik mag merken noemen, ja, zeker. Wij hebben bijvoorbeeld meerdere Forte propositie gebouwd. Inmiddels zijn ze geen klant meer. Ze waren groot genoeg om het op een gegeven moment zelf te doen. Maar wel die hele customer journey vanaf, ja, bijna moment 1, dat zijn ook ontzettend goede ondernemers, hebben we, zeg maar, met hen doorlopen. Inmiddels werken we ook voor andere vastgoedpartijen als een Sectie 5. Nou, dat is een partij die ontzettend hard ook bezig is met hun communicatie. Ze groeien lekker door. Dus dat is ook echt een mooie partner waar wij trots op zijn.
2: Maar ik kan me voorstellen dat je ten alle tijden moet je een bepaalde showcase hebben, om het zo maar even te noemen.
3: Ja.
2: Om te laten zien en te overtuigen van wat die partij waard is.
3: Klopt. Ja. En dat zit hem dus helemaal in het begin van de samenwerking, waarin we echt die kern van die onderneming willen we naar boven halen. Die kern kan op een gegeven moment ook veranderen. Dat op het moment dat je, ja, in jaar 1 zegt, nou, dit is nu echt een onderscheidend vermogen. Hebben we ook bij partijen gezien. En dan op een gegeven moment gaat iedereen op dat snijvlak zitten. Dan moet je weer verder vernieuwen. Ja. Dan kan je niet door blijven gaan op hetzelfde onderscheidende vermogen wat we uiteindelijk willen hebben. Want uiteindelijk willen we altijd vanuit concurrentievoordeel willen we werken.
2: Even wat anders. En dat heeft hier ook mee te maken. Steeds meer zaken kunnen worden geautomatiseerd.
3: Ja.
2: Je zegt al, de menselijke kant is belangrijk. Hoe ver ga je daarin door en hoe bewaak je dat?
3: Ja, kijk, wij willen uiteindelijk, kijk, als ondernemer moet je geld verdienen. Maar je hebt wel te maken met de huidige, ja, buiten is er veel aan de hand. Dus je moet mee met die hele ontwikkeling. Als je dat niet doet, nou ja, dan ben je ten dode opgeschreven. Dus je moet met innovatie, daar willen we ook echt in voorop lopen. Wij willen gewoon daarin ook de nieuwste dingen toepassen. Niet dat het altijd nog werkt, maar je wil er wel mee bezig zijn. En zo zijn we nu op kantoor, zijn we best wel veel agents aan het bouwen. Agents die
2: AI agents
3: die terugkerende, repeterende taken eigenlijk voor je kan organiseren.
2: Waardoor je de focus kan verleggen naar andere zaken die belangrijk zijn.
3: En uiteindelijk weer goedkoper kunt werken en sneller kunt werken. Want dat is uiteindelijk ook waar klanten het voor doen ook.
2: Ja. Je ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Ik kan me ook voorstellen dat je op bepaalde momenten denkt van nou, hier ga ik wel of niet nu al iets mee doen. Tot slot even wat vragen. Hè. Als je nou een advies zou mogen geven aan ondernemers die de komende jaren zouden willen groeien. Financiële sector hebben we nu als voorbeeld genoemd. Er zijn natuurlijk andere sectoren waar jullie ook aan in actief zijn. Maar wat zou dat zijn?
3: Kijk, heel veel mensen denken vaak nog niet na over wat voor soort merk dat ze willen zijn en voor wie. En dat is eigenlijk de meest belangrijke vraag die je zelf als ondernemer moet stellen. Wat wil ik nu zijn en voor welke doelgroep? En daar moet je uiteindelijk een merk van bouwen waar je de komende jaren op door kunt gaan. Want dan is die consistentie, wat ik net vertelde, ook weer heel belangrijk. En daar eigenlijk een cadans in vinden. Dus eigenlijk constant hetzelfde doen. Ik blijf dan even hangen weer in die financiële sector. Mm-hmm. Maar dat is gewoon dat vertrouwen winnen. Een mooi rendement kunnen bieden. Dat is uiteindelijk hetgeen waar heel veel vermogende particulieren dan voor kiezen.
2: Wanneer kijk jij terug op een tevreden samenwerking? En hoe?
3: Sowieso, op het moment dat je, en dat klinkt, weet je, dat is niet zoetsappig of zo. Uiteindelijk willen wij niet gaan voor 1 en 1 is 2. Maar willen we gaan voor die samenwerking waarin je 1 en 1 is 4, 5 kunt realiseren. En dat zit hem ook in werken met mensen. Weet je, als je werkt met, je kent zo'n gevoel wel dat je met sommige mensen heb je een bepaalde samenwerking waarbij je veel meer kunt realiseren dan je uiteindelijk hebt afgesproken. En dat komt gewoon door die interactie die je met elkaar hebt.
2: Dus menselijk aspect, zei je net eigenlijk al, is gewoon super belangrijk.
3: Ja, ja. Kijk, voor deze tak van sport wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel platformen waar je op dit moment mee kunt werken. Nou, die platforms die doen gewoon één ding heel goed of meerdere dingen gewoon heel goed. Nou, dan heb je minder menselijk aspect heb je nodig. Maar in dit verhaal heb je absoluut nog een menselijke touch nodig. Want ja, dat zorgt uiteindelijk weer voor een goede mix en combinatie van het merk wat je naar de buitenwereld wil sturen.
2: Laatste vraag. Welke partij of welke sector zou je in de toekomst heel graag nog willen beetpakken?
3: Dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk lijkt het mij fantastisch om voor een, bij wijze van spreken, een Nederlands merk of een Duits merk wat Europese ambities heeft, om daar een samenwerking mee te vinden. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Revolut, niet meer weg te denken. Met name binnen jongere doelgroep die maken gewoon een keuze om voor een bekend merk om daar hun geld te stallen. Vind ik waanzinnig interessant. Dat heeft ook alles met psychologie te maken.
2: Maar dan proef ik toch een beetje internationale expansie wat je ambieert.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dat is uiteindelijk ook wel een ambitie van mij, maar ook van de onderneming om meer internationaal te kunnen doen. En dat is ook het mooie van online marketing. Hè? Is dat je, we zitten hier in Nederland, maar je kan wereldwijd, waar je maar wil, kan je campagne voeren. Dus dat is gebruik maken van alle mogelijkheden.
2: Nu was ik onlangs aanwezig bij een persconferentie, ook vanuit de Europese Commissie. En daar werd ook eigenlijk verteld dat de online advertising markt in de interne markt, dus in de Europese markt, eigenlijk de grootste groei doormaakt.
3: Ja.
2: He, dus daar zijn de landsgrenzen minst zichtbaar op dit moment.
3: Ja.
2: Verbaas je dat?
3: Nee, dat verbaast me totaal niet. Kijk, wij denken allemaal nog te veel als Nederlander of als Belg of als Duitser. Maar uiteindelijk gaan dat soort merken wel overkoepelend ertoe bijdragen dat we ons, klinkt misschien voor nu heel raar, maar veel meer Europeaan gaan voelen. In plaats van dat we Nederlander zijn.
2: Wat dat betreft is er nog een hele grote groei. Is er nog iets op korte termijn waar je naar uitkijkt?
3: Zeker. Altijd leuk als jij niet over jezelf hoeft te vertellen, maar iemand anders jou beoordeelt. En zo zijn we onlangs ja, weer genoemd in de Immers Top 100. Dat is toch wel een lijstje waar je als marketingpartij in wil staan. We zijn niet de grootste partij in Nederland. We zijn op dit moment nog relatief klein. Wel ambitie natuurlijk. Maar daar staan we op plek 3. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om daarin, ja, door iemand anders een beoordeling te laten krijgen.
2: Mag je trots op zijn, toch?
3: Ja, dat je er bent. Ja.
2: Ik wil je danken voor de komst ook, dat je hier was. Thomas Brouwers van NSC Marketingbureau.
3: Graag gedaan, Ron.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: De afschaffing van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: grote ambities, prachtige strategie op papier, maar in de praktijk loopt het vast. Misschien ligt herkenbaar, want vandaag in Company Challenge duiken we in het gat tussen dromen, plannen en doen. En hoe zorgt dat bijvoorbeeld voor de digitale transformatie of duurzaamheid, dat geen loze kreten blijven, maar echt gaan leven op de werkvloer. We gaan het hebben over de Impact Generator. Te gast zijn managing consultant Bram van der Graaf en consultant Sven Bonte van Zeden de Boer. En met hen gaan we de praktijk induiken. Want ja, zij weten natuurlijk precies waar je tegenaan loopt.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
0: Bram en Sven, hartelijk welkom. Goedemorgen. Dankjewel. Welkom bij Company Challenge. Wat natuurlijk wel herkenbaar is, is het woord transitie lijkt wel toegenomen zijn afgelopen 10 jaar. We zitten continu in een transitie. Het is geen hype. Het is echt gewoon wat er nodig is. Maar herkennen jullie wat ik zeg eigenlijk?
3: Ik herken wel dat we continu in beweging zijn. En dat organisaties zich ook continu aan het verder ontwikkelen zijn. En in die zin in transitie zijn. En voor mij, ik koppel het woord transitie ook meteen aan dat organisaties in verandering zijn, maar ook dat je ander gedrag binnen een organisatie verwacht en dat je als organisatie aan het leren bent. Dus dat herken ik wel.
0: Maar het lijkt wel dat het eigenlijk veel meer op de voorgrond speelt dan in het verleden. Wellicht dat het ook te maken heeft met de verandering in de wereld. Herkennen jullie dat?
4: Zeker, ja. Als je nu alleen al kijkt hoe zoiets als ChatGPT de manier van werken, de manier van leven ons nu al verandert. Dat komen we ook constant tegen in ons werk eigenlijk.
0: Ja. Even aan jullie persoonlijk, want we hebben natuurlijk een uur lang om hierover te praten. Jullie hebben ook een aantal voorbeeld cases meegenomen die we zo meteen gaan bespreken. Maar ook, waar loop je tegenaan? En wanneer komen jullie eigenlijk aan bod? Wanneer kom je om de hoek kijken? En hoe begeleiden jullie dan van plannenmakerij tot uiteindelijk die uitvoering? Bram, jij bent managing consultant bij Zeden de Boer.
3: Ja, dat is een chique term, ja. managing consultant bij Zeden de Boer. En ik ben vooral bezig met strategie- en innovatieopdrachten. Dus ik help organisaties aan de ene kant ook nog een beetje in de plannenmakerij. Maar wij kijken dan wel heel erg, vooral in de plannenmakerij al, hoe zorg je voor een goede strategierealisatie? Dus hoe betrek je de mensen erbij die de strategie daadwerkelijk moeten uitvoeren? En dat die ook een gevoel hebben bij wat de richting is. En vervolgens helpen we ook met elkaar van oké, als de strategie dan duidelijk is en we hebben een heel mooi papieren document en mensen zijn in het proces meegenomen en begrijpen wat de richting is, hoe vertalen we dat dan weer naar de praktijk en hoe gaan we daarop sturen? Maar ook, wat heb je dan te leren als organisatie en wat past daar dan weer bij? En dat vind ik onwijs tof om te doen.
0: Ja, precies. Nou, we gaan straks uitbreiden hoe dat dan in de praktijk eraan toe gaat. En jij, Sven, je bent consultant, dus onderdeel van het team van Bram.
4: Zeker, ja.
0: Maar zit jij, heb je een bepaalde expertise ook waar ze jou voor inzetten?
4: Ik hou me met name bezig met het innovatiestuk, als je het zo kan noemen. Ik heb de meeste opdrachten waarbij je echt gaat kijken naar een organisatie. Hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen met ideeën komen en dat er vervolgens ook wat gebeurt met die ideeën. Dus is er een bepaalde methodiek die wordt toegepast? Is er een strategie voor het omgaan met nieuwe ideeën? Ik vind het vooral interessant om te kijken hoe kan een organisatie zich blijven vernieuwen in een constant veranderende wereld en dat ze zo relevant blijven.
0: En daar begon ik eigenlijk mee, die vraag. Die veranderende wereld die gaat in een nog sneller tempo dan voorheen. En dat is eigenlijk wat ik bedoel. Die ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op. Is het nog bij te houden, ook voor jullie als consultants?
3: Nou, ik vind dat een hele goede vraag. Ik denk ook dat wij ook weer continu in ontwikkeling zijn en dat ons vak ook heel erg snel verandert. Dus dat is wel flink aanpoten, ja.
0: Centrale vraag van vandaag is, hoe zorg je dat strategische ambities niet abstract blijven, maar worden vertaald naar concrete oplossingen die echt werken in de praktijk en merkbare impact hebben? Maken ook met name. Dan kom je heel snel uit ook bij duurzaamheid, maar bij andere zaken waarvan bedrijven toch meer eventjes buiten het bedrijf kijken, ook naar wat kan een maatschappelijke impact zijn bijvoorbeeld, toch?
3: Ja, en ik denk, waar voor mij wat belangrijk is, wat je zegt ook rondom transities en dat de wereld in verandering is, dat zie je nu op een aantal grote thema's. En je ziet ook dat het zo snel verandert dat het eigenlijk niet meer nuttig is om hele plannen te maken voor de komende 5 jaar. En dat een organisatie dus ergens zou moeten kijken van oké, wat hebben wij nou te leren en hoe hebben wij ons verandervermogen te vergroten? En hoe verhouden we ons dan tot die belangrijke thema's?
0: Ja, 15 jaar geleden heb ik een poging gedaan tot de studie bedrijfskunde. Dat vertelde ik voor de uitzending al. En daar leerden wij eigenlijk dat de korte termijn was 5 jaar. De lange termijn was 10 jaar. En als je dat nu roept 5 jaar, dan kijkt men je al aan van, ja, maar dat kan eigenlijk bijna niet meer.
3: Nee, dat heeft geen nut.
0: Maar hoe kan je dan toch op lange termijn het bedrijf op een juiste manier sturen?
3: Nou, wat je natuurlijk wel kan doen, je kan prima een stip op de horizon, hè, zoals ze noemen, een mooie consultancyterm. Maar je kan wel nadenken, waar willen we over 10 jaar staan? Waar willen we over 30 jaar staan? Wat zijn de belangrijkste thema's en vragen waar we die belangrijk zijn voor de organisatie, waar we een antwoord op moeten vinden?
0: Ja, het zijn een soort dromen versus plannen eigenlijk.
3: Ja, en ik denk die droom die kan je wel hebben en die richting kan je ook wel hebben. En ook wel weten wat voor positie je dan wil hebben en wat voor profilering en wat dan belangrijk is. Maar ja, ik denk dat je dan niet in de valkuil moet stappen om dan vervolgens een plannetje voor de komende 5 jaar te maken. Wat je dan planmatig gaat uitvoeren, welke stapjes je precies gaat zetten. Dus ik denk dat je de richting echt best wel scherp kan hebben. Alleen dat je eigenlijk de weg daarnaartoe toch best wel open moet laten.
0: Een soort van hybride plan eigenlijk.
3: Ja, ja. Ja.
4: Ja, en we hebben ook dit programma ook een keer eerder gepitcht, Impact Generator. En we vergeleken de manieren van werken ook met een soort kitesurfen. Dus vroeger kon je eigenlijk van tevoren, weet je precies hoe de weg gaat zijn. Dus je kan hem eigenlijk naartoe wandelen naar je einddoel. Maar ja, nu is het zo onbekend. Is het een soort woeste zee die je moet doorkruisen. Dus kan je eigenlijk beter leren kitesurfen.
0: Dat is een mooi beeldend verwoord inderdaad. Want dat is wat er speelt. Heel veel nieuwe innovaties waar jij mee bezig bent. Waarvan je niet weet hoe ze er morgen uit zullen zien. Maar ik kan me voorstellen voor het vakgebied waarin jullie je begeven, des te leuker.
3: Ja, dit is toch waanzinnig. Ik bedoel, als je het hebt over leren kitesurfen. Nou ja, ik kan het nog niet. Maar het lijkt me al een hele uitdaging om dat te leren. Maar ik vind het wel een goede metafoor. Want de uitdaging voor organisaties, ja, is echt enorm om überhaupt je verandervermogen omhoog te krijgen. Dus echt nieuwe dingen te leren. En dat is waanzinnig mooi om aan te werken.
0: En dan kom je ook bij het punt verandervermogen. Denk een van de meest moeilijke onderwerpen binnen een bedrijf. Want je kan ambities uitspreken. Maar ja, je moet ze ook tastbaar gaan maken.
3: Ja, ja.
0: Waar lopen jullie tegenaan? Wat zien jullie in de praktijk gebeuren bij bedrijven?
3: Nou, wat je dus veel ziet is dat er best wel een uitvoerig strategietraject doorlopen wordt. En dat er ook best wel goede plannen worden gemaakt. Maar dat ja, eigenlijk maar bij een handjevol mensen tussen de oren zit van wat de strategie dan precies is. En wat die richting precies is. En dat zijn de mensen die betrokken zijn geweest in het proces. Maar dat vooral, en dat is vooral voor wat grotere organisaties een uitdaging, dat heel veel medewerkers echt enorme afstand ervaren tot de strategie. En ook echt geen zicht hebben van hoe dragen wij nou dagelijks bij aan het realiseren van die strategie en die richting. En wat wordt er dan precies van ons verwacht? Dus daar zit echt al een enorme eigenlijk kloof tussen strategieontwikkeling en strategieuitvoering.
0: Ja, dat gaat eigenlijk de alle tijden gaat het top-down, bij welk bedrijf dan ook.
3: Ja, ja. Ja, en ik denk dit is een punt. En een ander punt is ook, maar dat is ook wel logisch. De grote organisaties zijn ook groot geworden door op een gegeven moment meer bureaucratie in te brengen en meer planmatig te gaan werken. En ik denk juist in deze tijden dat je naar een wat iets wendbaardere manier van strategieuitvoering moet. En dat je echt wel moet leren van hoe je wat korter en iteratief gewoon gaat leren en dingen gaat proberen en experimenten gaat opzetten.
0: Ja.
3: Maar dat vraagt wel echt een hele andere manier van kijken, denken en handelen. En dat is best, ja, je kan het zeggen en dan zegt iedereen ja, ben er mee eens. Maar om het daadwerkelijk te doen is nog best wel een uitdaging.
0: Stel je hebt zo'n logbedrijf. Hè? Waar begin je dan? Dan begin je bij het bedrijf in kaart te brengen. Ik kan me voorstellen dat je tegen managementlagen aanloopt. Dat je denkt van ja, het zijn er wel heel veel. Daardoor worden niet wendbaarder. Wat zijn daar de belangrijke aspecten die je vaak tegenkomt?
3: Zal ik? Kijk, we kijken eerst denk ik naar, ja, we kijken sowieso naar de managementlagen. En we kijken naar de strategie die is vastgesteld. En dan ook wel de manier van werken. En welke manier van werken je eigenlijk zou willen nastreven. Dus je wil op een bepaalde manier naar iets meer wendbaarheid. En je wil wel meer experimenten gaan opzetten. En je wil wat iteratiever gaan werken. En dat is wel waar je naartoe wil. Maar om dat te bewerkstelligen, ja, moet je denk ik echt naar alle aspecten van de organisatie kijken. Dus je moet naar je organisatieontwerp kijken. Kijken of dat het genoeg faciliteert. Maar je moet ook kijken naar het leiderschap. Is het leiderschap dan ook in staat om de ruimte te geven aan de medewerkers? En tegelijkertijd zijn de medewerkers in staat om leiders ook comfort te bieden van we zijn de juiste dingen aan het doen. En vervolgens naar de werkwijze. Dus je moet echt heel erg goed kijken naar de context van de organisatie en wat moet je daarin aanpassen. En vroeger gebruikte ik de metafoor wel eens van the smell of the place. Dat is een Indiaanse professor die daar veel over heeft geschreven en een waanzinnig mooi filmpje over heeft gemaakt. Maar je komt eigenlijk al binnen in een organisatie en je kan al ruiken wat voor organisatiecontext en cultuur het is. En ik denk dat je daar heel erg goed naar moet kijken. En dat... En daar aanpassingen op doen.
5: Waar heb je de grootste voelsprieten omhoog staan? Is dat cultuur of organisatiecontext, Sven?
4: Ik denk eerder bij cultuur. Dus je merkt al heel snel hoe mensen eigenlijk omgaan met nieuwe kennis. Doen ze er echt daadwerkelijk wat mee? Of vallen ze sneller terug in hun oude gewoontes? Zoals het bedrijf het altijd heeft gedaan. En wat Bram ook net zei, dat leren experimenteren, dat is gewoon echt een hele andere mindset. Die mensen moeten aanleren. Mensen zijn vooral gewend aan niet mogen falen. Alles moet gelijk in één keer goed gaan. Ja, en als dat de cultuur is die heerst in een bedrijf, ja, dan worden er ook geen nieuwe ideeën bedacht of wordt er niks nieuws geprobeerd. En dan lopen ze eigenlijk de verkeerde kant op.
5: Precies, en dat heeft eigenlijk, hè, alles wordt genoteerd daar in een soort van inventarisatiefase, kan ik me voorstellen. Je toch een beeld krijgt van de organisatie waar je op dat moment mee aan de slag gaat. En dan?
3: Ja, het is echt kijken naar de samenhang. Dus ik denk, want natuurlijk kijk je naar de cultuur en kijk je precies wat er gebeurt en aan de hand is. En of de mensen überhaupt in staat zijn om tot die experimenten te komen en ook wat innovatiever te handelen. Maar het is vervolgens wel belangrijk dat je echt kijkt van oké, hoe ziet dan de organisatiecontext eruit en in welke mate wordt dit ook gestimuleerd? En dan ga je dus kijken naar je ontwerp van de organisatie. De mate van hiërarchie die je erin hebt. Je gaat ook kijken naar type leiderschap. Je gaat kijken naar de competenties van de mensen. Zo kan ik eigenlijk nog een hele trits opnoemen. En daar maak je een soort van foto van. Hè, en krijg je een gevoel van oké, hoe zit dat nou? En welke punten in deze context zijn nou stimulerend en welke zijn belemmerend? Ja, en dan ga je met elkaar daaraan werken. Dus dan pak je de aspecten eruit waarvan je verwacht dat je de meeste impact gaat maken.
5: Ja, je gaat eigenlijk dus het bedrijf in een soort van atlasvorm gieten, waardoor je gewoon ziet, je duidelijk krijgt wat de context zijn op erde en dat discipline.
4: Maakt er een soort scan van.
5: Precies.
4: Kan je op een paar onderwerpen kan je gewoon zien, hier kan je zoveel meer op groeien, dat heeft zoveel meer impact. En, op basis daarvan kunnen we dan een traject ingaan. Ja.
5: We gaan dus straks het uitgebreid hebben ook over de voorbeelden die er zijn van bedrijven waar eigenlijk dit, hè, dan heb je het over de impactgenerator is. Eerst dan eventjes over die impactgenerator. Wat zijn daar, hè, dat is waarschijnlijk, hè, daar stop je het in en daar komt uiteindelijk iets uit. Hoe werkt die impactgenerator?
3: Dat kan jij het beste toelichten.
4: Het idee van de impactgenerator is, je kan het zo voor je zien. Vaak hebben organisaties een meerjarenplan of voor bepaalde doelen voor 2030 of 2040. Het zijn er vaak 4 tot 6 of iets dergelijks. En de meeste van die doelen, dan weten we eigenlijk wel een beetje hoe we moeten gaan handelen. Het is meer van hetzelfde, meer efficiëntie, et cetera. Maar er zijn vaak ook wel vraagstukken of punten waarvan je nog veel onbekend is hoe je dat nou moet gaan uitvoeren. En precies bij die onderwerpen, waar je ook nog niet precies weet wat betekent dit nou voor mijn medewerkers.
5: Kan je een voorbeeld noemen van die onderwerpen?
4: Bijvoorbeeld digitalisering. Het voorbeeld waar we het zo meteen ook denken over gaan hebben bij het academisch ziekenhuis. Het is echt zo'n buzzword. Bijna elke organisatie heeft dit wel in zijn plannen staan. Maar wat betekent dit nou concreet voor mijn organisatie en voor mijn medewerkers? En hoe ga ik ervoor zorgen dat de mensen in mijn organisatie dat daar ook voor gaan lopen en erin geloven? En dat het niet zo'n top-down verhaal wordt. Wat je net ook noemde. Daar kan het heel erg goed voor werken. Dus wat je dan als eerste gaat doen met die generator is dat je een vertaalslag maakt. Dus je gaat het doel ga je eigenlijk concreter maken. Een impactdoelstelling heet dat dan. Waarmee je gaat uitzoeken hoe kunnen we het nou zo meetbaar mogelijk maken en concreet mogelijk maken wat we willen gaan bereiken aan het eind van die jaar.
5: Mm-hmm.
4: En vervolgens ga je ook echt daadwerkelijk met medewerkers aan de slag om invulling te geven aan dat doel. Dus je gaat ideeën bedenken met die medewerkers en je gaat ook met de doelgroep waar het op slaat, ga je ook daadwerkelijk mee in gesprek.
5: Met andere woorden, je probeert eigenlijk in alle lagen van de organisatie ambassadeurs te werven om daar die transitie mee in te gaan?
3: Ja, nee, er zitten echt, denk dus wel, want we hebben die impact generator. Het is ook zeg maar een vorm die we bedacht hebben om met de organisatie aan de slag te gaan. En het belangrijkste zit denk ik in van wat een organisatie te leren heeft om ja, dus sneller te veranderen en je te verhouden tot al die veranderingen in de buitenwereld. En kijk, één ding is belangrijk, dat de medewerkers überhaupt begrijpen wat je strategie is en wat je strategische thema's zijn. En een manier om ze daarop te activeren is dus door met elkaar daarmee aan de slag te gaan en ideeën op te bedenken. Maar het andere is ook dat veel organisaties ook wel iets te leren hebben op hoe innoveer je nou en hoe experimenteer je nou. En misschien herken je het wel, maar kijk, ik kan buitengewoon verliefd worden op mijn eigen toffe ideeën die ik op mijn zolderkamertje bedenk. En daar dan een hele mooie stuk over schrijven en dan de markt in zetten. Ja. Maar ja, en iedereen begrijpt dat dat niet werkt. Maar het is wel een neiging die je heel vaak terugziet binnen organisaties. Dus het daadwerkelijk maken van, nou dat noemt Sven heel mooi, prototypes. En om daadwerkelijk aannames die je hebt te toetsen bij de doelgroep. En dat ook te leren. Ik denk dat dat enorm waardevol is. Dat dat een competentie is. Als je dus een goede strategieuitvoering wil hebben, dat dat een competentie is die ze verder zou moeten versterken in een organisatie.
5: Nou ben ik ook benieuwd naar de balans tussen harde data, hè, dus KPI's onder andere. Maar ook dan misschien, hè, want je hebt het over experimenteren. Dat is niet altijd werkelijk te meten aan data. Hoe ontwikkelt het zich? Want misschien zijn er nog geen indicatoren die je kan benoemen. Hoe kijken jullie daarnaar?
4: Nou, ik denk dat je tot op zekere hoogte kan je wel van tevoren bedenken. Nou, dit en dit willen we bereiken. Zoveel meer interactie met digitale tools bijvoorbeeld. Dat is een indicator die je zou kunnen toevoegen. Maar ja, ook denk dat je aldoende tijdens het traject of tijdens het doen van die experimenten erachter komt. Oh hey, dit hebben we van tevoren niet bedacht. Dat is eigenlijk ook heel goed om mee te nemen. En dat je ook gaandeweg eigenlijk kitesurfend je plan daarop aanpast en op wat werkt. En wat
5: het experimenteren, zijn er nog bepaalde methodieken die jullie daar toepassen?
4: Bram noemde het net al eventjes, prototypes.
5: Ja.
4: Wat het eigenlijk is eigenlijk op zo simpel mogelijke manier je idee proberen te testen. Ik heb er ook wel een voorbeeld van bij het academisch ziekenhuis. Dat was dus het doel om meer mensen te laten werken met digitale tools. Dus meer met ChatGPT, meer videobellen, et cetera. Daar kwamen ze uit interviews erachter dat mensen best wel graag dat soort tools wilden gebruiken. Maar er was geen laagdrempelige manier om daadwerkelijk de tijd daarvoor te vinden, of ze wisten niet waar ze moesten beginnen. Nou, toen had een groepje uit de Impact Generator had bedacht, wat als we een fysiek skill center bouwen? Dus waar je een fysieke ruimte in het ziekenhuis, waar eigenlijk de laatste technologische snufjes zijn, en waar het ook gelijk lessen bij kunnen worden gegeven, et cetera. Maar ja, om dat nou te gaan bouwen en in zo'n ziekenhuis te gaan doen, dat gaat tonnen kosten. Overigens waren mensen daar wel heel enthousiast over en gingen al gelijk zoeken bij Coolblue, waar kan ik dingen bestellen. Ja. Dus toen moesten wij ze weer terugbrengen en denken van, hey, hoe kan je dit nou zo simpel mogelijk testen? Nou, wat we toen hadden gedaan is, wat als je er een mock-up van maakt? Dus je doet net alsof het center al bestaat. Je maakt er een mooi plaatje bij. Nou, dat kun je tegenwoordig ook makkelijk doen met de AI-tools. En vervolgens ga je dat verspreiden in het ziekenhuis. Dus onder 300 mensen hadden ze dat uitgestuurd. En hadden ze een knop toegevoegd. Hey, als je dit tof vindt of hey, het is net geopend, meld je aan. Dus je doet net alsof het er al is. Vervolgens hadden ze daar een 60% response rate op.
5: Ik vind het een hele mooie cliffhanger. Want we gaan het er zo helemaal over hebben van A tot Z.
2: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: Best Do It Other.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
2: Je hoort het op New Business Radio.
3: En vandaag in Company Challenge de gasten Bram van der Graaf, managing consultant, en Sven Bonte, consultant bij Seelen de Boer. We hebben het over impact op organisaties. Hoe krijg je dan uiteindelijk die plannen, strategieën ook daadwerkelijk echt gerealiseerd? En dat valt niet mee, zeker in de tijd waarin er heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Sven, je had het net over het Universitair Medisch Centrum, waar we de naam even niet van benoemen, maar daar heb jij een project mee gedaan. En dat begon dus eigenlijk over digitalisering. Dat was het vraagstuk. Met wat voor opdracht beginnen jullie dan eigenlijk? Is dat dan gewoon letterlijk van we moeten digitaler worden, kunnen jullie ons daarbij helpen? Of wat is dan de hoofdvraag?
4: De hoofdvraag daar was inderdaad wel specifiek op digitalisering. Hoe kunnen we nou met dit thema aan de slag? Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Hoe kunnen we daar mensen in meenemen in de organisatie? Dat was daar eigenlijk de hoofdvraag. Dus kun jij er nog iets bij aanvullen?
5: Ja, wat hier helemaal mooi was, is dat we ook betrokken waren bij de strategieontwikkeling. Dus in dat proces waren we al betrokken. En uit dat proces zijn een aantal strategische impulsen gekomen. En daar is digitalisering de een van. En dan was het in het bijzonder, digitalisering ging het ook om de digitale vaardigheden van de medewerkers in het ziekenhuis. Dat is geen nieuw vraagstuk, maar wel een heel weerbarstig vraagstuk. Dus er waren echt ook even wat op een andere manier van kijken, denken, op gevraagd werd. Dus ook waar wat meer creativiteit nodig was om daar nu eens echt eens een keer tot een doorbraak te komen.
3: Ja, het ziekenhuis heeft natuurlijk heel veel verschillende disciplines. Het is net een dorp, zou je kunnen zeggen. Maar dan even over het zorgend personeel. Staat er ook onder druk wat betreft verwerking van administratie, dat soort zaken. Dus daar heb je wel volgens mij een heel goed thema te pakken. Dat je kan zeggen, dit kan je helpen en je werk verlichten. Ja. Is dat ook zo daadwerkelijk in de praktijk gebracht?
4: Ik denk dat merkte je toen vooral toen die groepen met die eindgebruikers in gesprek gingen in het traject. Dus dat ze echt met verplegers en artsen gingen praten. Zien jullie de. Of wat houdt jullie nou tegen om digitale tools te gebruiken in jullie werk? En daar zeiden ze, ze zien inderdaad wel echt het voordeel ervan, al die mensen. Maar om ermee te beginnen en daar tijd voor te vinden in die hoge werkdruk die ze al ervaren. Ja. Om daarmee aan de slag te gaan, die was er gewoon niet. Dus zo ondervonden ze ook dat daar misschien toch ruimte voor was om daar iets voor te bedenken.
3: Ja, ze zagen het wellicht als afleiding van. Toch de core operatie die ze dagelijks hebben, letterlijk en figuurlijk.
4: Ja, ze liepen al over van het werk. En dan komt dit er nog even bij van, ik moet nu ook even gaan uitvogelen hoe ChatGPT werkt. Ja, dat snap ik dat je daar niet echt op zit te wachten.
3: En hoe organiseer je dat dan toch in zo'n ziekenhuis op het moment dat je daar tegenaan loopt? Dan kan ik me ook voorstellen, jullie weten gewoon, van dit moet aan het einde van de rit toch bepaalde efficiëntie opleveren, waardoor ze eigenlijk beter geholpen worden. Maar je moet wel door dat proces heen. Hoe doe je dat?
4: In eerste instantie stel je een groep samen van rond de 30 man. Van eigenlijk door die hele organisatie heen. Dus,
3: een soort beta-testers, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, zo zou je het best kunnen beschrijven. Ja. En met die mensen ga je eigenlijk oplossingen zoeken voor dat probleem. En met die mensen zelf, dus die ook echt goed die context weten, de connecties hebben in zo'n ziekenhuis. Om oplossingen ervoor te bedenken en ook te testen. Dat is eigenlijk wat we doen in het traject.
3: Ja. En toen, vervolgens, wat gebeurde er? Welke vaardigheden zijn er nodig? Ik kan me voorstellen.
4: Dat is een goeie. Vooral echt hele basic dingen. Dus het toepassen van ChatGPT, maar ook het meer gebruiken van videobellen. Dat was gewoon echt hele best wel basic tools. Maar ook gewoon goed met Outlook om kunnen gaan. En misschien ook hele simpele Microsoft 365 skills. Het was best wel breed wat ze eigenlijk ophaalden. Waar mensen best wel vaardigheden op wilden opdoen om efficiënter te werken. Maar daar gewoon geen tijd voor hadden.
3: Ja. En dan heb je de positionering. En jullie zijn consultants. Dat is wat anders dan uiteindelijk de uitvoerende partij die zo'n softwareoplossing levert, toch?
4: Klopt, dat is ook zo. Maar bij ons was het dan vooral de uitdaging om met de bestaande software tools die er waren, om daar oplossingen mee te vinden. Ja, en vooral eigenlijk om mensen daarmee aan de slag te krijgen. Dat was denk ik de hoofdvraag voor ons.
3: Ja. Ja. Dus je hebt dan die groep beta-testers, daarmee ga je aan de slag. En dan, hoe formuleer je verder de opdracht naar die beta-testers toe bijvoorbeeld? Want die moeten in beweging gekregen worden, toch?
4: Ja, ja, nou ja, de beta-testers, misschien is het de mensen die zij daadwerkelijk gaan interviewen, dat zijn denk ik de beta-testers. Deze groepen zelf zijn echt de, ja, noem je dat, de innovators of de deelnemers van de Impact Generator. Die laat je eerst echt goed in gesprek gaan met die eindgebruikers, dus met die verpleegkundigen en artsen, om op te halen wat is nou echt daadwerkelijk het probleem. Nou, dat is wat ik net beschreef, ze hebben gewoon geen tijd of ja, weten niet waar ze moeten beginnen. En dan vervolgens ga je met die mensen ga je oplossingen bedenken. Ga je brainstormen. Wil je ze echt uit die bestaande context halen. Daar hebben we ook allemaal methodieken en werkvormen voor. Om dat goed te kunnen doen. En dan vervolgens. Nou, leuk dat je een tof idee hebt bedacht. Dat is wat ik net al noemde. Wat als je zo'n fysiek skillcentrum hebt. Maar ja, ga maar bewijzen dat mensen daarop zitten te wachten. En ga maar bewijzen dat daar als ziekenhuis ook echt geld in moet worden gestoken. En nou ja, daar kan je dus zo'n prototype methode mee toepassen.
3: Inderdaad. Dat is wel heel bijzonder, want je moet dus dan daadwerkelijk weer terug eigenlijk met overtuigingskracht. Wat nu als bijvoorbeeld zo'n prototype niet aanslaat? Ga je dan door met de zoektocht? Hoe werkt dat?
5: Nou, wat we doen in die prototypes is dat we kijken welke ideeën hebben we bedacht, maar ook welke aannames liggen daar dan onder. Dus je hebt echt 101 aannames waarin je verwacht dat je voldoet aan een bepaalde behoefte die de gebruiker heeft, in dit geval de medewerkers. Of een aanname dat een bepaalde oplossing dat in één keer heel erg laagdrempelig is en dat ze daar veel gebruik van gaan maken. Of dat ze nou, het opzetten van een expertisecentrum, dat iedereen daarop zit te wachten. En als dat er is, dat iedereen dan ook meteen daar naartoe loopt en komt leren. En het belangrijkste is dat je die aannames formuleert en dan ook de meest kritieke aannames gewoon echt gericht gaat toetsen. Ja, en dan. Ja, zou ik bijna zeggen, dan is het mislukt als je idee gewoon helemaal blijft staan. Want het gebeurt bijna nooit dat al die aannames dan ook meteen gevalideerd worden. En dat je inderdaad meteen eerste keer dat je een poging doet, een schot in de roos hebt. Dus ik hoop heel erg dat je dan juist in het proces komt van oké, als dit het niet is, hoe moeten we het idee dan bijstellen, zodat het wel voldoet aan de behoeften van de gebruikers?
3: Want dat klinkt heel raar, maar ik moet toch een beetje denken aan opvoeden van kinderen. ja, daar moet een gedragsverandering plaatsvinden. Die kan je belonen en daardoor kan je ze toch een beetje op het juiste pad brengen. Is het zo dat het met zo'n organisatieverandering ook wellicht werkt met incentives of iets dergelijks? Of heb je dat niet nodig?
4: Incentives zouden kunnen werken, maar het is nu vooral dat je eigenlijk gaat uitzoeken welke oplossing het beste past bij die eindgebruiker. Dus je gaat hen niet incentiveren om meer digitale tools te gebruiken. Nee, je gaat juist een oplossing bedenken die zo makkelijk en zo goed past bij de huidige beleving of behoefte van die eindgebruiker. Zodat het zo zichzelf gaat oplossen. Dat mensen daar inderdaad zelf op een bepaalde manier mee aan de slag gaan.
3: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de slechtste digitale gebruiker, noem DigiBait, dat is jullie rolmodel.
4: Nou, als je die
3: in zo'n
4: mee,
3: geval.
4: Als je die meekrijgt, dan heb je eigenlijk het probleem opgelost.
3: Precies.
4: Het is misschien ook wel een wishful thinking om te denken dat 100% van alle medewerkers super digitaal vaardig zijn aan het eind van het traject. Maar je wil wel de hoofdmoot daarvan meekrijgen. Ja.
3: Ja. En waar zie je dan toch waar die mensen tegenaan lopen in zo'n traject?
4: Nou, ik denk dat je een paar dingen voorbij ziet komen. Allereerst, mensen worden verliefd op hun idee. Dat is aan de ene kant heel leuk, want mensen zijn heel enthousiast. En zo creëer je wel draagvlak voor de strategische richting. Want mensen worden helemaal verliefd van ja, bijvoorbeeld dat skillcenter, dat moet er komen. Maar het gevaar is daarvan dat ze misschien bepaalde inzichten die ze opdoen in het testen en het interviewen, dat ze die gaan het gaan goed praten. En wij zijn er dan ook voor om te zeggen van hey, wat als je het ze zo aanpast, wat als je dit en dat nog gaat testen, om ze weer terug op aarde te brengen en verder te gaan en verder te zoeken. Dus dat zie je vooral voorbij komen. En wat ik vaak zie is dat mensen toch bang zijn om te falen. We zijn toch opgevoed in het onderwijs en misschien ook wel met je werk dat je eigenlijk alles moet gewoon goed gaan. Wanneer iets niet gaat zoals je van tevoren hebt bedacht, dan is dat fout. En juist in zo'n traject als dit, dan is het juist het eerdere doel om te leren en op basis daarvan het idee te verbeteren. In plaats van dat je het in één keer, wat Bram ook net zei, in één keer een schot in de roos hebt. Dat heb je eigenlijk nooit.
3: Ik kan me ook voorstellen dat je heel goed die fases gaat benoemen. He, zodat mensen weten wat voor fase het bedrijf zich op dat moment bevindt in die transitie.
5: Mm-hmm. Ja. Ja, en sorry, ik zit nog bij de woorden van Sven. Ik dacht ook van, wat vinden mensen moeilijk? Ik denk dat wij allemaal een enorme neiging hebben om meteen verliefd te worden op de oplossing en meteen naar de oplossing te gaan. En Sven zegt altijd heel treffend in deze trajecten, het is de uitdaging om met elkaar verliefd te worden op het probleem en dat heel erg goed te begrijpen. Van waar zit het vraagstuk nu echt en welke behoeften wil je in gaan voorzien? Mm-hmm. En waar wil je op gaan werken? Ik denk dat dat, ja, dat is gewoon een enorm grote menselijke valkuil. Ja.
3: En met andere woorden, eigenlijk zorg je ervoor dat er meerdere invalshoeken worden bedacht. Zodat zeg maar het probleem, dat is de kern daarvan. Mm. Je zou er bijna een mindmap van kunnen maken, toch?
4: Ja, zeker. Ja. Ook die verschillende groepen, meestal iets van 5 of 6 groepen, die allemaal hun eigen idee gaan bedenken voor het probleem. Ook soms net het probleem net iets anders framen. Dat is verder ook prima. En dan ook meerdere iteraties van testen en weer opnieuw bedenken doormaken om zo uiteindelijk uit te komen op iets wat echt werkt. En daar dan ook, dat is misschien nog wel het belangrijkste, bewijs hebben vergaard voor dat idee en dat ook overtuigend kunnen brengen naar een raad van bestuur of een CEO of iets dergelijks. Dat er ook dat idee ook verder wordt opgeschaald en er daadwerkelijk in wordt geïnvesteerd. Ja, dat is wel een...
3: Dus dat kan je eigenlijk allemaal meenemen in die impactgenerator. Dat daar dus als opdracht bij wijze van spreken meerdere scenario's bedacht worden, getest worden. En wanneer besluit je dan van dit moet de oplossing zijn? Hoe gaan die overwegingen? Hoe werkt dat?
4: Dat ligt uiteindelijk ook aan die jury en de context. Er zijn best wel wat factoren.
3: Jury zeg je? Ja. Dus er zit een jury die eigenlijk alle ideeën beoordeelt?
4: Ja, het is dat zeggen we ook vroeger in het traject. Van hey, jullie gaan nu oplossingen bedenken of jullie gaan ermee aan de slag. En uiteindelijk moet er iets gepresenteerd worden voor een jury met invloed. Nou, wat ik al zei, vaak
3: raad van bestuur. Ja.
4: Hoog in het bedrijf, soms ook externe experts. Zodat mensen ook een beetje de urgentie voelen van hey, we moeten wel wat voor elkaar gaan boksen en iets tofs gaan neerzetten. En dat er ook daadwerkelijk wat mee gebeurt. Het verschilt ook per idee hoe ver ze komen in het traject. Het is ook niet zo dat je aan het eind van het traject misschien 100% het juiste ideale idee hebt. Maar misschien ben je wel op een 90% versie waarvan je daarna kan zeggen, hey, met nog een paar keer testen komen we echt tot de ultieme oplossing die uiteindelijk moet worden gaan opgeschaald.
3: Ja. Ja. Dan zeg je eigenlijk, uiteindelijk is het doel om digitale verbeteringen aan te brengen in de organisatie. Maar er is nog een verschil tussen digitaal vaardig te zijn en digitaal weerbaar.
5: Ja, en ik denk, want we hadden net ook over die verschillende ideeën. En kijk, ik denk niet, je gaat niet de impactgenerator in met het idee dat je over 6 weken zeg maar de oplossing hebt om in één keer de digitale vaardigheden van alle medewerkers te vergroten. Dus je gaat wel op de inhoud met elkaar aan de slag. En de medewerkers, de deelnemers van de Impact Generator gaan allerlei toffe oplossingen en ideeën bedenken die echt wel effect gaan hebben. Hè? Want dat ga je valideren en toetsen. Maar daarmee ben je er niet. Dus wij proberen ook altijd verder te kijken dan de Impact Generator. Want wat mij betreft het echte doel is dat medewerkers gaan begrijpen wat het is, hè, digitale vaardigheden. En gaan voelen dat er ruimte is. Dat jij daar je eigen inbreng op mag leveren. Dat je experimenten mag opzetten. Dat er financiering is als je een tof idee hebt. En dat je eigenlijk die beweging in de hele organisatie zeg maar op gang krijgt. En dat je ook mensen dus gaat faciliteren om dit soort experimenten op te zetten. Dus ik hoop altijd dat nadat wij één keer een impactgenerator hebben gedaan, dat daarna de organisatie doorgaat met dit soort programma's. Om juist weer tot meer nieuwe ideeën te komen en elkaar ook aan te steken. Precies, en juist die energie erin te krijgen. En dus het is heel tweeledig. Het gaat natuurlijk om de inhoudelijke ideeën die je bedenkt. Maar de interventie is net zo groot op het leren, experimenteren en medewerkers betrekken bij je strategie.
3: Komt er dan nog een moment dat als het eenmaal aan de gang is, in de praktijk gebracht is, loopt, dat jullie bijvoorbeeld naar een jaar of naar 2 jaar weer eens even kijken van waar staat de organisatie nu op dit vraagstuk?
5: Ja, dat eigenlijk is dat bij alle opdrachten die we doen. En in dit geval zijn deze programma's zijn redelijk vers. Dus hier moeten we nog op terugkomen. Maar ik denk dat dat wel fijn is. Dat ben ik in ieder geval heel erg gewend in mijn werken. Dat je op een gegeven moment met een aantal klanten, daar heb je zo'n relatie en band mee opgebouwd. Daar check je sowieso elk kwartaal even in. Ook om te kijken hoe gaat het en wat zijn de vragen. En daar spar je over. En de ene keer mondt dat dan weer uit in een nieuwe opdracht. En de andere keer dan gaat de organisatie er gewoon zelf mee verder. Dus dat doen we zeker.
3: Nu hebben we één casus behandeld, maar er is er nog eentje. Ronald McDonald Kinderfonds. Daar is die ingezet rondom diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.
4: Klopt, ja. Ja, ik dacht dat dat ook een goed voorbeeld is om een beetje de...
3: En dat is wat anders dan de boel digitaliseren. Dat betreft, dit gaat veel meer over het menselijk vraagstuk eigenlijk.
4: Precies, precies. En bij hen was het ook, of is ook nu de vraag, hoe kunnen we ons vrijwilligers- en werknemersbestand wat diverser krijgen? Dat het de gasten die komen in die huizen, dus dat zijn vaak ouders van zieke kinderen, ernstig zieke kinderen, dat die zich ook meer herkennen in het personeel. Dat was eigenlijk de gedachte erachter, zodat zij zich ook wat meer thuis voelen. Dat was daar eigenlijk het vraagstuk om de impact generator op los te laten. Want er waren al wel vaker initiatieven geweest om een diverser vrijwilligersbestand te krijgen, maar die waren eigenlijk niet echt of bijna niet echt succesvol. Dus dat eigenlijk, ja.
3: En nou, dan weet je dat je dus met verschillende doelgroepen aan de slag moet.
4: Klopt.
3: Hoe ga je dan te werk?
4: Daar was eigenlijk ook de uitdaging bij de groep om vooral met die doelgroep in gesprek te gaan. Wat leeft er nou bij mensen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond? Daar heb je dan ook nog heel veel verschillende culturen en gewoontes en dergelijke. En ga nou gewoon die wijk in waar die vestiging van een McDonald's huis staat. Ga met een buurthuis in gesprek en ga ophalen van wat zorgt er nou voor dat ze bijvoorbeeld op een andere plek wel vrijwilligerswerk doen, maar niet bij Ronald McDonald Huis. Is dat gebruikelijk dat je vrijwilligerswerk doet of eigenlijk niet? Eigenlijk gewoon wat een beter beeld krijgen wat er nou speelt bij die doelgroep. Dat was gewoon een eerste stap.
3: En dat is dan een enorme uitdaging, want je hebt met vrijwilligers te maken. Dus met medewerkers kan je nog zeggen van we gaan die transitie in en we gaan met elkaar kijken hoe die transitie vorm krijgt. Maar dit zijn mensen die werken vrijwillig dus aan werkzaamheden. Dus de kans dat ze ermee stoppen omdat het niet bevalt, is natuurlijk vele malen groter ook.
4: Ja, ja, precies.
3: Lijkt me een hele moeilijke factor.
4: Dat is het ook. En dan moet je dus ook snappen wat de motivering is voor iemand om te blijven bij of om weg te gaan bij zo'n organisatie wanneer het niet bevalt. Waar zijn ze naar op zoek? En als je daar nooit mee in gesprek bent en het huidige vrijwilligers- en werknemersbestand is voornamelijk van één bevolkingsgroep, dan heb je gewoon een blinde vlek misschien op bepaalde behoeftes. Ja, klopt.
3: En waar zijn jullie verder mee doorgegaan eigenlijk?
4: In dat traject zitten we nu ook nog middenin. Dus ik kan daar niet alles over vertellen. Maar wat ik al wel weet vanuit die verschillende interviews die zijn gedaan. En mensen die zijn ook, dat is wel heel tof. Mensen zijn ook echt die wijken ingegaan. Om gewoon heel simpel, laagdrempelig met die mensen in gesprek te gaan. Een koffietje te doen. Om op te halen wat er nou speelt. En daar was bijvoorbeeld een echt wel interessant inzicht. Dat bij mensen uit een bepaalde buurt, dat daar vooral behoefte was wel aan vrijwilligerswerk. Maar dat daar dat meer op een week-by-week basis zou zijn. Dus dat ze kijken, dat die mensen kijken komende week. Oh, heb ik vrijdagmiddag heb ik tijd? Oh, dan wil ik wel bijvoorbeeld helpen met koken of iets dergelijks. Nou, dat is best wel een interessant inzicht. Want tot dan toe was het, of wat vaker gebeurde, was dat mensen echt langdurige soort contracten aangaan van oh, ik ben standaard 2 dagen in de week werk of ben ik vrijwilliger bij het Ronald McDonald Huis. Maar als dat vervolgens niet echt aansluit bij die doelgroep, moet je misschien overgaan naar een soort flexibelere vorm van vrijwilliger.
3: Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die eigenlijk voor een langere termijn vrijwillig verbonden zijn, dat ze zich ook ontwikkelen op bepaalde facetten. En dat als je één keer in de zoveel weken bij wijze van spreken aanhaakt, dat die ontwikkeling op een andere manier verloopt.
4: Dat klopt. In zo'n Ronald McDonald Huis, daar zat werk.
3: Dus dan kijk je naar de indeling ook.
4: Dan pas je misschien ook het werk op aan. Ja.
3: Meer draagvlak, bredere doelgroep en open ook wat dat betreft, denk ik. Wendbaar houden van hoe dit zich ontwikkelt.
4: Ja, precies. Ja.
3: We gaan zo meteen verder praten. Gaan we ook eens kijken van wat zijn de parallellen daarbij? Want het is natuurlijk wel interessant. Aan de ene kant de vrijwilligers die je heel hard nodig hebt. Aan de andere kant mensen die dagelijks als professional bezig zijn, maar ook toch op een vrijwillige manier de juiste kant op moeten sturen.

0: Lizzo, New Business Radio, About the Time. Yeah. Damn Time. Yeah.
1: It's about damn time. De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.
0: Vandaag in de studio Bram van der Graaf, managing consultant bij Zeder de Boer en Sven Bonte consultant. En we hebben het natuurlijk over het programma Company Challenge. De uitdagingen van hoe krijg je de praktijk echt vanuit plannen, ambities vertaald naar iets wat concreet tastbaar is. Net hebben we twee mooie voorbeelden gehoord van een academisch ziekenhuis waar meer gedigitaliseerd moest worden. En Ronald McDonald Kinderfonds waar aan inclusie gewerkt moest worden. Breder vrijwilligersbestand. En dat doe je allemaal aan de hand van de impact generator. Daar hebben we het net al uitvoerig over gehad. Maar dan kom je uiteindelijk naar de praktijk waar daadwerkelijk iedereen in de organisatie in beweging gebracht moet worden. Jullie zeiden net al dat die verandering, men denkt dat men het in één keer moet kunnen. Terwijl het toch een leercurve is waar je mee te maken hebt. Hoe krijg je die organisatie uiteindelijk dan toch in zijn geheel mee? Zodat ze weten van in welke fase zitten we van die implementatie?
3: Ik denk met name gewoon goed erover communiceren. Dus wat ik al zei met aan het einde zo'n pitch. Dat kan je best wel groot uitpakken. Dus dat dat je dat op een managementvergadering doet of iets dergelijks, of een strategiedag. En dat misschien ook openbaar maakt voor de rest van de organisatie. Om daar een beetje reclame voor te maken. Van deze mensen zijn bezig geweest met dit vraagstuk, hebben allemaal experimenten gedaan. Zo kun je mensen een beetje meenemen in dat proces. En ik denk ook zo meegeven dat er dus ruimte is om met nieuwe ideeën te komen. En dat er ruimte is om te experimenteren.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het eerste wat een medewerker denkt is van dan moet ik het nu heel snel ook zelf onder de knie krijgen. Volgens mij zit daar het stukje vertrouwen bouwen ook.
3: En ik denk ook gewoon goed communiceren hoe dit traject dan is gelopen. En dat de mensen die ook hebben meegedaan aan dat traject, dat ook een soort van ambassadeurs worden van deze werkwijze en het ervaren van hoe je innoveert. En dat, dat daar ook tijd overheen gaat. En dat het dus ook niet allemaal in één keer de eerste keer goed hoeft te gaan. Ik denk dat dat ook belangrijk is wat gecommuniceerd moet worden in die pitch zelf. Van we hebben zoveel mensen gesproken. Dit was ons eerste idee. Maar tijdens onze eerste test zijn we erachter gekomen dat het toch eigenlijk compleet anders moest. Ik denk dat dat soort verhalen heel erg inspirerend kunnen zijn ook voor andere medewerkers.
0: Zodat ze weten dat het niet allemaal in beton gegoten is. Want dat is volgens mij waar heel veel vaak onrust ontstaat.
4: Ja, en wat mij betreft start je dit programma ook, de Impact Generator, om eigenlijk de hele organisatie dus in beweging te krijgen dat ze tot toffe nieuwe ideeën komen en dat ze de ruimte en vrijheid voelen om die in te brengen. En dan vervolgens ook met elkaar te kijken op welke ideeën gaan we nu experimenten opzetten. En gaan we ook op leren om te kijken of dat dit gaat werken of niet. En ik denk dat wat Sven zegt, dat zit hem in de communicatie ook na dit traject. Dat je eigenlijk de hele organisatie erop activeert. Maar dat je ook goed nadenkt ook voor hoe gaan we dan die ideeën verzamelen. En waar kunnen medewerkers terecht met die ideeën. En hoe gaan wij daar vervolgens mee verder. En die ideeën die dan goed zijn in deze fase, die hebben dan bewezen een probleem-oplossing fit. Ja, en daarna moeten die natuurlijk ook weer verder door worden getrokken en worden opgeschaald in de organisatie. En loop je dan ook weer tegen eigen uitdagingen aan. Dus in die zin is het denk ik al een super goede interventie om medewerkers te activeren en te leren innoveren. En tegelijkertijd hoop ik altijd dat het ook een soort van startschot is om dit gewoon structureel in de organisatie meer te gaan doen.
0: Hoe bepaal je dan uiteindelijk dat de ambassadeurs die je hebt gecreëerd de juiste ambassadeurs zijn?
3: Ik denk dat een beetje gevoelsmatig gebeurt. Maar ik denk dat je het ook al kan zien aan, die hebben ook daadwerkelijk meerdere iteraties doorgemaakt met hun idee. Zijn echt de context gaan opzoeken. Dus ze zijn echt in gesprek geweest met de eindgebruikers en hebben veel tests gedaan. Dat zie je gewoon eigenlijk dat het ook correleert met de kwaliteit van het idee wat eruit komt. Dus zo kan je eigenlijk wel je ambassadeurs vinden inderdaad.
0: Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie tot nu toe geleerd hebben van deze manier van aanpak?
4: Één ding waar organisaties heel veel moeite mee hebben. Dat is wel echt belangrijk in dit programma. Maar is dat je de focus hebt liggen op het leren. En wat Sven al

0: één belangrijke les waar ik nu meteen aan moet denken.
1: Ja, en verder toch wel behapbaar maken, denk ik ook, voor medewerkers.
0: Ja, super klein maken. Vooral op dit soort grote strategische thema's, die zijn dan zo groot dat ze verlammend kunnen werken voor een organisatie. Ik bedoel, ja, digitalisering.
1: Dat is heel groot.
0: Zullen
1: we niet over AI hebben?
0: Ja, wat moet ik dan doen? En dan zit denk ik echt de lol erin om het echt gewoon super klein te maken en dan een idee te bedenken en concrete aanname en dat daadwerkelijk te gaan toetsen en gewoon in beweging te komen. Ik denk dat dat wel belangrijk is en leuk. Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je op het moment dat je die presentatie doet, dat je eigenlijk je ambassadeurs als het ware ook vol trots erbij ziet staan.
2: Ja, dat is echt, dat vind ik ook een van de leukste dingen aan het traject. Mensen worden, nou, aan de ene kant noemden we het eerder als een soort nadeel, maar mensen worden verliefd op hun idee. Dus je hebt ook een soort Dragon's Den-achtige sfeer die je dan hebt. Van echt mensen die gaan pitchen voor hun product, hun idee. Die staan dan dat vol enthousiasme te presenteren. Dat is heel tof.
1: Ja, dus eigenlijk een vorm van eigenaarschap als het ware.
0: Ja, volledig. Volledig. Want ze hebben het echt volledig zelf bedacht en zelf getoetst. Ja, en ze gaan het pitchen ook om dan weer financiering te krijgen om het idee verder te brengen. Beter eigenaarschap dan dit kan je niet krijgen. Ja.
1: Toch nog eventjes terug over dat toetsen. Want ja, aan de hand van wat voor indicatoren toets je dan zo'n idee? Is dat iets wat jullie al helemaal vast hebben staan? Of wordt dat gewoon per eigenlijk opdracht, per vraagstuk bekeken?
2: Per vraagstuk moet je dat wel aanpassen. Of moet je daarnaar moet je dat bijstellen. Maar je kan wel echt wel bewezen testjes of manieren van testen gebruiken. Dus ik noemde al eerder even dat met dat skill center bijvoorbeeld. Dat ze gingen kijken, nou, is hier überhaupt interesse voor? Dat is eigenlijk wat je met het hele traject gaat doen. Kijken of mensen het willen, wat je bedenkt. Doen alsof het bestaat. Vervolgens kijken of mensen zich willen inschrijven. En dan vervolgens die mensen ook spreken. Waarom wilde je inschrijven? Zo'n testje, daar kan je gewoon een conversierate kan je opplakken. Van nou, stel we hebben 20% die daadwerkelijk geïnteresseerd is. Nou, dan is het eigenlijk al succes. Dat als je dat opschaalt naar de rest van de organisatie op basis van je test, dan zijn dat duizenden mensen die mogelijk interesse hebben. Nou, ja, dat soort metrics die gebruik je dan wel om te kijken of iets werkt of niet. Ja.
1: Interessant. En ja, ontwikkelingen zijn legio, kan me voorstellen. Maar waar zou jij bij wijze van spreken, Bram, nog een keer je handen voor in de je handen uit de mouwen willen steken wat betreft transitievraagstukken?
0: Nou, kijk, ik ben een organisatieadviseur. Dus kijk, ik ga het meeste aan op dit soort type vraagstukken. Wat kunnen we met elkaar bedenken om het verandervermogen van een organisatie te vergroten? En dan word ik heel erg enthousiast van zo'n idee wat wij dan hadden met de Impact Generator. Dus voor mij zit echt de lol in van hoe kunnen we met elkaar die organisatie van de toekomst vormgeven? En wat moet je dan leren en wat moet je dan anders doen? En hoe kunnen we dat dan ook weer klein maken en gewoon iets gaan doen in een organisatie? Ja, dat vind ik buitengewoon gaaf.
1: Nou Sven, jij zit vol in die innovaties, hoorden we al dit uur. Maar heb jij dan toch nog iets waarvan je denkt van nou, als ik dat toch ooit zou kunnen beetpakken?
2: Mij lijkt het toch wel tof om met misschien ook wat meer kennisorganisaties of echt high-tech bedrijven om daarmee te experimenteren en daar toffe dingen mee te doen. Ook om misschien wat meer maatschappelijke impact te maken en daar vraagstukken bij op te lossen. Ja.
1: Ik wil jullie danken voor de komst naar de studio met vandaag de centrale vragen in Comedy Challenge. Hoe zorg je dat strategische ambities dus niet abstract blijven, maar worden vertaald naar concrete oplossingen? Nou, we hopen dat er in ieder geval genoeg praktische voorbeelden voorbij gekomen zijn. Deze aflevering van Company Challenge is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl. Ik wil jullie bijna bedanken voor de komst naar de studio. Bram van der Graaf, managing consultant en Sven Bonte, consultant van Ceder de Boer. Tot zover.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van den Burg.
10: Hoe spreek je als manager over misschien wel een van de zwaarste woorden op de werkvloer? Kanker. Veel leidinggevenden vinden het spannend, ontwijken het onderwerp of hopen dat het vanzelf goed komt. Maar zwijgen maakt het vaak moeilijker voor iedereen. Hoe ga je er dan wel mee om als leidinggevende? Hoe houd je contact? Welke vragen helpen echt? En hoe zorg je dat een medewerker zich gezien voelt? Te gast Fileen Manger-Katz. Ze is trainer, coach, directeur van vistrainingen. En stiekem kondigt ze vandaag ook nog aan dat ze een nieuw boek heeft geschreven. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
10: Vileen, leuk dat je er bent.
6: Ja, dank je.
10: Je bent van alles, zoals iedereen tegenwoordig. Trainer, coach, directeur bij Vistrainingen. Yep. We hebben jouw fijne collega Tika Peeman regelmatig in de uitzending. Yep. Nou, leuk om jou nu ook in het echt te ontmoeten.
6: Ja.
10: Dus dat is altijd super tof. We zouden het over heel veel dingen kunnen hebben. Want we kunnen het over leiderschap hebben. We kunnen het over teamcoaching hebben. Allemaal dingen waar jij je mee bezighoudt. Maar we gaan het hebben over kanker op de werkvloer.
6: Ja.
10: Waarom is dat zo? Waarom dit onderwerp?
6: Nou, is het niet al überhaupt een beetje spannend om te zeggen kanker op de werkvloer?
10: Ik vind het zo'n rot woord.
6: Ja, nou, ja,
10: ik ben echt opgegroeid met dat je dat woord eigenlijk... Ja. Vroeger zeiden mijn ouders zeiden dan K zelfs. Ja. Die spraken het woord niet eens uit.
6: Ja, dat kan ook nog van kloten zijn natuurlijk.
10: Ja, nee, maar dit was echt...
6: Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond. Daar is het een heel normaal woord op straat.
10: Ja, nee, dat klopt. Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond, ja.
6: Ja, dan krijg je dat. Nee, maar dat is... Juist omdat het zo ongemakkelijk is om te zeggen, heb ik het erover. Omdat het echt heel veel mensen zijn ziek. Of die hebben kanker, of die hebben kanker gehad. En dat doet best wel wat met je. En dat doet ook heel veel met een team als iemand in een team ziek is.
10: Ja.
6: Moeten we het erover hebben.
10: Ja. En we moeten het er misschien ook over hebben, omdat het jou zelf ook is overkomen.
6: Ja, dus het komt niet uit de lucht vallen.
10: Nee.
6: Ik ben 11 jaar geleden ziek geweest.
10: Hele jonge leeftijd dus.
6: Ook, dus ik zeg ook ziek, ik ben ziek geweest.
10: Ja.
6: Tegenwoordig merk ik ook dat ik tegen mensen, ik masseer het dan een soort van in. Dus dan zeg ik eerst, 11 jaar geleden ben ik ernstig ziek geweest. Dan laat ik dat even indalen en dan zie je mensen al denken, oh, dit.
10: En vragen mensen dan, goh, wat had je dan?
6: Nee, durft
10: niemand.
6: Nee. En dan zeg ik daarna, als het onderwerp relevant is in ieder geval, zeg ik ja. Ik heb Hodgkin gehad. Dat is dan nog iets. En dan moeten mensen nog een beetje. En zeg ik, ja, dat is lymfeklierkanker. Ja, dus ik doe het in stapjes. Maar het is gewoon kanker. Ja.
10: Wat is dat dan? Waarom ligt er zo'n... Nee. Waarom ligt er zoiets zwaars op? Ja, bedoel, het is natuurlijk super klote als je het krijgt.
6: Ja, het is... Ik denk dat met alle heftige dingen zo is. Iemand wiens kind overlijdt, ja, daar durven we het ook niet over te hebben. Of
10: nee, ja.
6: Iemand die zwaar depressief is, ja, daar vragen we ook niet naar. Het zijn allemaal zulke gevoelige dingen. En juist door die gevoeligheid wordt er een soort verkramping. En dan hebben we het er maar niet meer over.
10: Ja.
6: En dan wordt het nog ongemakkelijker.
10: Ja. Denk je dat het ook... Kijk, ik kom nog... Jij bent een stuk jonger dan ik. Laten we dat even duidelijk maken. Denk je dat het ook komt een beetje van vroeger? Want vroeger was het zo, in mijn jeugd, als mensen kanker kregen, dan gingen ze bijna altijd dood.
6: Ja.
10: Tegenwoordig, gelukkig, is er voor heel veel mensen een hele goede behandeling. En sterker nog, heel veel mensen herstellen van kanker. Gelukkig maar. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor mij in ieder geval, weet ik, van die druk van vroeger en dat heftige van vroeger. Van van kanker ga je dood.
6: Ja.
10: Dat hangt er bij mij ook nog wel boven.
6: Ja, dat zou kunnen. En misschien voor mijn generatie, de millennial, zitten bijvoorbeeld ook heel erg in films. Hè? Dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n komt een vrouw bij de dokter. Dus toen ik ziek werd, dacht ik, oh, dit wordt het geval dat je komt een vrouw bij de dokter. Dus ik hang de hele dag kotsend boven de wc en mijn man gaat er vandoor met iemand anders. Wedden dat het zo zal gaan, want ja, dat is waar de films over gaan en wat je ziet in de films. Iemand die wordt super, super ziek van chemo. Ja, ik heb gelukkig nooit hoeven overgeven van chemo. Ik voelde me niet top. Aan het begin overigens wel, want ik was heel ziek door de kanker zelf. En toen kreeg ik behandelingen en toen ging het weer veel beter met me. Kreeg ik veel meer energie, zag ik er veel beter uit omdat ik weer wat aankwam. En op een gegeven moment kwam daar wel een dipje in en kreeg ik last van de behandelingen zelf. Maar ja, we halen vanuit onze omgeving en de wereld waarin we leven, halen we die informatie. En dan denken we maar, als het iets onbekends is, dan denken we dus dat het voor ons ook zo zal zijn.
10: Ja, dus de beelden die erbij horen, het is natuurlijk een vreselijke ziekte, maar de beelden die erbij horen, die zijn misschien wel de meest vreselijke beelden die je dan ook, want ja, anders is het niet spectaculair
6: genoeg om
10: het in
6: een
10: film te stoppen.
6: Nee.
10: Natuurlijk, als iemand zegt, nou, ik ben aan een chemo, het valt best wel mee.
6: Ja, precies. Ja, ja. Ja, je had over
10: man,
6: mij niet per se een film moeten maken.
10: En mijn man gaat niet vreemd.
6: Nee, dat is de loyale golden retriever die elke dag met me meegaat uit het ziekenhuis.
10: Ja, die voor me zorgt en saaie film.
6: Hele saaie film.
10: Dat gaat het niet worden. Nee. Hé, maar oké. Hoe was dat voor jouzelf? Om op zo'n jonge leeftijd ziek te worden. kanker te krijgen. Ja. Zie je, zeg ik het ook al.
6: Ja, ja.
10: Kanker te krijgen. En dan, want jij werkte ook ergens.
6: Ja, ik werkte toen net een half jaar bij VIS. Dus het trainingsbureau waar ik nu directeur van ben.
10: Ja.
6: En bij VIS was het in die tijd zo dat als je als junior begon, dan zou je een half jaar intern een opleiding krijgen. En na een half jaar zou je een soort examen, zeg maar, even moeten doen. En op basis daarvan, dus dan zou ik een training moeten geven met collega's erbij. En op basis daarvan zou besloten worden of ik een vast contract zou krijgen. Want ik had een tijdelijk contract. Dit stond 2 weken nadat ik de diagnose kreeg gepland. Dus ik kreeg die diagnose en toen dacht ik, ja, nou, ik raak nu dus 3 dingen kwijt. 1 is mijn man.
10: Ja,
6: want
10: die gaat vreemd.
6: Die gaat vreemd.
10: Die gaat niet vreemd overigens. Dit.
6: Als nee, dat is dus niet gebeurd.
10: Als je net bent ingeschakeld. Hè, dat
6: is niet gebeurd. Nee, het is niet gebeurd. 2 is, ik raak mijn vakantie naar Corsica kwijt. Want we zouden die zomer naar Corsica gaan. Ik denk, nou, dat kan ik ook op mijn buik schrijven. En ik raak mijn werk kwijt. Want welke werkgever is er zo gek om een kankerpatiënt aan te nemen? Nou, die van mij dus. Gelukkig.
10: Ah. Maar jij hebt het verteld. Dat hoeft niet, hè? Volgens de wet hoef je niet te vertellen dat je kanker hebt.
6: Nee.
10: Als je gewoon door kan werken,
6: ja,
10: dan is er op zich. Maar jij hebt de kaarten op tafel gelegd.
6: Ja, dat is ook echt het bedrijf waar ik in werk. Ja. Dus het zou heel vreemd zijn als een van mijn collega's iets van deze orde zou niet op tafel zou leggen. Wij zijn een organisatie waar we eigenlijk alles op tafel leggen. Misschien voor de buitenwereld die zou denken, nou, is dat allemaal nodig?
10: Ja.
6: Maar dat is wel wie we zijn. Dus ik kreeg, mijn collega's waren heel ondersteunend, heel supportive hierin. Ik kan het me niet voorstellen als iets van deze orde, van deze grootte je overkomt, dat je dat dan niet op de plek waar je meer tijd kwijt bent dan thuis.
10: Ja.
6: He, dat je dat niet op die plek kan delen.
10: Ja, het zegt wat over hoe je je voelt over je werk natuurlijk, hè?
6: Ja.
10: Als zoiets gebeurt.
6: Ja.
10: Zodat wij ook allemaal met een goed gevoel weer doorgaan naar de rest van deze aflevering.
6: Ik leef nog.
10: Hoe is het nu met je?
6: Ja.
10: Je leeft nog? Ja. Ja, dat hadden we ongeveer gemerkt.
6: Ja, ja. Ik was 25, bijna 26 toen ik die diagnose kreeg. Toen heb ik 16 chemokuren gehad, verspreid over 8 maanden. En toen werd ik, dus 25 mei kreeg ik de diagnose, je hebt kanker. En 9 februari kreeg ik de diagnose, je bent weer beter. En die kanker is nooit teruggekomen. Ik heb best een pittig herstel gehad. Ik vond het herstellen van kanker zwaarder dan de kanker zelf. Dus ook dat met betrekking tot, hè, daar zullen we het zo meteen nog over hebben, ja, over teruggaan naar je werk. Ja, dat is echt wel een onderschat fenomeen. Bij werkgevers en bij patiënten overigens ook. Hè? Dus ik dacht ook, nou, hatsieflatsie, doen we even.
10: Ja.
6: Ik heb er bijna een jaar uitgelegen voor mijn gevoel. Nou, ik had mezelf 6 maanden gegeven. En dan ga ik gewoon weer 40 uur werken. Ga ik gewoon weer 4 dagen in de week trainen en een dagje voorbereiden. Ik ga gewoon weer naar alle feestjes. Ik ga gewoon die berg beklimmen op Corsica. Want daar ging ik dan eindelijk naartoe.
10: Ja.
6: Ja, dat werkte niet zo.
10: Dat was toch even anders.
6: Ja.
10: Nou, daar gaan we het zo nog veel meer over hebben. Want daar valt veel van te leren. Waarom moeten we het over dit onderwerp hebben? Wat zie jij gebeuren in organisaties waardoor jij zegt van, nou, dit is de reden waarom ik dat boek ben gaan schrijven?
6: Je zei al iets, hè, over volgens de wet hoef je het hier niet over te hebben. En ik zou willen dat er een regel was, doe maar wel. Ik bedoel, je kan mensen natuurlijk niet verplichten. Maar we zijn zo bijna bang om iets verkeerd te doen. En dat zijn veel leidinggevenden en werkgevers. Die doen natuurlijk ook snel iets verkeerd tegenwoordig. Hè. Er komt gauw iets in de media. Die durven bijna niet meer te vragen. Ik ga niet eens voorbeelden noemen, want ik durf het al niet eens.
10: Nee.
6: Dus het is allemaal zo precair geworden. En dat helpt niet als je mensen weer terug aan het werk wil krijgen. Ik denk dat als we daar wat losser in worden en wat meer inzetten op de mens achter de werknemer, en we het wat meer met elkaar hebben over, joh, hoe is het met je? In plaats van, wanneer kun je weer aan het werk? Dan krijg je mensen die veel sneller weer aan het werk komen. En ik denk dat je er hele loyale werknemers van krijgt. Kijk naar mij, ik zit er inmiddels 11 jaar.
10: Ja. Maar zie je dan, als je dan, want je loopt bij veel organisaties rond, wordt er dan een soort van omheen gelopen? Ja, ja. Wordt het geprotocoliseerd? En is het menselijke eruit gehaald?
6: Ja, dus. En nou kom ik dus. Ik kom niet per se heel veel mensen tegen die kanker hebben en zijn uitgevallen. Maar als het gaat over verzuim, dan krijg je natuurlijk allerlei situaties. Of het nou burn-out is, of depressie, of wel kanker, of andersoortig verlies of zo. Waarom mensen thuis zitten. Ik zie leidinggevenden. Die durven überhaupt bijna niet te bespreken. Wat moet ik hiermee? Ja. Omdat dat al. Dan hebben ze al het gevoel dat ze zich op glad ijs begeven. Omdat ze eigenlijk niet mogen zeggen dat er iemand in de ziektewet zit of zo. Of
10: ze durven het nog niet eens met, zeg maar, HR-mensen of met hun andere leidinggevenden te bespreken. Van joh, ik heb.
6: Nee, met het team dus helemaal niet. Want ja, dat mag ik niet zeggen. Ik mag wel zeggen dat er iemand thuis zit, maar niet waarom. Ja, nou, succes met dat gesprek voeren. Ja. Want dan heb je allemaal collega's die iedere dag met, laten we er Jantien noemen, werken. En ineens zit Jantien thuis. En een deel weet het wel, want Jantien heeft wel een appje gestuurd met het gaat niet zo goed. Maar dan mogen ze niks zeggen. En een leidinggevende die houdt het ook maar in het midden.
10: Ja.
6: Ja, laten we het er dan maar helemaal niet over hebben.
10: Ja. En ik voel hem gewoon wel hoor, maar waarom is dat niet goed? Wat gaat er dan mis?
6: Nou, op individueel niveau gaat er dan denk ik iets mis met hoe Jantien straks weer terugkeert. Of Jantien überhaupt terugkeert.
10: Ja.
6: En in wat voor soort team. Ik denk op organisatieniveau gaat er iets mis, omdat het gaat over hoe gaan we met elkaar om.
10: Ja, ja, ja, ja.
6: En ik denk dat daar niet zo heel vaak aan gedacht wordt. Ik denk dat we vaak denken in KPI's en in doelen en in taken en in functieomschrijvingen. En in de basis gaat dit over hoe gaan we met elkaar om.
10: Ja, dat vind ik een hele mooie dat je dat zegt, want het is toch een beetje when the going gets tough, hè?
6: Ja.
10: Dus je kan, jij doet je ongetwijfeld ook. Er zijn allemaal leuke teambuilding sessies en we hebben waarden op de muur en we doen trainingen, het goede gesprek, het mooie gesprek, het fijne gesprek, het
6: moedige gesprek,
10: weet ik veel wat voor gesprek. En iedereen doet dat braaf. En dan, dit zijn de momenten dat je laat zien dat het allemaal klopt, toch?
6: Ja.
10: En dat het niet alleen maar woorden zijn op een muur, maar dat het klopt. Als er dan aandacht bij die waarde staat of dichtbij of familie of nou noem ze allemaal maar op. Ik denk dat als je aan het luisteren bent, kijk maar even naar die muur of naar dat boekje of die website. Daar staat vast zo'n soort woord bij.
6: Precies, ik denk dat dit...
10: There is no I in team. Wordt jou misselijk?
6: Marketingbureaus kunnen er ook wat van, hè? Nee, ik denk dat dit het moment is waarop naar boven komt, is dit gewoon iets wat in een jaarplan staat? Of is dit echt ons DNA en onze cultuur?
10: Ja.
6: En ja, daar zal je wel. En we hebben er net grappend hebben we dat genoemd, het moedige gesprek over moeten voeren. Dat is echt geen leuk gesprek. Dat is rete spannend. Je bent je iedere keer aan het afvragen, ja, mag ik dit wel vragen?
10: Nee, ik merk het nu al. Ik merk dat ik gewoon haper in de intro. Ik haper nooit. Ja, ik haper heel vaak in de intro. Maar dat komt gewoon omdat ik mijn zinnen verkeerd heb geschreven. Maar ik merk dat ik haper in de intro. Omdat het over kanker gaat.
6: Ja.
10: Omdat ik dat woord gewoon bijna mijn mond niet uitkrijg.
6: Ja. Ja.
10: En dan heb ik een paar jaar geleden met een hele fijne partner. Waar we veel mee hebben samengewerkt. Die kanker kreeg. Ik heb bij haar thuis aan de keukentafel met haar manager gehad. Over goh, hoe doe je dat nou eigenlijk samen?
6: Oh ja?
10: Ja, super tof.
6: Ja.
10: Maar ook daar merkte ik dat ik kreeg het bijna mijn mond niet uit.
6: En die manager?
10: Wat ik heel mooi vond aan dat gesprek, ik moet het wel even teruggaan, het is een paar jaar geleden. Wat ik heel mooi vond aan het gesprek is dat ze, hij zei, natuurlijk. Hij staat dicht bij zijn mensen en hij heeft het op heel veel vlakken heel goed gedaan. Maar hij zei ook, ja, ik heb ook gewoon dingen geleerd. Omdat je gaat toch een beetje ook denken voor iemand. Of
6: ja.
10: Je gaat toch denken, oh ja, laat ik haar maar met rust laten. Of juist niet. Of weet je, dus.
6: Ja.
10: En dat, dat, ja, dat houdt het natuurlijk ingewikkeld.
6: Ja.
10: Nou ja, iedereen die een relatie heeft weet natuurlijk hoe ingewikkeld het is om veel met een mens om te gaan. En zeker met een mens die in een hele in een crisissituatie zit. Die gewoon hartstikke ziek is. Ja. Die kanker heeft. Ja, ik ben maar een beetje aan het oefenen.
6: Ja, goed zo.
10: Veel te zeggen.
6: Kanker, ja. Ik heb vorige zomer heb ik een lezing gegeven. En het ging over dit onderwerp. En toen zei ik helemaal aan het begin. Ik zeg, jongens, we gaan het er toch over hebben. Ik zou het ook fijn vinden als jullie me vragen kunnen stellen. Of het met elkaar hierover kunnen hebben. Dus ik ga zo meteen aftellen. En dan gaat iedereen zo heel hard kanker roepen. Want dan is het er gewoon maar even uit.
10: Het
6: was een heel vreemd moment. Maar daarna was het wel zo klaar.
10: Ja, bizar. Ja, ik vind dat een hele mooie. Het laat eigenlijk dit soort momenten laat zien waar je van gemaakt bent.
6: Ja.
10: Toch? In plaats van wat je ooit bedacht hebt.
6: Ja, precies.
10: Ja. Dus het is ook een soort van... step up of zo. Toch?
6: Als je dat kan.
10: Ja.
6: Ja, dit is wel het moment waarop je het maar even moet laten zien.
10: Ja.
6: Uit wat voor hout ben je gesneden.
10: Ja, als jij manager bent en je bent een leider, dan is dit het moment om te laten zien. We snappen dat het hartstikke moeilijk en ingewikkeld en verdrietig enzovoorts allemaal is. Dat je dat kan.
6: Ja.
10: Of dat je het niet kan. Dat is ook prima, maar dan moet je dat in ieder geval wel snappen. Maar niks doen is vreselijk.
6: Geen optie.
10: Oké. Wat dan wel? Dat hoor je zo.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: liedje is dit toch. Tom O'Dell hoorde je, Another Love.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met Fileen Manger-Katz in de studio. Trainer, coach, directeur van vistrainingen. En bijna auteur van haar eigen boek.
2: Ja, dat ligt er een beetje aan wanneer je auteur bent. Is dat als je een boek geschreven hebt of als het is gedrukt?
0: Oh, dan moet ik in het Engels zeggen dan published author.
2: Ben ik nu author.
0: Je bent nu author.
2: En dan ben ik nog niet published author.
0: Nee, maar wel bijna.
2: Bijna.
0: Wanneer komt het?
2: Ik hoop als het goed gaat. 25, 26 mei.
0: Oh,
2: op de dag van mijn diagnose. Ik dacht, dat is leuk. Mijn cancerversary.
0: En het boek gaat heten. Dat is ook mooi. Dan hebben we de commercials ook gelijk.
2: Ja, leuk. De titel van het boek heet is Kanker nog bellen. Ja. En het is een handboek voor steun bij kanker.
0: Kijk. Nou, in het kader van steun bij kanker gaan wij onze luisteraars, als ze nu nog luisteren, of misschien zijn ze weggerend omdat ze dit gewoon een heel heftig, spannend onderwerp vinden. Maar voor iedereen die nog aanwezig is, dank jullie wel. Wat fijn. Je hebt goed geluisterd. Want het belangrijkste is dat je er iets mee doet.
2: En dat je blijft.
0: Toch? Dat je blijft.
2: Contact blijft.
0: Dat je blijft en dat je er iets mee doet.
2: Ja.
0: Dus, maar eerst maar even terug. Waarom is het zo belangrijk dat het werk een rol blijft spelen in het leven die van iemand die kanker heeft? Want je zou ook kunnen zeggen, oh, dat is even helemaal niet meer belangrijk. Ja. Afschakelen. Punt. We zien je wel weer terug als het weer gefixt is.
2: Ja, en dit bestaat ook, hè? Dus dit is voor sommige mensen natuurlijk ook. Kijk, je hoort ook wel mensen die waren helemaal kanker gehad, was bijna dood. En toen is mijn hele leven, mijn prioriteiten zijn helemaal op z'n kop.
0: Ja.
2: Dus werk doet er voor mij niet meer toe. Ja, good for you, man. Ga je leven leiden zoals je wil.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat voor de meeste mensen die ziek zijn, geldt dat werk nog een soort, ik vind purpose als een beetje vies woord.
0: Nut.
2: Nut geeft. Hè, dan heb ik nog iets nuttigs te doen. Ben ik niet alleen maar de patiënt. Want dat is zo verschrikkelijk om alleen maar die patiënt te zijn. En als je werk je dan ook nog ongevraagd buiten beeld houdt. Ja, dan word je dus weer eens bevestigd in dat, ja, je bent een patiënt. Ja. Maar ja, ik had kanker. Ik was niet ineens invalide. Ik kon niet eens mijn werk niet meer doen. Dus ja, ik vond het heel fijn om daar nog wat mee te doen. Ik heb nog trainingen staan geven met een pruik op. Dus ja, en op een gegeven moment kon het niet. Dus er waren ook echt wel momenten dat ik echt niet meer kon werken.
0: Nee.
2: Of dat ik mijn werk, dat ik niet meer getraind heb, maar nog wel bij teamoverleg was of zo. Omdat ik wel de verbinding met mijn team wilde houden. Dus er zijn allerlei variaties in. En je weet het gewoon niet zo goed. Van tevoren weet je het niet. Hè, als ik een diagnose krijg, je hebt kanker. Ja, weet ik veel of ik over 3 maanden wil werken of niet. Weet ik veel of ik over 3 maanden kan werken of niet.
0: Ja, ja, want die zekerheid, dat vind ik wel interessant. Een van mijn beste vrienden die heeft een paar jaar geleden echt heel heftig kanker gehad. Die is gelukkig schoon, verklaard. Maar die zei ook van ja, ineens is je toekomst onzeker. En
2: ja,
0: het stomme is natuurlijk, hij moest laatst weer in de PET-scan. En toen zei hij, was hij ook weer, zei hij, ja, ik denk dat het wel goed zit. Maar ja, de optie dat je het weer krijgt, is ineens, die is er altijd natuurlijk. Maar nu is hij ineens heel realistisch.
2: En nu weet je hoe het was. Dus is het nog beangstigender om daarover na te denken.
0: Ja.
2: En jij ligt onder die PET-scan en al je vrienden niet, weet je wel. Het is, je begeeft je al in een wereld.
0: Maar je leeft natuurlijk best wel ignorant eigenlijk.
2: Zolang je nog niet ziek bent.
0: Nou ja, inderdaad, gezond, dat weet je meestal niet eens. Maar zolang je nog niemand heeft gezegd, je bent ziek.
2: Ja.
0: Ben je gewoon plan aan het maken en zeg je, nee, natuurlijk, ik ga in november die training doen.
2: Ja,
0: en dan heb je kanker inderdaad. Ja. En dan is het ineens onzeker. Maar het was altijd al onzeker.
2: Ja. Ja.
0: Dat is het gekke natuurlijk.
2: Ja. Ja, alleen nu weet je zeker dat je het niet weet. Nu weet je, de kans is gewoon wat groter dat je je dan op een andere plek bevindt dan als je gezond bent.
0: Ja. Oké, laten we naar die leidinggevende gaan.
2: Ja.
0: Want die is altijd de bok. Die moet het altijd oplossen. Ik denk dat we het ook nog wel even over de collega's gaan hebben. Want die spelen ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Zullen we maar gewoon even vanaf het moment beginnen dat duidelijk is dat iemand ziek is?
2: Ja.
0: En dan laten we maar doen dat diegene ook open is over haar of zijn kanker.
2: Ja, kijk, over wet en regelgeving kan ik je niet zoveel vertellen.
0: Nee, maar dat vind ik ook niet leuk.
2: Dat was Gelukkig.
0: Nee.
2: En misschien zou ik het moeten weten, omdat ik zelf directeur ben nu. Maar ik heb geen mensen in dienst. Dus ik geef leiding aan een stelletje ZZP'ers. Die mogen dat dan. Nee, dat is. Ik denk dat ik nog wel een goed gesprek met ze voeren. Maar ik hoef ze niet naar de arbodienst te sturen.
0: Nee.
2: Die kwam bij mij natuurlijk om de hoek kijken. Dus ik moest met een bedrijfsarts gaan praten. Nou, de eerste vond ik zo'n.
0: Flapdrol.
2: Flapdrol. Ja, ik zat even te denken welk woord.
0: We zijn zo goed ingetuned. Ja.
2: daar heb ik een klacht tegen ingediend. En toen kreeg ik een nieuwe bedrijfsarts. En daar had ik het allemaal een beetje mee te doen. Maar die zijn natuurlijk. Die zijn op aarde. Om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
0: Ja.
2: Dus daar zit best wel wat druk achter. Wat mij betreft. Hoef je dan als leidinggevende. Dat dus niet meer te doen. Dat doet iemand anders voor je.
0: Ja.
2: Dus ga dan als leidinggevende op het menselijke stuk zitten. Welk ander stuk is er, zou je kunnen. Maar ga dan op het menselijke stuk zitten en ga dan met iemand in gesprek over hoe gaat het. Niet hoe gaat het met betrekking tot je werk. Maar het begint met hoe gaat het vandaag of nu op dit moment. Of hoe gaat het mentaal of hoe gaat het fysiek.
0: Oké, dan gaan we gelijk super praktisch maken. Want iedereen vraagt natuurlijk altijd hoe gaat het.
2: Ja.
0: He, en dat kun je natuurlijk op 19 verschillende manieren vragen. Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij nou dat je duidelijk maakt als vragensteller dat je het echt wil weten en dat het niet is. Hoe gaat het? Goed.
2: Nee, ja. Nou, door in eerste instantie je moment en je plek te kiezen.
0: Okay.
2: Daarvoor. Dus stel ik kom op mijn werk omdat ik heb gedacht, nou, ik voel me wel goed vandaag en ik weet dat er een teamoverleg is en ik wil wel even aanhaken. Dan, wij zijn knuffelaars bij VIS. Dus dan kom ik binnen en dan, als je me dan een knuffel geeft als leidinggevende en je zegt, hey Phil, hoe is het? Ja, dan geef ik je best antwoord op hoe ik hier naartoe ben gekomen vandaag. Maar niet op de grote vraag, hoe is het?
0: Niet als iedereen in die ruimte zit, nee.
2: Nee. Dus kies je een moment daarvoor. Als je er ook echt zelf aandacht voor hebt en tijd voor hebt. En als je echt het antwoord wil horen. Dus ik denk dat we het heel vaak vragen en dan denken, oh shit. Ik hoop niet dat ze nu gaat zeggen
0: dat het antwoord gaat,
2: want ik moet lijn 11 nog halen. Dus,
0: ja.
2: Nee, dat, je moet wel tijd hebben voor het antwoord.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je het dan ook weer tegenovergestelde gaat doen. Dat je zegt, heb je zo even tijd voor me of kom even binnen. Want dan wordt het weer heel zwaar. Dus ik ga het ook, ik probeer ook een beetje te bedenken hoe. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen dit gewoon. Die hebben daar gewoon talent voor. Die zijn super empathisch. Die weten aan, dit is wel het moment. Die denken daar nooit over na. Die doen het vanzelf goed.
2: Ja.
0: Die mensen, fijn dat je luistert. Je doet het hartstikke goed.
2: Ja.
0: Vooral zo lekker blijven doen. Ja. Maar wij zijn er natuurlijk vooral voor de mensen ook. Die overigens denk ik in de meerderheid zijn.
2: Die hier wat mee worstelen.
0: Die voor wie dit gewoon niet vanzelf gaat.
2: Ja. En overigens voor mij ook niet, hè. Dus ik heb een tijdje geleden iemand in mijn straat en haar dochter was overleden. Nou, ik merkte bij mezelf dat ik haar een week heb proberen te ontlopen, omdat ik niet wist wat ik moest zeggen.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment dacht ik moet iets. Alles is beter dan niks doen. En het gaat hierover ook. Dus stel een vraag, hoe onhandig ook, maakt niet uit. Het is allemaal beter dan niks doen. Het is allemaal beter dan denken, nee, ik weet niet of ik dat mag vragen. Of nee, dat durf ik niet.
0: Ja.
2: Dus dan.
0: Zeg je dat er dan ook bij? Want dat kan natuurlijk ook helpen.
2: Als je zegt, ik weet niet zo goed of dit een onhandige vraag is.
0: Ja.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Ja. Of hoe is het? Of is dat een rotvraag nu?
0: Ja.
2: Tuurlijk. Iemand die kwam een keer tegen en zei, hey Phil, alles goed? Oh nee, dat kan ik natuurlijk niet meer zeggen. Want natuurlijk gaat niet alles goed.
0: Ja.
2: Ja, dat ook aandoenlijk.
0: Ja. Maar dan is dat is het toch? Dan is het aandoenlijk. En dat is toch heerlijk?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, daar kun je dan wel wat mee. Dan is er al een gesprek begonnen.
0: Ja, oké. Dus daar eerlijk over zijn. Als je het ongemakkelijk vindt, moeilijk vindt, ingewikkeld vindt, zeg het gewoon.
2: Ja.
0: Dat snapt iedereen.
2: Ja.
0: Dus niet in het werkoverleg. Niet geheel onbelangrijk. Ook niet zeggen, joh, heb je over 3 uur even tijd? Want dan.
2: Ik moet even met je praten.
0: Ja, of ik schedule even iets.
2: Ja.
0: Ik schiet even een afspraak in. Dan kunnen we het even over je kanker gaan hebben.
2: Nou ja, en veel mensen die zijn dan ook. Kijk, als het niet zo goed met je gaat. En je weet niet wanneer je aan het werk kan. En je weet ook dat het feit dat jij bent uitgevallen betekent dat je collega's harder moeten werken. Dat is natuurlijk super spannend. Dus het vooruitzicht dat ik met je in gesprek moet En dat jij me dan gaat vragen wanneer ik weer aan het werk kan.
0: Ja.
2: Ja, daar zie ik dan, daar zou ik heel erg tegenop kunnen zien.
0: Ja.
2: En is in mijn geval nooit zo geweest. Ik had natuurlijk eigenlijk ook nog geen werk, want mijn contract zou aflopen.
0: Ik wou net zeggen, je hebt alleen maar een opleiding gedaan, een halfjaartje.
2: Ja, nou ja, nee, ho, hé. Hey. Ik moest ook aan de bak, hè.
0: Ja, je hebt gewoon, nee, maar je bent gewoon door gaan werken.
2: Ik heb ook wel doorgewerkt. Ja. Maar dat blijft natuurlijk een ingewikkeld verhaal. Want je wil iemand niet buitensluiten, maar je wil iemand ook niet overvragen. Ja.
0: Ja, en je wil iemand ook beschermen tegen zichzelf, voor zover dat nodig is. Ja. Maar ook weer niet te veel pamperen. Ja, dus het is koordansen.
2: Ja. Ja, en dat is het. En ja, tough luck. Had je geen leidinggevende moeten worden. Dit hoort erbij.
0: Ja.
2: En wat mij betreft zijn dit ook de mooie momenten van het leidinggeven. Hier kun je echt zo verschrikkelijk veel betekenen voor mensen. Want je kan er echt voor zorgen dat ze nog graag verbinding houden met hun werk. Dat ze nog het gevoel hebben dat ze van waarde zijn. Dat is wel wat jij als leidinggevende mogelijk kan maken.
0: Maar los van het feit dat je dus geïnteresseerd moet zijn in hoe is het met iemand. Mm. En daar het gesprek over voeren samen. Op een moment waarbij het niet beladen is. En waarbij niet 3000 mensen omheen staan. Dus even een fijn moment zoeken. Ja. Waar je de tijd hebt en je echt geïnteresseerd bent. En niet denkt, oh, ik heb zo die meeting en ik moet de presentatie nog geven. Oké. Waar moet je het met elkaar over hebben nog meer? Wat zijn de dingen? Want je had het al even over, wil iemand doorwerken? Mm. Hoeveel wil iemand doorwerken? Heeft hij bescherming tegen zichzelf nodig of juist niet?
2: Nou, dit zijn allemaal best wel mooie vragen, toch?
0: Ja.
2: Hoe sta je erin? Hoe kijk je naar je werk? Zijn je prioriteiten ineens anders? Of misschien wel niet? Wat vind je nog fijn om te doen? Waar word je blij van? Waar krijg je? Is het mogelijk om nog ergens energie van te krijgen? En zo ja, wat is dat dan? Vind je het fijn om op deze plek te zijn überhaupt? Ook al kun je misschien met je qua energie niet zoveel doen. Maar vind je het fijn om hier te zijn? Waar moeten we het over hebben? Waar moeten we het niet over hebben?
0: Ja.
2: Wat mag ik je vragen? Wat mag ik je beter niet vragen? Moet ik je tegen jezelf beschermen? Stieker heeft wel eens gezegd, ja, jouw kennende. Ga jij zo meteen heel hard. En ik wil je al die vrijheid geven. Maar ik wil ook samen met jou zorgen dat je straks niet uitvalt omdat je te hard bent gegaan. Hoe kunnen we dat doen?
0: Ja.
2: Wat heb je daarin nodig? Ja, dat is koordansen. Ja. Het is ook een beetje puzzelen.
0: En het grappige is, hè, als je, want jij flapt die vragen er even gewoon achter elkaar uit. Ik hoop dat je allemaal mee hebt zitten schrijven. Want het zijn allemaal goede vragen. En toch is het moeilijk.
2: Ja. Ja, het is moeilijk omdat het over iets heel gevoeligs gaat. Omdat, weet je, ik ben nu niet ziek. En voordat ik ziek was, had ik al moeite met de vraag, hoe is het eigenlijk met je? Ja, en dan...
0: Want?
2: Ja, weet ik veel, gevoelens en gaven. En hoe gaat het eigenlijk met mijn levensthema's?
0: Ja, jeetje.
2: En dan gebeurt er zoiets groots. En dan wordt het allemaal zo... Het is zo dubbel. Het is zo complex wat er dan allemaal gebeurt. Want ja, het is doodeng. En ja, het voelt ook alsof je ineens in de kern van het leven zit. Wat heel vet is. En aan de ene kant voelde ik me super eenzaam op momenten. En aan de andere kant voelde ik me extreem verbonden met mensen. En aan de ene kant was het klotezooi. En aan de andere kant was ik super dankbaar voor alles wat ik ervoor terugkreeg. Dus die complexiteit. Ja, ik had ook de koordansen daartussen.
0: Ja. Ja, het grappige is het een beetje het gevoel wat ik ervan krijg. Is dat het een soort van... brandpunt wordt.
2: Mm.
0: Ik weet niet zo goed waarom ik dat zeg, maar als ik het ga uitleggen, dan snap ik het misschien zelf. Het is een brandpunt van het leven, dus alles wordt ineens duidelijker of zo, of scherper.
2: Ja.
0: Maar ook in de relatie die je hebt met je werk, ook de rol van die leidinggevende, ook de cultuur in de organisatie, alles wordt ineens op scherp gezet.
2: Ja.
0: En dan is de vraag natuurlijk van wat gebeurt er dan?
2: Wat komt er dan naar boven?
0: Wat ik heel erg zit te denken is, als je je wil voorbereiden hierop, dan heb je er in ieder geval voor te zorgen dat je, want dat gesprek voeren over hoe gaat het met je, is een stuk makkelijker als er nog geen kanker in is.
2: Nee,
0: zeg
2: je kan
0: maar.
2: Niet oefenen.
0: Ja, toch?
2: Ja. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we zijn toch mensen? We maken toch allemaal ingewikkelde, complexe, dubbele of een beetje moeilijke dingen mee. Zonder dat het zo extreem die categorie van kanker hoeft te zijn.
0: Ja.
2: Maar je hebt natuurlijk ook mensen die een scheiding meemaken. Of weet ik veel. Of wiens kind naar het buitenland emigreert of zo. Dat zijn ook ingewikkelde dingen.
0: Ja, maar al zijn het maar hele kleine ingewikkelde dingen.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: En ik denk dat... Als ik naar mezelf kijk, ik was een best wel slechte leidinggevend. Nou ja, ik denk dat ik een hele leuke, maar ik ben wel voor heel veel dingen weggelopen. Dus ik was een leuke leidinggevend, maar ik ben wel echt wel, ik dacht, ik heb heel veel dingen laten liggen. Ik vond het ook eigenlijk vooral niet zo leuk. Ik had niet zoveel zin om de halve psycholoog te spelen, dat gevoel.
2: Ja, ja.
0: Dus ben ik er ook mee gestopt. Doe het niet meer. Maar waarom ging deze rabbit hole nou weer in?
2: Nou, we kunnen daar best even induiken. Waar liep jij voor weg, Glenn?
0: Hou op. Komt de coach ineens boven bij jou.
2: Oh yes. Dat was zo.
0: Nee, ik ben niet zo goed in conflicten. Dat ben ik gewoon niet zo goed in. Mm. Dus op het moment dat... En nu wel beter. Maar ja, ik ging leidinggevende op mijn 24ste. Nou, dat was... Wie dat bedacht heeft, die was niet goed bij zijn hoofd. Dus mijn toenmalige leidinggevende en ik zelf. Maar... ik denk dat je... Dat je heel veel kunt voorbereiden door gewoon jezelf dat voor te nemen.
2: Nou ja, we hadden het net over wat komt er in zo'n crisissituatie naar boven drijven. En ik denk dat je nu kan bouwen aan je cultuur en aan wat er dan straks komt bovendrijven. Komt er ontkenning bovendrijven? Of het wegduwen van iets, of de olifant in de porseleinkast. Of komt er een open gesprek, wat heel kwetsbaar is en superspannend.
0: Ja. Ja, want wat je ook nog eens een keer hebt natuurlijk, is laten we hopen dat je een hele fijne, verbonden, open cultuur hebt. Ja. Dan komt er natuurlijk ook nog eens een keer gewoon, los van degene die kanker heeft, hebben de collega's die goed met elkaar omgaan, waar misschien wel vriendschappen zijn, die hebben natuurlijk ook gewoon verdriet en angst en noem maar op. Ja. Ja, daar moet je ook nog wat mee. Dat hoor je zo.
1: Listen to lead. New Business Radio.
3: I'ma test this out right quick on your app. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shirt. So y'all be nice about it. Alright. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? Okay. See how y'all.

0: Hold on. But you can't use my phone.
1: Eric Avenue. We horen niet zoveel meer van haar, maar ze is en was wel fantastisch. Tyrone!
2: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
1: Fileen Manger Katz, de gast, trainer, coach, directeur van vistrainingen en auteur van het boek...
3: Kanker nog bellen?
1: Ja, dat eerste woord wist ik nog. Kanker nog bellen. Ja, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Maar we gingen het hebben, los van het feit dat we het aan het einde ook nog even nog mega praktischer gaan maken... Eerst even dat team. Want het feit dat natuurlijk iemand in je team kanker krijgt, dat doet ook iets met het team. Dus ja, wat heb je daar te doen als leidinggevende?
3: Ja, poeh. Ik moet even denken aan, in ons geval hadden wij een andere collega die was ook ziek, had ook kanker, die had leukemie en die is overleden. Ik denk 2 maanden nadat ik de diagnose kreeg.
1: Och.
3: Ja, dus. Dus het is ook de soort van geschiedenis die je hebt als team met dit thema.
1: Maar was jouw collega, was die al ziek?
3: Toen die was diagnose... jaren daarvoor al ziek geweest. Okay. En die werd toen opnieuw ziek. Ja, dus dat was echt bizar wat wij als team hebben meegemaakt in die tijd. En ik denk... Als er zoiets gebeurt, Glenn, dan gaat het echt over... kun je elkaar daarin vasthouden? Kun je elkaar vasthouden in de ellende waar je doorheen gaat... maar ook in dat dit voor iedereen anders is? Dus je hebt natuurlijk allemaal een andere relatie met elkaar.
1: Dat lijkt me best wel lastig. Want er zijn natuurlijk ook... als je inderdaad niet zo'n diepgaande relatie met jou... of in dit geval jouw collega hebt... Dan is het verdrietig. Maar dan kan je misschien... na een week of twee ben je wel weer redelijk oké.
3: Ja.
1: En ben je het misschien een beetje vergeten. Maar als het je werkvriendin is... Ja dan duurt dat... Dan gaat het nooit over.
3: Ja, en ik denk dat het belangrijk is... dat iedereen daar zijn eigen... ruimte voor krijgt. Dus dat het ook oké is... als dit je wat minder doet. Dat maakt jou niet een minder...
1: Nee, maar het is natuurlijk wel hoe mensen in elkaar zitten. Hè? Dus je denkt vanuit je eigen verdriet in dit geval. En dan zie je iemand die gewoon alweer fluitend op zijn werk rondloopt. En grapjes loopt te maken. En daar vind je dan wat van. Ja. Die vind je dan een lul.
3: Ja, misschien moet hij dan iets minder grapjes maken. Even aan het begin. Dus volgens mij gaat het wel over. En je hebt met je eigen proces te dealen. En je hebt wat om je heen te kijken naar hoe is dit voor de rest.
1: Ja.
3: En ik denk dat je daar als leidinggevende de soort van procesbegeleider in bent.
1: Ja, je bent bijna een soort rouwbegeleider.
3: Ja.
1: Hallo, hé.
3: Ja.
1: Dan komt het weer op hetzelfde neer.
3: Ja,
1: want die fluitende collega die binnenkomt.
3: Ja.
1: En ten eerste moet je hem zelf al aanvoelen. Dat je denkt, oeh. En anders komt er wel iemand naar je toe. Die zegt in tranen. Die zegt, dit kan niet.
3: Grappig. Ja.
1: Dit is nog niet grappig. En ik vind het niet kunnen. En weet ik veel het allemaal. En dan sta je weer tussen de partijen. En dan moet je daar weer wat van vinden. En doen. En terwijl je eigenlijk bezig was met de implementatie van SAP versie 43.
3: Ja, ben je natuurlijk. Ik bedoel, dat gaat ook door, hè? En klanten zitten ook nog steeds te wachten. En nieuwe systemen, die staan ook te wachten. En dat is ook gewoon het leven.
1: Ja, daar ben jij wel duidelijk in, hè? Dat is gewoon, helaas, dat hoort erbij.
3: Ja.
1: Dat is het leven van een leidinggevende.
3: Ja, en wat mij betreft is het dus niet het een of het ander. Dus het is niet of de resultaten of de mens. Volgens mij moet dat samen gaan.
1: Ja.
3: Ik denk overigens dat altijd samen moet gaan. Niet alleen als er iemand kanker krijgt.
1: Ja. Oké, dus een soort van regisseur. We gaan weer even terug naar die eerste dag, hè? Want ik denk dat het begin is... Ik denk dat het begin belangrijk is. Mm-hmm. Ik weet niet zo goed waarom, maar dat kun jij maar vast uit.
3: Ja, je bent eigenlijk een soort van... Eigenlijk ben je als organisatie of als team of als leidinggevende... een nieuw contract met elkaar aan het afsluiten. Hoe doen wij dit met elkaar?
1: Hoe gaan wij om met verdriet, angst, ziekte enzovoort?
3: Ja.
1: Oké, dus... Dan gaan we de luisterende leidinggevende gaan we helpen.
3: Ja.
1: Stel je voor dat het gebeurt in je organisatie. Je hebt dat gesprek gehad. En je denkt, je hebt ook afgesproken met elkaar gehad. Van hoe gaan we dit vertellen? Mm. Of wie weet het al? Mm-hmm. Enzovoorts. Wat ga je dan doen als leidinggevende?
3: Ja, ik denk dat er zelfs nog een stapje voor zit. Ik herinner me dat ik naast Tika op de bank zat bij Vis. En dat ik de hele tijd dacht, waarom zegt ze nou niks? Ik vond het zo ongemakkelijk, want ik dacht echt, moet ik hier nou echt zelf over gaan beginnen? En toen zei ik op een gegeven moment, ja, Tiek, laten we het er dan toch maar over hebben. En ze keek maar, ja, waar moeten we het over hebben dan? Ze zei, over 2 weken loopt mijn contract af. Dus ja, ik neem aan dat we even moeten bespreken hoe we dit gaan afronden. Nou, ze keek me aan echt alsof ze water zag branden. Ze zegt, waar heb jij het over? Ja, ik ga gewoon je contract net zo lang verlengen totdat jij weer beter bent. En dan zien we wel verder. Ik zei, ja, maar we moeten toch op de centen letten en de resultaten. En dat ze... Ze zei, ja, maar Filene, dit gaat helemaal niet over... Wat mij betreft gaat dit over hoe gaan we als bedrijf met mensen om. En dit is hoe ik met mensen wil omgaan. Wat ik enerzijds daarvan heb geleerd is... Tika mag een standbeeld krijgen voor hoe ze hiermee om is gegaan. Maar ook zorg dat je je medewerkers heel vroeg al gerust stelt... dat zij dit op hun eigen tempo moeten doen. Mogen doen.
1: Ja.
3: Dat zij in regie zijn van wat en wanneer en hoeveel en hoe vaak. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als je dat niet expliciet maakt, dan gaat degene die ziek is zich allemaal scenario's. Want films en bedrijfsarts. Hè, dat...
1: Maar dit is heel grappig.

0: Grappig. Ja. Hè? Dus ze krijgt zeker een standbeeld. Maar zelfs voor iemand die het juiste doet, is het dan ingewikkeld om te bedenken, oké, ik kan me voorstellen dat ze er wel mee zit. Dus ik ga dat nu even heel duidelijk maken. Ja. Grappig, hè?
1: Ja. Ja, assumption is the mother of all fuck-ups, toch?
0: Ja.
1: Dus we kunnen niet ergens zomaar vanuit gaan dat iets logisch is. Of dat de ander weet toch wel dat. Nee, ja, ik weet ook wel dat mijn man van me houdt. Maar ik wil toch graag iedere week ook even een paar keer horen.
0: Ja, dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn vrouw.
1: Ja. Dat je het wil horen of je zegt dat je van haar houdt?
0: Nee. Dat ik het wil horen.
1: Dat is toch lekker belangrijk.
0: Gewoon.
1: Je hebt toch gewoon die geruststelling ook even nodig.
0: Ja, dus ook de geruststelling. Je blijft hier.
1: Ja.
0: En je blijft hier welkom.
1: En ik blijf bij je.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen, want sommige ziektetrajecten die duren nog veel langer dan dat het bij jou heeft geduurd.
1: Ja.
0: Dat je ook allerlei ingewikkelde dingen krijgt als de manager gaat weg of zo.
1: Ja. Oh, je zo. Toch? Ja. Dat je ondertussen zit jij ziek thuis en dan verslijten ze daar 5 managers.
0: Ja, en dan heb je een manager die je nog nooit hebt gezien. Of dan moet die manager die nieuw is, die moet dan met jou in gesprek, terwijl die jou niet kent over het feit, goh, je zit al, weet ik veel, een jaar ziek thuis met waarschijnlijk kanker. Maar ik had dat eigenlijk niet officieel niet mogen horen. Nou, weet je, dat soort ingewikkelde
1: dingen. Dit is waarom het zo belangrijk is om dus aan die cultuur te bouwen nog voordat iemand ziek is.
0: Ja.
1: En dat dus ook je leert om als team een gesprek met elkaar te voeren hierover.
0: Ja, kortom, eigenlijk onze allerbeste tip is 1. Zorg dat je, terwijl er nog niet allerlei hele heftige onderwerpen op tafel liggen, dat je bouwt aan dat je met elkaar in gesprek kan gaan. Ja. Zodat je ook de gesprekken. Mijn dochter heeft kinkhoest. En dat is heel vervelend, want dan slaap je 's nachts niet. Ja. Dat je die al in ieder geval hebt gehad.
1: Ja.
0: Zodat je straks als je level up gaat, dat je die in ieder geval, die bagage hebt. Precies. Met elkaar. Hè? Ja. Met elkaar zeg ik even, want je hebt dat met elkaar te doen in dat team. En die leidinggevende speelt daar een belangrijke rol in. Oké, dus dat is 1. En het tweede is, wat ik misschien wel de mooiste vind van deze hele aflevering, is dat je, als dit gebeurt met een van je mensen, is dit het moment om te laten zien wat je waard bent als organisatie, als leidinggevende. Dit is het moment om te laten om. Eigenlijk is het mooiste moment om te bevestigen wat je wil dat je cultuur is.
1: Ja. Ja, dit is het moment to show up.
0: Ja.
1: En dit is de vraag, ben je bereid to show up? Of duik je?
0: Ja. En natuurlijk moet het ook zitten in de kleurtjes op de muur. Welke stoelen je hebt staan. Welke bedrijfsuitjes je doet. Hoe je omgaat met het milieu. Omdat je dubbelzijdig print en een speciaal lettertype gebruikt. Maar als dit gebeurt, dan kan je laten zien dat het allemaal klopt.
1: Ja.
0: Mooi. Dankjewel. We kunnen nog 1 keer even roepen dat je boek bijna uitkomt. 25/26 mei.
1: En je kan hem al als pre-order bestellen.
0: Wat?
1: Ja.
0: Wow, dan ben je als eerst. En dan krijg je een handtekening erop natuurlijk. Tuurlijk. Van jou.
1: Ja joh. Handtekening. Een lieve boodschap. Een gedicht. Wat je wil. Een haiku. Ja, ik verzin het waar je bij staat. Maar
0: doe jezelf. Luister, heel veel mensen naar dit programma. Hè? Straks gaan ze allemaal een boek bestellen. Dan moet je allemaal haiku's
1: gaan schrijven. Ontzettend oefenen op mijn haiku.
0: Alright, wij zorgen wel voor een linkje in de show notes als je dit luistert. En anders op de website als je dit live luistert. Maar dat heeft nu nog niet zoveel zin, want nu staan ze er nog niet op. Ik vond het heel leuk dat je er was.
1: Dankjewel.
0: Filene Manger-Katz, trainer, coach en directeur van VIS-trainingen. En wil je dat ze een keer bij je komt trainen, dan kan dat gewoon ook.
1: Ja joh.
0: Je kan nu gewoon inhuren.
1: Doe van alle markten thuis.
0: Alright, tot de volgende.
2: Dit is New Business Radio.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd

0: afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
3: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
4: Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe Let's Talk Business. Vandaag centraal Mixit. Mixit helpt organisaties om digitale verandering niet alleen slimmer te bedenken, maar ook echt werkend te krijgen in de praktijk. Deze aflevering van Let's Talk Business maken we dus kennis met Mixit en The Way of Change. En bespreken we de centrale vraag waarom zoveel verandertrajecten nog altijd vastlopen. In de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens van Mixit. En we gaan praten over die 30% club die ze hebben.
2: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
4: Arjan en Jean-Pierre, van harte welkom in de studio.
7: Dankjewel.
4: Eerst even dan de vraag. Ik bedoel, kijk ik op jullie website, dan zie ik daar heel groot staan. 70% van digitale transformaties faalt. Kom bij de 30% club. Kan je nou een landelijk voorbeeld noemen van in het nieuws geweest? Van een digitale transformatie waarvan je nu kijkt, daar is heel veel schade geleden. En eigenlijk is dat te wijten aan het feit dat de digitale transformatie daar niet helemaal goed gelukt is.
7: Ja, ik durf wel wat voorbeelden te noemen. Ik denk dat we ze allemaal kennen uit overheidsland. En hoe men over elkaar heen rolt van de problematiek rondom het implementeren bij belastingdiensten of bij ministeries, et cetera. En dat zijn hele goede voorbeelden van het falen van een digitale transformatie of het implementeren van digitale oplossingen.
4: Kunnen jullie dan eigenlijk op afstand al bijna de vinger op de zere plek leggen? Of is dat te complex eigenlijk?
7: Ik durf te zeggen dat we dat wel kunnen, ja, zeker. Ja. Omdat er zit eigenlijk heel veel repeterend in elke organisatie die probeert een verandering door te voeren. En we zijn in die 15 jaar zijn we echt wel erachter gekomen wat veel voorkomende uitdagingen zijn. Dus het antwoord is ja.
4: 15 jaar brengt ons terug bij de geschiedenis, hoort bij dit programma waarin we van de geschiedenis van het bedrijf en de markt naar de toekomst kijken. Jullie zijn 15 jaar geleden. Wie van jullie twee had het idee om te denken, nou moeten we starten?
8: Nou, zal ik dat dan maar zijn? Nee, we zijn begonnen in 2011. En het is bijna zover dat we ook de 15 jaar gaan vieren en gaan aantikken. Het is ontstaan uit een andere organisatie. En het is ontstaan omdat wij eigenlijk toen al zagen dat veel van de digitale vernieuwingen die er toen plaatsvonden, dat mensen echt onvoldoende betrokken waren. En dat was de gedachte, gaan we nou verder op technologie of gaan we verder met mensen? Gaan we mensen helpen, medewerkers helpen. Dat laatste werd het. Toen zijn we gestart. En vanaf dag 1 is Jean-Pierre aan boord gekomen.
9: Ja, maar je had eigenlijk een idee die je meenam vanuit een andere carrière.
8: Ja, een ander bedrijf.
9: Een carrièrepad, ander bedrijf.
8: Ja.
9: Hoe werd daarop gereageerd?
8: Nee, eigenlijk heel goed. Want we zagen gewoon dat de groep mensen waarmee we toen waren, dat die ook wel toe waren aan een nieuwe uitdaging. En in die tijd we waren een club die veel met technologie voor die tijd bezig waren. Specifiek met SharePoint technologie.
9: Klinkt zo ver weg, terwijl ik het nog zo goed kan herinneren. Hebben jullie dat ook niet?
7: 15 jaar geleden.
8: Het ging heel snel. Het is voorbij gevlogen.
9: Ja, toch?
8: Maar in ieder geval, het was echt een wel overwogen besluit. Waar ook iedereen achter stond. Dus we hebben technologie eigenlijk laten varen. En zijn echt verder gegaan met hoe gaan we mensen helpen om technologie zo goed mogelijk te gebruiken.
9: Wat zagen jullie toen eigenlijk al contouren van de situatie of de wereld waar we nu in leven, IT gezien?
7: Ja, zeker. Ja, bij het oprichten hadden we wel ook, toen was de cloud, applicaties in de cloud.
9: Dat kwam toen langzaam in.
7: Dus hadden we ook zoiets van, wat gaat dat voor rol betekenen? Dus er zat wel veel verandering in die tijd. Maar het interessante is dat we eigenlijk nog niet wisten hoe we het precies wilden invullen. Dus we wisten wel dat we het anders wilden doen. Dat we de focus alleen op technologie niet genoeg was om succesvol te zijn. Maar we hebben echt wel een paar jaar nodig gehad om in stapjes er zelf ook achter te komen. Hoe wij het nou anders moesten doen om mensen te helpen en projecten succesvol te laten zijn.
9: Was die beginperiode ook een periode dat je eigenlijk een bepaalde visie ontwikkelde met elkaar en dat je gewoon wist van we moeten nu onwijs veel uitleggen. Bedrijven staan er nog niet helemaal voor open, zijn er wellicht niet mee bezig.
8: Dat is exact wat het was. Want in die eerste periode, misschien de eerste 5-6 jaar, dat wat we nu weten, dat was toen niet bekend. En mensen, opdrachtgevers, organisaties stonden er ook gewoon nog niet open voor.
9: Ik kan me nog herinneren dat de eerste interviews die ik gedaan heb waarbij de cloud als onderwerp voorbij kwam, dat het eigenlijk altijd standaard ging om hoe win je vertrouwen bij de opdrachtgever.
7: En, ja, precies. Ja, ik snap wat je bedoelt.
9: Je gaat met de data die fysiek in een gebouw stond, ga je aan de haal. Ja. Even plat gezegd.
8: Maar misschien op een andere manier, onze ervaring daarmee is, dat was ook vooral een technische opgave. Dus hoe gaan we migreren naar de cloud? En in die jaren lag de nadruk daar ontzettend op. Dat hebben we ook nog steeds in de afgelopen misschien wel 10, 15 jaar. En er is ergens een omslagpunt gekomen. Ik denk misschien 2015, 16, ergens die buurt. Dat er zegt het woord adoptie ook naar boven kwam. Mm-hmm. En wacht even, het gaat niet alleen maar om dat we die applicaties migreren naar de cloud. Of die data migreren naar de cloud. Maar wat gaan we nou helemaal doen met die 5000 medewerkers? Of die 1000 medewerkers?
9: Precies, maar daar komen we zo op. Maar toch even terug naar dat stukje vertrouwen. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want je gaat met data ga je uiteindelijk aan de gang. Je gaat data migreren naar de cloud. En dat is data wat voor bedrijven destijds wel gevoel moet hebben. Als van, ik geef echt fysiek mijn papieren en eventueel mijn harddisks over aan een bedrijf. En zij gaan ervoor zorgen dat het ergens in de cloud komt. Alleen dat stukje lijkt mij best wel een worsteling te zijn geweest om dat goed uit te leggen bij je eerste klanten.
7: Nou, ik denk dat het heel erg verschilde per branche, zeg maar, en grootte van organisaties. Je ziet alle start-ups en kleinere organisaties, daar was die drempel echt een stuk lager. Die zagen het gewoon als een kans om dingen makkelijker te maken voor zichzelf. Hè, minder met beheer of daarover na te denken. Geen, hoe noemen we dat ook weer, zo'n servicebeheerder, et cetera. Maar grotere organisaties, zeker in de overheid, die hebben natuurlijk ook veel met regelgeving te maken. En daar heeft het echt wel veel langer geduurd.
9: Ja, dus dan verklaar je eigenlijk ook het feit dat ze daar nog in een andere fase leven, werken.
7: Zeker.
9: Dan eigenlijk die kleinere bedrijven die toch sneller dit konden adopteren.
7: Ja.
9: En dan heb je op een bepaald moment een eerste opdrachtgever waarbij je eigenlijk kunt zeggen, dit is met succes afgerond.
7: Ja. Ja.
9: Heb je dat ook kunnen gebruiken om daardoor andere klanten te overtuigen destijds?
8: Zeker. Ja. Nee, dat jaartal weet ik niet helemaal meer, maar ik denk dat die internationale organisatie was in de financiële dienstverlening.
9: Mag je de naam noemen?
8: Ja, ik denk het wel.
7: Bedoel je iets van een leasemaatschappij?
8: Ja, ja. Een grote internationale leasemaatschappij. Ja. Ja. Die gingen dus die stap maken naar de cloud. Over, ik zeg even, 8-9 landen in Europa. En daar was het ontzettend belangrijk dat al die medewerkers van die organisatie op een andere manier gingen werken om hun strategische doelstellingen te bereiken. Dus enerzijds was het dat technische stuk wat jij net benoemd hebt. We moeten naar de cloud. Maar zij beseft zich heel goed dat dat eigenlijk iets ging betekenen voor al die duizenden medewerkers. En dat was het moment waarop wij mochten aanhaken. En die organisatie kon helpen over al die landen heen. In hoe ga je nou die medewerkers zo goed mogelijk met deze Microsoft omgeving aan de slag laten gaan.
9: Ja, en daar kwam je dus eigenlijk weer op het punt waar je vertrokken bent bij je vorige bedrijf. Dat mensen centraal stonden.
8: Exact.
9: Maar je had natuurlijk een tool, een technische tool nodig om uiteindelijk die mensen te kunnen helpen. Ja. Is dat een beetje zo de eerste jaren?
8: Ja, maar ook het geloof van dus in dit geval deze organisatie. Dat alleen die nadruk op die technologie gewoon onvoldoende was. En ik denk dat dat echt het kantelpunt is. Daarvoor een project is succesvol, zijn we op tijd? Staat het aan? Is het binnen budget? Nou, dan trek ik een fles champagne open, eet ze taart. En dan is het project afgerond. Terwijl het project natuurlijk pas afgerond is als je klanten of je in de zorg, je patiënten of als je uiteindelijk ergens een soort winst behaalt, dat je ergens iets beter gaat doen. Je wil niet alleen maar iets nieuws inzetten.
9: Dus eigenlijk met andere woorden, jullie kwamen aan boord en namen de medewerkers ook mee in het proces.
7: Ja, en wat ik daar heel mooi aan vond en ook echt wel een verandering voor ons, dat was echt een grote organisatie en zij waren gewend om met grote partijen samen te werken om die implementaties te doen. En wij waren een clubje, ik denk met 12 man of 15 man of zo. En de propositie waar wij mee kwamen, daar hadden ze echt zoiets van, ja, dit gaat ons helpen en dat gaan we niet halen uit die grote partijen. Dus hebben we echt samengewerkt om over Europa heen zo'n cluster klaar.
9: Kwam daar agility, hè? Wat was in die periode, agile scrum werken was natuurlijk heel belangrijk. Kwam dat daar om de hoek kijken? Was dat een van de beweegredenen dat ze zagen dat jullie gewoon beweegbaar waren eigenlijk als organisatie?
7: Nou, het ging niet zozeer over agility. Ik denk dat wij een van de eerste clubs ook waren die durfde, ik zeg maar, het risico van mensen niet meenemen expliciet te maken. Want er is heel veel aandacht voor technologie, wat er allemaal kan. Zie je nu met AI ook. Men rolt over elkaar heen. En men vergeet te vaak de vraag te stellen, oké, maar hoe belangrijk zijn mensen om dit succesvol te gaan gebruiken? En wat als je daar niet voldoende tijd in steekt? Of als de oplossing niet aansluit bij die mensen, ja, hoe groot is dan de kans dat ze daar wat mee gaan doen? En daar waren zij ontvankelijk voor en zagen ze in ons een partij om mee samen te werken.
9: Dat was de eerste klant, daar gaan we zo meteen verder over hebben. Eerst even aan jullie zelf, want je zei al van Jean-Pierre is dan later, of eigenlijk tegelijkertijd, zijn we vanaf het begin bijgekomen.
8: Zeker, ja.
9: En dan heb je natuurlijk een rolverdeling. Ja. Hoe is die bij jullie ingericht?
8: Ja, dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan eigenlijk. Ja. Ik denk dat we veel dingen wekelijks, dagelijks met elkaar bespreken. We zijn allebei onwijs gepassioneerd over het vak wat we mogen uitoefenen. Maar ook ondernemers genoeg om dat op een zakelijke manier naar te kijken. En zo vullen we elkaar aan. En de ene keer, laat ik zo zeggen, de inhoud is denk ik heel belangrijk in wat we doen. Dus degene die daar een goed argument of verhaal bij heeft, die leidt die lijn. Of dat nou gaat om het aannemen van mensen, het nieuwe vinden van klanten, het uitbreiden van van onze propositie, commerciële beslissingen. Maar dat doen we graag samen.
9: Ja, en dat werkt na zoveel jaar. Dat is best wel, dat zie je wel vaker. Maar wat houdt nou die relatie goed stand tussen jullie? Wat is dat hetgene? Nou, is dat het aanvullen?
7: Ja, het is wat mij betreft twee dingen. We hebben echt wel eenzelfde beeld waar we naartoe willen. En de geloof in onze missie. En ook dat we daar beide ambitieus zijn om die verder te brengen. Ik denk dat dat belangrijk is. En we zijn heel complementair. En we snappen heel goed van elkaar wat we aan elkaar hebben. En het grappige is, of ook wel goed te noemen naar andere ondernemers, daar hebben wij het een paar maanden geleden ook nog expliciet over gehad. Wij komen nooit bij elkaar over de vloer thuis. Het is niet dat we zeg maar privé hele goede vrienden zijn of zo. We hebben echt 15 jaar een hele goede zakelijke relatie. En ik vind het mooi omdat we laten zien dat ook heel goed kan werken. Ja.
9: En is dat misschien ook wel dat je zegt van een bewuste keuze geweest ooit? Dat je zegt van privé, werk, aan het verscheiden?
8: Nee, het is zeker geen bewuste keuze. Wat ik wel een mooie anekdote vind, wat ik ook aan anderen in het team heb. We doen het overigens natuurlijk niet alleen. We hebben
9: hoeveel zijn jullie?
8: We zijn nu met 30 man. En een management team met nog twee andere collega's waarmee we het bedrijf runnen. Maar een van de dingen is dat wij eigenlijk bijna elke dag elkaar rond een uur of wat zal het zijn, tussen heel ruim tussen 5 en 7, als we elkaar niet hebben gezien, bellen we elkaar. Elke dag bijna. En dat is gewoon even, hoe was jouw dag? Alsof je met je partner privé dan de dag doorneemt. En dat helpt eigenlijk heel erg goed om even voeling te hebben. Wat speelt er? Waar loop jij tegenaan? Ik heb dit meegemaakt. Dat is leuk. Dat gaat niet goed. Dat gaat wel goed. Elkaar herinneren aan iets. En dat stukje, denk ik, dat heeft geholpen die 15 jaar. Door altijd even bij elkaar. Zeker ook in die jaren dat we natuurlijk...
9: Elkaar niet uit het oog verliezen. Want ik kan me ook voorstellen, als je gaat groeien, heb je natuurlijk veel meer meningen. Je hebt misschien sommige momenten wel eens echt draagvlak van elkaar nodig.
8: Ja.
9: Maar ook wel andere meningen die binnenkomen. Dat lijkt me echt wel een proces waar je doorheen moet.
8: Ja, je bent het ook niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Dus je kan ook daardoor zeggen, oké, dit onderwerp moeten we even laten rusten. Of we pakken het weer binnenkort op. En dan groeien naar elkaar toe. Je kan ook wel eens hebben, we agree to disagree. Dat kan ook. Maar de manier waarop we het doen, helpt ons om daar eigenlijk in al die jaren op een goede manier mee verder te gaan.
9: Ja. Ja, en kennen jullie alle medewerkers van het bedrijf? 30 mensen is dat te doen?
8: Ja. Dat moet wel lukken. Ja,
7: ja zeker.
9: Ja, we gaan zo meteen verder praten. Dan gaan we natuurlijk nog eventjes terug in de geschiedenis. Maar dan langzaam maar zeker ook naar die 70% van de digitale transformatie die faalt. Jullie missie is om die 30% misschien tot hoeveel procent te maken?
7: Ja, laten we er 70 van maken.
9: Nou, dat is een mooi streven.
10: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: George Ezra en Anyone For You op New Business Radio. In het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag centraal Mixit in de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens, beide eigenaren, ondernemers dus achter dit bedrijf. Met wat we net gehoord hebben, inmiddels 30 zielen in het bedrijf werkzaam. Jullie zijn begonnen met dus dat implementeren van data naar de cloud. Daar hadden we het net over. Het eerste grote bedrijf was een internationale leasemaatschappij. En langzaam maar zeker, want dat zeiden jullie eigenlijk net al. Het menselijke aspect, dat was wat jullie vooral begon te drijven. Hè?
2: Klopt. Ja.
0: Maar dat had je eigenlijk al natuurlijk van tevoren toen je startte.
2: Ja.
0: Wat was het, een vehicle eigenlijk als het ware? Dat de cloud transformatie, die fase?
2: Het was eigenlijk nog eens een keer voor die tijd dat vuurtje werd aangewakkerd. Als ik erover terugdenk. En dat was dat we een groot traject deden bij een hele grote onderwijsinstelling. En daar lag de nadruk echt vrijwel alleen op zorgen dat de techniek, en dan praat ik net nog over die soort pre-cloud fase, dat het werkte, dat het aanstond, hè, en dat alle systemen op groen stonden. En er was zo weinig aandacht voor, wat was het, 8000 studenten die daar rondliepen en nog eens 2000 ondersteunende personeel.
0: Terwijl dat eigenlijk studenten waren die weliswaar met computers waren opgegroeid.
2: En die moeten daarmee aan de slag.
0: Ja.
2: En dan kan je commercieel denken, het is een mooi project en we hebben iets gedaan. Maar dat deed je eigenlijk echt bij iedereen oprechte soort van pijn. Maar dit klopt gewoon niet. En dat is ook het moment geweest. Dus we moeten echt ons meer richten op die medewerkers. Maar ook die techniek laten gaan. Want anders ben je toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat je de techniek, en dat is belangrijk, begrijp het niet verkeerd. Dat moet plaatsvinden. Er zijn vernieuwingen, daar is innovatie. Daar gaan we het vast nog even over hebben zometeen. Maar we denken dat er iets anders daarnaast nodig is. En daar zijn we ons op gaan concentreren.
0: Ja, en dat was eigenlijk een zorg minder, kan je dat zo stellen? En een zorg erbij?
2: Zeker.
0: Of wat was, was het een opluchting eigenlijk dat je niet met die technologische ontwikkeling mee moest gaan?
3: Nou, het interessante is dat we daarmee onszelf echt moeilijker hebben gemaakt. Omdat we zijn het over een onderwerp gaan hebben waar eigenlijk weinig over gesproken werd of weinig aandacht voor was in organisaties. Namelijk de mensen en de factor mens om succesvol te zijn. Dus we hadden, daar hebben we het ook nog eens over, als we het onszelf makkelijk hadden gemaakt, dan hadden we gewoon nog 15 jaar SharePoint gedaan of Microsoft of wat dan ook. Alleen die technologie focus, omdat dat, niemand stelt daar lastige vragen over. Maar die factor mens, dat hebben we echt moeten evangeliseren en de waarde daarvan of het risico daarvan als je ze niet goed meeneemt. Dus we hebben het onszelf absoluut niet makkelijk gemaakt.
0: En de situationele situatie op dat moment, dus echt, als je kijkt naar waar je toen zat, was natuurlijk dat je nog met heel veel mensen te maken had. Die eigenlijk in de loop, misschien aan het einde van de carrière, pas met computers te maken kregen. Dus ja, je mag het nu zeggen digibeet. Maar in ieder geval niet de generatie die er meer opgegroeid is.
3: Nee, ja, eens zeker. Maar ik denk dat dat van alle tijden is wat mensen. En ik denk daar iets anders over. Over het digibetisme. Want ik zie, als je nu heden ten dagen kijkt, is iedereen doet wel wat met een telefoon. Mijn moeder wordt 80 in juni en die kan echt perfect haar reisje boeken met een cruise of betalen of de picknickboodschappen bestellen, et cetera. En vaak wordt dat gebruikt als excuus. Vanuit dat techniek denken, maar we hebben hier digibeten en we hebben hartstikke mooie technologie en dat hebben we aangezet en ze gebruiken het niet. Dus we moeten focussen op dat digibetisme. En ik chargeer even, want natuurlijk zijn er mensen die daar echt moeite mee hebben. Maar over het algemeen denk ik, wat wij tegenkomen, is dat die oplossing gewoon niet logisch is of niet goed aansluit. En waarom zouden mensen dat dan gaan gebruiken?
0: Dus eigenlijk leg je de lat gewoon nog hoger als het ware.
3: Zeker, ja. Ja, we stellen daar kritische vragen over.
2: Wat ik een mooi voorbeeld vind over wat jij net aan had over jouw moeder in dit geval. En elke app die op een telefoon zit. De bedrijven die zich richten op de consument. Die stoppen daar enorm veel tijd in om die klant goed te snappen. Dus die app die wij gebruiken. Of het nou is om iets te kijken, iets te bestellen. Wat dan ook wat je wil doen. Daar wordt heel veel over nagedacht. Dus je snapt je klant. Dan krijg je termen als een customer experience, de customer journey. En dan kunnen we die oplossing heel goed toepassen op die klant. En wat ik wil eens zeggen, als je dat gegevens snapt en je draait die camera bij 180 graden, je kijkt naar een organisatie zelf, dan is de vraag, hoe goed snap je nou eigenlijk die medewerker? Ken je die medewerker wel?
0: Dus dat heeft voor jullie ook het hele proces eigenlijk van hoe je aan boord komt, weten te veranderen.
2: Zeker.
0: Eén gegeven is natuurlijk feit. Op het moment dat je zo'n transformatie ingaat, dan is het vaak eigenlijk het hert wat in een stel koplampen kijkt.
3: Zeker.
0: Dat hoor je vaak, toch?
3: Zeker. Ja, en bedoel je dan de medewerker of de opdrachtgever?
0: Nou, we beide. Ja, toch? Maar hoe vind je dan uiteindelijk die modus om ja, toch het wiel draaiend te krijgen en die implementatie in te gaan?
3: Nou, misschien iets van de laatste, zeg maar even sinds corona. Wij zijn ook elke keer zoekende in de markt van waar haken wij op aan? En we hebben tot 2 jaar geleden hebben employee experience gebruikt als terminologie. Maar wat we zagen is dat mensen die snapten die term wel, maar dat was vooral binnen HR belangrijk. En we zagen ook, werden we mee geconfronteerd, dat daar werd geen geld aan uitgegeven. Punt. Dus dan iedereen vindt het belangrijk. Wij hebben daar een invulling bij om mensen beter mee te nemen, et cetera. Maar als er geen geld aan uitgegeven wordt in de organisaties, dan houdt het op.
0: Dus dan komt u toch weer aan op overtuigingskracht om te laten zien dat het wel degelijk is.
3: Okay, we zijn geswitcht. Want wat is wel belangrijk binnen organisaties, dat zijn al die projecten en programma's die wel in hun portfolio zitten, waar wel in geïnvesteerd wordt. En daar zijn we eigenlijk die dialoog aangegaan met hoe belangrijk zijn mensen nou in deze projecten en deze programma's om succesvol te zijn. En wat nou als zij dat niet gaan gebruiken of daar niet in meegaan of in hun oude gewoonte blijven? Wat betekent dat dan voor je ROI, voor je financiële resultaat?
0: Want als je hem zou in de tijdlijn of in een soort van scope zou zetten, dan heb je natuurlijk links heb je de mensen die eigenlijk heel moeilijk te overtuigen zijn. Ja. Rechts heb je de mensen die juist vooraan staan en liefst nog voorop rennen.
3: Ja.
0: En dan moet je daar van beide weg blijven, denk ik. Moet niet doorslaan en het moet niet stagneren.
2: Wat we zien volgens mij is dat die kopgroep waar jij het over hebt.
0: En de early adopters.
2: Die zijn wel ontzettend belangrijk. Als je denkt
0: voor je draagvlak.
2: Voor een soort olievlekprincipe.
0: Ja.
2: En als je de wetenschap erop naast staat, dan praat je over zo'n 20% van de organisatie. Dus als je dat lukt om die zeg maar aan te hebben staan, als je begrijpt wat ik bedoel, dat die begrijpen wat er nodig is, dat ook als ambassadeur uitdragen binnen de organisatie, mensen in beweging krijgen, het verhaal goed vertellen, dan gaat het vliegen, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk
2: 20% heb je echt wel nodig.
0: Want dit is eigenlijk wat je heel vaak hoort bij projectorganisaties, die op die manier toch, wat het ook is, implementeren in organisaties. Zorgen dat je eerst de early adopters weet te bereiken, weet te triggeren, weet vast te houden. En dan langzaam maar zeker te implementeren, embedden in de organisatie. Maar ik heb het zelf meegemaakt met organisaties volgen. Dan merk je ook wel dat op die werkvloer bij de mensen die zeg maar toekijken hoe dat wordt aangekondigd dat het eraan komt. Daar ontstaat best veel onrust. Is dat ook iets wat jullie in het begin wel blijven meten?
3: Het is een gevaarlijke vraag dit. Ja,
0: zeker.
3: Nee, zeker. Ja. Juist, want dan kom je heel erg op de core van hoe wij werken en hoe we grip op verandersucces creëren voor organisaties. En dat gaat over meten. Dus wat wij, wat Arjan net zei, aan de buitenkant, aan de klantkant, wordt al heel veel gemeten. Want daar wordt geld verdiend, zeg ik dan maar even. Ja. Maar aan de binnenkant wordt dat nog weinig gedaan. En daar kun je ook net zoveel of nog meer meten. Om te snappen waar weerstand zit, waar het goed gaat. Waar de oplossing echt zijn waarde oplevert, wat je van tevoren bedacht had. Alleen het wordt simpelweg nog weinig gedaan. En dat is waar wij heel erg op aandringen bij organisaties.
0: En ik kan me voorstellen dat je daar tooling voor ontwikkelt.
2: Er is ook in de markt zijn ook methodieken en aanpakken die ook bewezen zijn. Dus je hoeft niet alles zelf helemaal opnieuw te ontwikkelen.
0: Geen voorbeeld noemen?
2: Er is een methodiek heet ProSci. Wat een soort framework is om verandering op een goede manier te organiseren en uit te voeren. ADKAR is een andere methodiek. Die ook bekend is in de communicatie vooral. Die je toepast. En dat zijn zaken die, dat zou raar zijn, vind ik zelf, als je dat opnieuw zou gaan bedenken. Als iets werkt, kan je dat toepassen. De vraag is denk ik wel, hoe doe je dat op de goede manier? En wat wij heel belangrijk vinden, wat Jean-Pierre net zei, en jij gaf het in je vraag aan, je moet dingen meten. Het moet geen buikgevoel zijn, of onderbuikgevoel van, nou, we denken dat het goed gaat. Organisaties investeren miljoenen euro's. Of het dan gaat om AI-toepassingen, nieuwe ERP-systemen. In de zorg wordt enorm veel geïnvesteerd in alles wat daar moet veranderen. Dus dat gaat om echt heel veel geld. Dat zou een beetje raar zijn dat je dan op je buikgevoel gaat zeggen, nou, we denken dat dit wel goed gaat. Of we denken dat onze mensen het wel snappen. Dat moet je kunnen vaststellen en dat kan je ook vaststellen. Dus dat meetstuk, dat is wel echt onze tooling als het ware die we daarin inbrengen.
0: Zijn er nog heel veel organisaties waarvan je nu echt zegt, ja, dat staat daar, staat het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen?
3: Ja en nee, zou ik willen zeggen. En het klinkt, het is een beetje cryptisch. Maar ik denk dat er best wel veel sectoren zijn waarbij op sommige gebieden, bijvoorbeeld aan die klant kan. Ik zal even een voorbeeld noemen. In de zorg bijvoorbeeld. Daar zie je waanzinnig veel innovatie in het zorgproces met AI in de spreekkamer. Allerlei innovaties aan die zorgkant. Maar dan zie je aan de bedrijfsvoeringskant dat men nog bezig is, bij wijze van spreken, met een migratie van Windows 10 naar Windows 11.
0: Ja, je zit daar ook niet gelukkig met de datalek wat onlangs in het nieuws gekomen is?
3: Nou, dat heeft daar zeker mee te maken. Ja, dus dat daar nog veel kwetsbaarheden zitten, omdat er niet evenredig aandacht altijd is of kan zijn misschien. Ik wil daar geen oordeel over vellen, maar je ziet daar wel grote verschillen. En ik denk dat je dat in overheidsland ook nadrukkelijk ziet. Daar is af en toe ook nog een beetje archaïs. Waar je dan automatisch dat soort risico's loopt.
2: Vergeet ook niet dat bij veel organisaties, bijvoorbeeld naar in de energietransitie gaat kijken, daar is natuurlijk de druk is immens om te leveren. Maar de hoeveelheid capaciteit, lees mensen, om dat ook te kunnen doen, die is er niet of te weinig. En het vooruitzicht is dat ze daar nog meer uitdagingen hebben. Dus wat krijg je dan? Er wordt geïnnoveerd door toepassingen slimmer te doen, te maken. Maar je hebt ook de mensen nodig die dat gaan uitvoeren. Als je die dan niet meekrijgt of die vallen uit en je hebt al tekort, heb je nog een groter probleem. Dus het is, aan die kant zie je ook dat mensen of dat organisaties echt worstelen met het vraagstuk. We moeten innoveren, ja, maar we zijn afhankelijk van eigenlijk een beperkte groep. Of het nou in de zorg is of energietransitie, van professionals, specialisten die dat werk moeten uitvoeren.
0: Want je zegt nu iets heel interessants. Want we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot. Dus men weet, als het me hier niet bevalt, dan is bij de buurman mijn functie exact voor het oprapen. Ja. Dus met andere woorden, op het moment dat je in beweging wil krijgen met al beperkt aantal mensen, dat betekent eigenlijk dat je opereert over een dun zijde draadje soms.
2: Ja, en het is precies, denk ik, je snijdt een goed punt aan. Want als ik als organisatie dit niet goed op orde heb, en ik kom met die technische of innovaties, nieuwe digitale, whatever het is, maar al die processen die gaan veranderen.
0: En ze staan onder werkdruk en dan komt er weer zo'n verandering
2: bij. Ja. En dat wordt dan niet op de juiste manier aangepakt. Ja, ik denk dat je een enorm groot risico loopt. Want als 10% van je workforce weggaat en die moet je opnieuw gaan aannemen in deze tijd. Ik moet eerst de CFO nog zien die dat een goed plan vindt.
0: Want calculeer je dat wel in op een of andere manier? Dat je gewoon weet van deze transformatie heeft een dusdanige impact dat er altijd wel verandering van mens en gedrag, eigenlijk dat zonder dat gaat het niet werken, wordt het niet succesvol. Mm-hmm. Dat betekent dat je altijd eigenlijk je afvallers zult krijgen en wellicht ook nieuwe aanwas moet gaan genereren. Is dat iets wat je meeneemt van de start op het moment dat je begint met zo'n project?
3: We gaan er wel vanuit dat je als je een verandering goed ondersteunt, dat je ook oog hebt voor de diversiteit in een organisatie. Want het is niet zo dat er de medewerker is. Dus en het is vaak lastig om dat voor één verandering heel veel oog te hebben voor die diversiteit. Maar als je nou meer naar een generieke aanpak over veranderingen heen gaat, dan leer je Pappenheimers ook beter kennen. En dan ben je ook op den duur in staat om die diversiteit goed te ondersteunen. Dus het heeft een beetje met, we noemen dat, volwassenheid van de organisatie te maken. Maar wat daar nog even terugkomen op het vorige punt, wat we nog zien, is dat op board level of directie level, daar wordt nog niet het verband gelegd tussen dat medewerkersverloop en medewerkers goed meenemen in veranderingen. Dus wij zien daar wel een correlatie. Dus hoe beter je mensen goed meeneemt in elke verandering en dat ze voelen dat het hun ook helpt en dat ze goed opnieuw kunnen werken. Als je dat structureel doet, dan doet dat ook iets met tevredenheid en verloop. Alleen die connectie wordt dan niet gelegd op boordniveau.
0: Precies. En is dat dan eigenlijk zien tussen het slagen van oog voor het middel en het doel? Of?
2: Precies. Zeker. Dat denk ik wel.
3: Ja. Ja.
0: Dus het doel is uiteindelijk efficiënter werken. Het middel is IT En daar wordt dat is eigenlijk, daar wordt een stukje menselijk aspect gewoon vergeten.
3: Zeker. Ja.
2: Ja. Je zegt het heel goed.
3: Ja. Ja. Dankjewel.
0: Nou, mooi, dankjewel. Ja, ja. Goed, mooi compliment vandaag. Ja. Maar goed, dan ga je dus bij zo'n organisatie aan de gang. Je zei al 20% van die organisatie, dat zijn de early adopters, die nemen we mee. Hoe gaat het proces dan verder, zeg maar, gemiddeld genomen? Want ieder bedrijf is natuurlijk anders, dat begrijp ik ook. Maar neem ons dus mee.
3: Nou, de aantal stappen. Ik zal het proberen kort en bondig te houden. We beginnen met, wat is het succes van je verandering? Dus als je van tevoren niet definieert wat het moet opleveren, zeggen wij ook, letterlijk spiegel naar de klant. Wanneer gaan wij dan succesvol zijn? Waar ga je ons dan aan houden? Dus we challengen de klant om businesswaarde in een project zo concreet mogelijk
0: te maken. Ja, wat is vaak de opdrachtvraag? Hoe wordt die geformuleerd?
3: Nou, de opdracht vaak, is vaak rondom een implementatie van iets of rondom een verandering. We gaan een proces veranderen. Er wordt EEP geïmplementeerd. Er wordt EPD samenwerken. Maakt niet uit wat. Dus vaak is het over een programma as. En wij komen dan binnen en beginnen altijd met heb je succes concreet gedefinieerd? Programma manager, heb je dat met je stuurgroep goed afgestemd? Want wat anders kan je nooit succesvol gaan zijn. Anders kan je nooit bij de 30% club horen. En vervolgens is dat eigenlijk best wel een rode draad in onze aanpak. Omdat vanuit die succesdefinitie kan je gaan bepalen binnen de scope wat je wil gaan doen. Welke doelgroepen in je organisatie zijn dan ook echt belangrijk dat die iets anders gaan doen. Dus dan kan je ook weer bepalen wie er aandacht voor moet krijgen. Nou, dat is een voorbeeld. Wat ook belangrijk is, is die altijd met de beste bedoelingen wordt die technologie bedacht en ingericht of gekozen. En met de beste bedoelingen van, we denken dat dit de organisatie gaat helpen. Maar wij zeggen van, hoe groot is het risico dat als dat niet aansluit op medewerkers? Dus wij zorgen altijd dat er een toets is, een validatie van wat er gekozen is of bedacht is. Of dat ook aansluit bij die medewerkers. Want als je dat van voor de implementatie doet, dan krijg je ook te horen, wie dit bedacht heeft. Ik weet het niet, maar ik ga er niet mee werken. Dat soort risico's proberen we in het proces naar boven te halen. En ook om te bepalen hoe groot die verandering is en hoe je dat gaat ondersteunen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste in onze aanpak. Het ging net al over meten. Wat je vaak ziet bij implementaties, dan is er een startpunt. Wordt misschien ook nog wel succes bedacht of bepaald. En dan ga je een zwart gat in van het implementatieproces tot na livegang. En dan kan je weer gaan meten. En gebruiken mensen het dan? Zijn leidinggevenden aan boord, et cetera? Werkt het? En dan kom je erachter dat dat niet zo is. Dan heb je dus dat hele zwarte gat heb je overgeslagen. En wij maken eigenlijk dat zwarte gat transparant. Dus alles wat we daar doen, dat maken we ook meetbaar. Zodat je eigenlijk in het proces naar livegang ook al ziet waar risico's zitten. En dat je als opdrachtgever of stuurgroep of programmamanager nog wat te kiezen hebt en te sturen hebt op die risico's.
0: Hoe krijg je eigenlijk die early adopters? Dat kan je wel stellen van, ze willen altijd mee, ze willen altijd veranderen. Maar hoe krijg je die beweging op gang? Doe je dat ook? Dat is 10 jaar geleden, werd dat ook veel toegepast. Gamification, het leuk maken. Daarbij ook spiegelen, inzichten geven. Misschien nieuwe inzichten geven. Van zoals het nu gaat, dit is wat je straks gaat winnen. Maar wees niet bang en je kan die route gaan lopen. Dat komt goed. Ja. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, ik wil zeggen, gebruiken we altijd een 5-stappen model. En dat heet weten, willen, kunnen, doen en blijven doen. En dat geldt voor iedereen. En bij die early adopters, daar heb je eigenlijk die gamification niet nodig.
0: Maar wel bij die andere grotere groep.
3: Exact. Ja, dus wat je probeert te doen is na te denken. Wat moet je doen om te zorgen dat ze het weten, dat ze het willen, dat ze het kunnen. En al die activiteiten, die kan verschillen per doelgroep. Dus bij de early adopters, die staan altijd bij op de stoep. En daar kijk je eigenlijk veel meer naar. Niet zozeer gaan ze het gebruiken, maar meer hoe kunnen we ze een rol geven om anderen te enthousiasmeren. Dus dat je ze een verantwoordelijkheid geeft in die verandering. Anders dan dat ze alleen maar als eerste iets gebruiken.
0: Krijgen ze tools mee dan, Arjan?
2: Zeker. Ja, ze moeten geholpen worden daarin om ook die rol te kunnen pakken. En een voorbeeld wat ik daarin wilde geven is dat, als het gaat over mensen ondersteunen, wordt heel vaak gedacht aan trainingen. Dat is een soort logische stap. We moeten onze mensen trainen, want dan komt het wel goed. En veel onderzoek, en Gartner die publiceert daar ook veel over, die zegt dat als jouw intrinsieke motivatie goed is, dan ben je ook bereid om dat wat je dus geleerd wordt, om dat ook toe te passen. Want dan weet je ook wat het je gaat opleveren. Dus dat schakeltje, zeg maar, vanuit die koplopers, is dat je heel goed wil laten zien Wat gaat het ons brengen? Wat gaat het jou brengen? En dan zijn zij ook in staat om dat over te brengen op hun team, op de mensen in hun afdeling, op hun vestiging, et cetera, hun directe collega's. Dus op die manier probeer je dat zo goed mogelijk in te ondersteunen.
0: In hoeverre nemen jullie, voordat jullie hiermee starten, zeg maar een soort van scan van de bedrijfscultuur mee?
2: De bedrijfscultuur zelf is natuurlijk best wel een groot iets. Hè. Dus ik denk dat dat in deze programma's nog niet meteen een onderdeel is. Het is denk ik wel een zaak wat heel veel aandacht krijgt. Is de organisatiecultuur klaar om te kunnen veranderen? Hè? Dus ja. je kan met ook daar weer met tooling meten. Is dit een organisatie die wendbaar is?
0: Ik kan me voorstellen inderdaad dat er heel veel verschil zit tussen publiek en private organisaties.
2: Zeker. Nee, dus je moet het eigenlijk wel, wat Jean-Pierre net zei, in het begin, als je start, wil je eigenlijk wel die nulmeting doen. Van zijn we hier ergens waar mensen willen veranderen en kunnen veranderen? Is die koplopergroep ook echt actief? Of is er nog veel meer werk aan de winkel? Dus dat is iets wat je wel meeneemt. Ja.
0: Wat ik eigenlijk hoor nu, afgelopen half uur, nu we het hierover hebben, hè, over die 30-70%, dat het eigenlijk ook gaat om heel grondig te werk gaan.
3: Klopt, ja. Ja, daar ook in investeren en de tijd voor nemen. En ons pleidooi is, er wordt heel veel tijd geïnvesteerd aan die techniekkant of aan die proceskant, zeg maar die oplossingskant. Hè. Als je ook kijkt naar aanbestedingen land, zeg maar, hoe dat de aandacht krijgt versus hoe je mensen ondersteunt, hoe dat aandacht krijgt. En wij pleiten ervoor om daar ook genoeg aandacht voor te hebben. En dat verdient het. En het interessante is dus dat je daar ook beter in kan worden. Dus als je dat ook meer integraal bekijkt, dat je niet per project weer opnieuw uit gaat vinden van hoe ga ik dit doen in deze organisatie, maar dat je dingen herkenbaar maakt voor al die doelgroepen die daar een rol in moeten spelen.
0: Betekent dat eigenlijk dat de leidinggevende structuur in zo'n bedrijf ook bepaalde competenties moet gaan ontwikkelen?
3: Ik vind dat echt een hele mooie vraag, dankjewel. Maar wij zien dat eigenlijk de belangrijkste groep is in een organisatie om een verandering goed te laten landen en succesvol te maken. En wat je nu vaak ziet is dat die krijgen impliciet een rol. Dus in elk project wordt hun weer gevraagd iets te delen of iets te vertellen. Of ja, je moet wel zorgen dat je je team meekrijgt. Maar eigenlijk worden ze daar nooit echt in geholpen. Dus concreet gemaakt, wat is die rol nou precies? En heb je daar de juiste vaardigheden voor? En dat is een heel belangrijk onderdeel van onze van onze aanpak. En we noemen dat de het trainen van de change muscle. Hè, van de veranderspier.
0: De change muscle, mooi.
3: Ja.
0: Ja. Wat ik dan heel graag zou willen weten. Dan stel je bent zo'n management, zo'n leidinggevende. Je zit in een rol. Jij weet eigenlijk waar het doel is. Waar de opdracht ligt. Waar het stip aan de horizon staat. Maar je krijgt ontzettend veel weerstand van je collega's die je lief hebt. Die je eigenlijk al jarenlang lekker op de rit hebt. Ja. En nu ziet wankelen.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet iets waarvan je kan zeggen dat bestaat niet.
3: Nee, dat is juist ook waar je wat ons betreft die leidinggevende in moet ondersteunen. Hè? En of je dat nou als programma doet of als je dat vanuit HR gaat organiseren. Maar ze hebben altijd een veranderrol. En bij die veranderrol is dat zij weerstand tegen gaan komen in hun team. En wij vinden dat je die leidinggevende ook moet helpen. Hoe herken je dat? Wat zijn hulpmiddelen om daarmee om te gaan? Zodat je erkent dat het er is en dat zij die rol hebben. Maar niet zomaar verwacht dat ze dat kunnen of daarmee om kunnen gaan.
0: Maar wat zijn de meest voorkomende vormen van weerstand?
3: Ja, dat kan van alles zijn.
2: Niet aanwezig zijn bij sessies waarin dingen worden uitgelegd. Gewoon niet opkomen dagen. Ik denk dat een hele belangrijke is. Die je overigens heel goed ook kan meten. Ik denk heel veel van dat soort interventies. Je had net over gamification. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel manieren om mensen op die manier mee te krijgen in dat proces. Je doet mee of je doet niet mee. Hè? Ben je aanwezig of ben je niet aanwezig? Heb ik een e-learning gevolgd? Heb ik met mijn collega's die dat gesprek gehad over dat nieuwe proces wat we moeten gaan volgen? Dus ik denk dat het heel vaak is over dat mensen gewoon afhaken voordat het überhaupt start. En dat kan je heel goed meten.
0: Ja, precies. Die meetbaarheid is daarbij cruciaal. Ja. Om ook daar weer een soort van bewijslast, hoe negatief het ook klinkt. Ja. Maar die heb je wel nodig om het te kunnen laten slagen.
3: En ik denk dat weerstand ook. Bij weerstand denk je misschien aan mensen die met hun vuist op tafel slaan en zeggen dit wil ik niet. Maar ik denk dat er juist heel veel weerstand met een glimlach is. Gewoon mensen die het voor zichzelf zo makkelijk mogelijk proberen te maken qua werk. Dus zelf in Excel allerlei handigheidjes voor zichzelf hebben bedacht. En dat als zij gedwongen worden tussen aanhalingstekens om iets te gaan gebruiken, dat hun dat gewoon niet helpt. Dus dat ze dan zeggen, ja, goed bedacht, maar ik blijf gewoon lekker mijn eigen ding doen. En zonder dat ze daar een punt van maken, maar ik denk dat dat de grootste weerstand is. Dus hè, de shadow IT of de hun eigen olifantenpaadjes. En dat snappen dat dat er is en die mensen helpen om echt daarvan af te kunnen stappen, omdat ze echt geholpen worden, dus relevant, iets relevants bieden. Ik denk dat dat de grootste groep is waar je aandacht voor moet hebben of geen aannames in moet doen. Ja.
0: We gaan straks verder praten over de toekomst en natuurlijk wat er nog allemaal aan het verschiet ligt. Eerst even wat anders. Wat we in Les of Business altijd doen is dat we een businessvraag stellen. En in dit geval voor jullie beiden. Luister even mee. Waar krijg je kippenvel van?
2: Waar krijg ik kippenvel van?
0: Ja, zeker.
2: Ik dacht op een hele lange vraag.
0: Nee.
2: Ik krijg denk ik kippenvel dat als mensen uit het team bij een opdrachtgever een tijd bezig zijn geweest. En zo'n opdrachtgever belt mij, belt ons. En die ziet wat het effect is. En met hoeveel passie die lui die aan de slag zijn gegaan. Dat vind ik echt ook weer het leukste om te horen.
0: Jean-Pierre?
3: Dat was het bij mij. En ik heb de lat inmiddels weer wat hoger liggen. Omdat ik zie dat dat gebeurt. Is dat we op C-level het over de integrale aanpak van veranderen. Dat vind ik mooi. Dus dat je met een CFO aan tafel zit. Die ook snapt dat veranderingen niet op zichzelf staan. Maar dat je daar op een integrale manier naar kan kijken. Dat vind ik een mooie ontwikkeling waar ik kippenvel van krijg.
0: En dat heeft alles natuurlijk wel te maken weer met de menselijke ontwikkeling. Maar ik denk nog eventjes om daar nog op terug te gaan. Het menselijke aspect in het bedrijf. Er is eigenlijk sinds corona, zou je kunnen stellen, veel meer aandacht voor de human being, toch? Dan toen jullie begonnen 10 jaar geleden.
2: Zeker. Ja, dat is eigenlijk wat jij eerder zei, Jean-Pierre, over employee experience. Dat is een labeltje wat opgeplakt is, maar er wordt meer nagedacht over hoe verhoud je tot je medewerker, van de instroom tot de uitstroom, het hele carrière die je ergens hebt, daar wordt veel beter over nagedacht. Alleen wij denken dat dat niet een HR-ding alleen is. Dat is gewoon van je hele organisatie. En dat zie je wel echt dat aan het veranderen.
0: Ja, en daarvan zeg jij, als mijn medewerkers iets weten te realiseren, dan krijg ik de kippenvel, ben ik daar trots op. En jij zegt eigenlijk, als een CFO op hetzelfde level denkt als wij eigenlijk onze missie hebben, krijg ik daar kippenvel van.
3: Ja.
2: Nou. En we zeiden, we vullen elkaar mooi aan, dus dat is mooi.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Freddy Crawford, Jeff Semple, Feeling Good.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag mixed it centraal in Let's Talk Business. Arjan Nataraci is hierin met Jean-Pierre Martens. En we hebben het over hoe zij dus eigenlijk digitale processen, digitale transformatie realiseren bij bedrijven. De Club van 30 noem je het eigenlijk. Dat zijn dus van alle 100% clubs 30% waarbij de digitale transformatie slaagt. Dan toch even over dat slagingspercentage. Is het een 10 dan of is het een 8?
2: Dat is een strikvraag. Wat mij betreft gaat het over het succes wat je... Ja, dat wordt die heel uitgebreid. Ik denk dat het een voldoende moet zijn in dat je er genoeg businesswaarde uithaalt om de energie die je erin hebt gestoken te rechtvaardigen. Dus het gaat wat mij betreft altijd over de businesswaarde. Elke organisatie heeft een doel. Al die veranderingen doe je om de organisatie beter te laten functioneren of beter de klanten te helpen.
0: Het is nooit af, toch?
2: Het is zeker nooit af. Nee, sterker nog, het wordt alleen maar meer en het gaat alleen maar sneller. En dat is ook waar wij in willen ondersteunen.
0: Ja. Komen we op het onvermijdelijke stuk van waar we overigens al wel over gesproken hebben. Data verzamelen, de waarde van data die steeds belangrijker wordt. Kijk naar overname van Chinese bedrijven op Europese bedrijven. Dan gaat het niet zozeer om de bedrijfsactiviteit, maar wel over de data die daar aanwezig is. Dat is herkenbaar. AI is natuurlijk ook een onderwerp wat daar kom je niet omheen. Zou je kunnen zeggen dat dat de volgende digitale transformatie is?
3: Die is er al, denk ik, toch?
0: Maar het is nog iedereen. Het is nog wel voorzichtig. Tenminste, veel bedrijven zijn voorzichtig in hoe doen we dat? En heb je die early adopters? Dat zijn soms zelfs je valkuilen. Want zij gaan experimenteren. En soms ten koste van...
3: Ik denk dat als je kijkt naar... Je wil ontdekken wat het voor jouw organisatie, voor jouw proces kan betekenen, dan is het nooit slecht om daarmee aan de slag te gaan. Volgens mij is dat wat we nu zien. Het is ook heel erg, hoe zeggen ze dat? Democratisch geworden. Iedereen kan erbij. Binnen seconden heb je een account gemaakt of kan je aan de slag met welke AI tool je ook maar wil. En de snelheid waarmee dat innoveert is ongekend. Dus het is er. Dus je zal het ook moeten gebruiken. Alleen waarin de geschiedenis zich herhaalt, is dat, zeker als het gaat over grotere organisaties, is dat het naar binnen wordt gebracht. We gaan het doen, er wordt veel geld aan uitgegeven. Maar de vraag is, wanneer is dat dan succesvol? Hoe gaan we die mensen die al onwijs veel werkdruk hebben, of die misschien niet eens in staat zijn om op een goede manier toe te passen, heb ik het niet over die 20%, hè, waar we het eerder over hadden, die early adopters. Hoe ga je die mensen dan meenemen? Hoe ga je nou zorgen dat zij ook daar de waarde uithalen? Te meer dat die groep mensen misschien over 10 jaar buitenspel staat, als ze niet eens weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus ik denk dat het cruciaal is dat je diezelfde, zeg maar, veranderaanpak loslaat op deze grote innovatie. Ja,
0: het gaat zo snel ook.
3: Supersnel.
0: Ik bedoel, ChatGPT, dat is eigenlijk zo 2025, zou je kunnen zeggen.
2: Zeker. Ja,
0: nu is het kloot. Als je het daarover hebt, dan ga je al niet met de tijd mee, toch?
2: Exact. Ja. Ja, ik geloof heel erg, ik had het net over een organisatie heeft een doel. Wat je ziet, ik geloof niet dat als je het zomaar aan medewerkers geeft, dat zij daar het maximale uit gaan halen. Dus ik geloof dat je dat altijd vanuit wat je wil bereiken als organisatie, dat je dat moet ontwerpen en medewerkers daarin mee moet nemen. Omdat je er letterlijk veel meer waarde uit gaat halen. En daar zit gewoon een grote valkuil. Altijd met de beste bedoelingen, omdat er heel veel potentie in zit. En we geven dat aan ze. Maar ik denk dat je als organisatie daar meer een ontwerp van moet maken in hoe dat gaat passen in al je processen, et cetera. Ja.
3: Zeker en dan weer, hoe zorg je dan dat die hele groep mensen meegaat? Dus niet alleen die 20%, maar ook de rest.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel tot inzicht gekomen zijn dat jullie een duurzaam businessmodel ontwikkeld hebben. Want dat menselijke aspect, dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Want de innovaties gaan maar sneller en sneller en sneller. Waar staan jullie over 10 jaar?
3: Dan is onze aanpak standaard. Het is de standaard in niet alleen Nederland, maar ook daarbuiten. Dus we hebben iets bedacht.
0: Dat is een flinke overtuiging.
3: Ja, maar we zijn echt overtuigd. Dat moet ik wel, omdat het ook zo'n... als je zegt, de doelgroep is niet lastig. Mensen zijn niet lastig, maar wel wat we net hebben verteld. Hoe lastig is om

0: wat hij nodig heeft.
1: Wat vraagt dat van de competenties van je eigen medewerkers voor de toekomst?
2: Nou, de belangrijkste competentie wat mij betreft is ook leren werken met AI. Ik denk dat dat voor onszelf, onze eigen werkproces ook geldt. Hè? Dus dat je daardoor ook meer uit creativiteit haalt en meer voor elkaar krijgt. Maar ik denk dat de belangrijkste factor in onze aanpak is dat kritisch zijn op wat risico's voor succes zijn. Dus dat hele succesdenken, ik denk dat dat ons ook echt onderscheidend maakt. Het maakt niet uit wat voor interventies en campagnes en filmpjes je maakt. Uiteindelijk gaat het over wat bereik je ermee in relatie tot het eindsucces. Tot die 30%, daar wil je bij horen. En dat DNA is super belangrijk voor ons. En bij alles wat je doet, de vraag stellen, wat verwacht ik hiervan? Dat is heel belangrijk. En ondertussen, en dan als je zegt waar staan we over 10 jaar, dan voor mij is het antwoord, je had het over agile werken. Ik zie onze methodiek als een nieuwe vorm van agile werken, waarbij je als organisatie daar zelf goed in wil zijn en dat je structureel die 20% hun rol laat pakken bij elke verandering. En dat willen we ondersteunen door mensen die dingen te leren, door een standaard aanpak aan een organisatie over te dragen en met allerlei methodes erbij horen.
0: Dat we overbodig zijn.
2: Dat wij overbodig zijn.
1: Wauw, ja. Dat is een mooie missie. Dan kan je met pensioen.
2: Ja, zeker. Nou, dat, ja.
1: Arjen, laatste vraag aan jou nog. Voordat we gaan afsluiten. Wat is nou de belangrijkste tip die je zou willen geven aan bedrijven die weten dat ze dat hun missie er nog niet op zit wat betreft het digitale transformatieproces?
0: Zet je medewerkers centraal. Luister naar ze. Betrek ze erbij.
1: Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Tot zover. Let's Talk Business. Met vandaag Centraal Mixit. Tot de volgende.

0: Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en de energie van ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
6: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
9: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
15: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
16: Wat betekent duurzaamheid precies voor HR en leren en ontwikkelen in het bijzonder? We praten erover met Floor Dijkstra, ze is manager recruitment, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid bij Alliander. Met emeritus hoogleraar Paul Kirschner gaan we dieper in op de kunst en kunde van het lesgeven. En natuurlijk geeft fijne co-host Tom Bos weer leertips om de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
15: Lang Leven Leren, de podcast.
16: Ja, Floor, Paul en Tom, welkom. Ja, we beginnen eigenlijk alle podcasts met dezelfde vraag aan iedereen. Namelijk, want ja, wij zijn zelf natuurlijk ook aan het leren. Nog elke dag, tenminste, dat denk ik. Paul, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Wat is jouw ultieme leerervaring? Als je een beetje naar de laatste tijd kijkt. Waar ben je weer vooruit gegaan? Heb je weer nieuwe inzichten gekregen?
0: Nou, ik denk, en het is niet recent, toen ik bezig was om mijn promotieonderzoek te doen, en dat is terug in het stenen tijdperk van eind 80e jaren. Ik ben begonnen met het idee van, nou, je kan vaardigheden leren door de vaardigheden te doen. Je kon leren problemen oplossen door problemen op te lossen. En je kon, onderzoek gaan doen, leren doen door onderzoek te gaan doen. In de loop van die 4 jaren kwam ik erachter dat van geen kant klopte.
16: Oh.
0: Dat zonder expliciete instructie, zonder de nodige basiskennis, voorkennis, is het onmogelijk om vaardigheden, zoals ik net over had, te ontwikkelen. Die vaardigheden, zoals creatief denken, problemen oplossen, die vinden alleen maar plaats in een domein. Je kan geen problemen oplossen in de wiskunde als je geen wiskunde kan. Je kan geen schaakproblemen oplossen als je niet kan schaken. Nou, hetzelfde geldt voor ongeveer alles wat we doen. En dat was voor mij een soort openbaring, dat generieke vaardigheden, het kunnen communiceren, het kunnen oplossen van problemen, het creatief kunnen denken, ga zo maar door, dat die nooit geïsoleerd kan worden van het domein waarin je creatief denkt, problemen oplost of communiceert.
16: Nou, mooi.
0: En dat is gewoon een werkelijk een openbaring. In het Engels zou je het noemen een epiphany.
16: Epiphany, ja, prachtig woord. Ja, mooi. Floor, zelfde vraag voor jou. Wat jouw ultieme leerervaring? En dan weet ik altijd, ultiem is wel heel zwaar. Hè? Dat moet je niet daar laten afleiden.
12: Ja, ik zei natuurlijk voor deze uitzending, ik weet het niet zo goed, maar dat is ook omdat mijn ultieme leerervaring misschien wel door de jaren heen is gekomen. Dus ik vind gewoon de factor tijd maakt het ook wel ultiem. Door waar ik vroeger altijd dacht, iets is rechts of links, of iets is zwart of wit, of ik weet precies hoe het zit, heb ik eigenlijk geleerd het niet meer te weten. Ah. En dat voor mij is dat wel de ultieme leerervaring.
16: Oké. En het niet meer weten, kan je daar dan ook beter mee omgaan ondertussen?
12: Ja. Ja, vroeger dacht ik altijd dat ik over een antwoord op moest weten. Dus dat ik dan iets moest leren en dan moest kunnen. En ik realiseer me steeds meer, er zijn wel een miljoen wegen naar Rome. En iedereen heeft iets anders in zijn hoofd. En dat maakt, ja, dat maakt eigenlijk dat je steeds meer een beetje ontleert. En daardoor wat, voor mij wat zachter naar de dingen kan kijken. Hmm. En ook met wat meer compassie dat misschien iemand zegt het is rechts en iemand anders zegt het links. Ja. En het is misschien wel allebei waar.
16: Ja. Misschien ook een beetje terug naar hoe je was toen je echt klein was.
12: Ja, wie zou het zeggen?
16: Want dan wist je dat je het niet wist.
12: Ja, en nu weet ik wel dat ik een idee heb. Maar ben ik me ook steeds meer bewust dat dat één van de ideeën is. En dat een antwoord meestal uit heel veel verschillende antwoorden bestaat.
16: Mooi. Nou mooi, dat lijkt me ook een prachtige manier om naar deze podcast te gaan luisteren. Als je aan het luisteren bent, om te denken van ja, wat wordt er nou eigenlijk echt gezegd? Vanuit die blanco mindset. Nou, dat gaan we proberen om te doen. Ik ga ook mijn best doen. Tom, jij ook, hè?
17: Zeker.
16: Maar wij weten gelukkig ook niet zoveel. Dus
17: ik ben er vrij goed in, ja.
16: Oké. Okay.
18: De laatste inzichten over leren en ontwikkelen. Lang leven leren.
16: Duurzaamheid. Dat was ooit een woord wat je moest uitleggen. Ondertussen is het alom aanwezig in organisaties. En raakt het ook alle onderdelen en vakgebieden binnen organisaties. Welke rol speelt HR en leren en ontwikkelen op dat gebied? Floor Dijkstra is de gast. U hoorde er net al. Manager recruitment, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid bij Allianz. Dat zijn nogal flink wat onderwerpen. Duurzaamheid. Je moet altijd eerst even samen kijken van wat is het nou eigenlijk? Hè? Want het gaat over alles. En het is meer een soort van manier van kijken naar de dingen. Denk ik. Hoe kijk jij naar dat containerbegrip duurzaamheid?
12: Nou, volgens mij gaat duurzaamheid over dat iets er morgen ook nog is. Of dat we maak het even heel groot, als aarde nog bestaan over een x-aantal jaar. Op een fijne, prettige manier. Maar ook dat ik als persoon, dan naar mijn, bijvoorbeeld naar mijn carrière toe, over een paar jaar ook nog bestaat. Kijken naar dingen als ChatGPT. Iedereen kan tegenwoordig een prompt schrijven. Nou, wat voor impact heeft dat op mijn baan? En is er dan toekomst voor mij in mijn vakgebied? Over een x-aantal jaar ben ik dan nog duurzaam inzetbaar? Volgens mij alles ertussenin.
16: Ja, en dat zijn ook voor mij een beetje de twee facetten van waar we het met jou over willen hebben. Eerst maar eens even beginnen bij duurzaamheid als enorme verandering in de organisatie. Alliander staat natuurlijk midden in de hele energietransitie. Dat is nogal een ding. Betekent dat er heel veel aangelegd, gebouwd gaat worden. Nou ja, dat moet allemaal ook nog eens een keer op een duurzame manier. Dat willen we natuurlijk graag. Welke rol speelt HR in die enorme verandering in de organisatie? Van gedrag, mindset, kijken naar dingen, kennis die erbij komt kijken, andere processen. Nou ja, je kunt je alles bij de bedenken.
12: Nou, duurzaamheid is voor ons heel belangrijk om te begrijpen waar Alliander naartoe gaat. Moeten we eigenlijk de energietransitie begrijpen en begrijpen waarom wij als Alliander ook een enorme transitie moeten doormaken. Dat heeft voor ons alles te maken met eigenlijk de energietransitie waar we onderdeel van zijn. En als wij ons werk niet goed doen, kan de energietransitie in Nederland niet plaatsvinden. Net doordat we zonnepanelen hebben, elektrische auto's, veel decentrale energienet, moeten wij veel meer werk doen. De komende 10 jaar moeten letterlijk evenveel werk doen als de afgelopen 40 jaar.
16: Wow.
12: En niet alleen meer kabels de grond in. En omdat we gewoon een ander energienet hebben. Maar we moeten ook slimmer gaan werken. We hadden het al even over AI. En dat gaat er ook voor zorgen dat alle apparaten slimmer worden. En daarvoor moeten we een slimmer net hebben. Dus al onze medewerkers moeten gaan begrijpen wat duurzaamheid voor impact heeft op Alliander. En de energietransitie heeft impact op Allianders organisatie. En dat heeft eigenlijk impact op hoe wij samenwerken in onze teams, op onze opdracht en ook impact op mij als persoon.
16: Ja.
12: Dus het vraagt een transformatie van het bedrijf. Wij moeten letterlijk dingen anders gaan doen. Want even onze productie zoveel opschalen in de huidige arbeidsmarkt is best heel moeilijk en misschien wel onmogelijk. Dus we moeten ook anders gaan nadenken. Dus eigenlijk is voor ons is duurzaamheid echt de aanleiding om ons als bedrijf te transformeren. En dat vraagt dus van alle medewerkers om ook anders te gaan denken.
16: Ja. En welke rol speelt HR daar dan in? Zijn jullie de voorganger als het dan gaat over die veranderingen? Want je zou zeggen, nou, dit gaat ook heel veel over mensen.
12: Ja,
16: je hebt meer mensen nodig. Je moet anders gaan werken, slimmer gaan werken, hogere productiviteit enzovoort enzovoort. Het gaat over het gedrag van de mensen in de organisaties. Is HR dan degene die daar voorop loopt in de strijd?
12: Zeker. Dus als je kijkt naar de transformatieagenda van Alliander, is die ook onlangs ook aan de HR-afdeling gegeven. Dus onze CHRO is CHRO voor het HR-domein en het transformatiedomein.
16: Okay.
12: Juist omdat een transitie is onmogelijk zonder mensen. Hè? Dus ik zie Alliander is niet anders dan de optelsom van alle hele slimme en fijne en goede collega's die we hebben. Naast wat asset. Maar mensen die doen het werk.
16: Ja.
12: En hoe slim AI ook gaat worden, er zijn altijd mensen die aan de knoppen blijven zitten. Dus voor ons gaat die transformatie over een transformatie van onszelf, van alle medewerkers die anders moeten gaan werken. Dus in die zin is het heel erg voor ons een HR-thema.
16: Ja, mooi. En als je dan kijkt naar opleiden, ontwikkelen van mensen, dan moet dat een enorme rol spelen. Hoe geef je daar vorm aan?
12: Nou, we proberen heel erg na te denken over wat er dan de organisatie van de toekomst is. We proberen goed te begrijpen, hoe gaat het energienet van de toekomst eruit zien? Nou, wat is dat dan? En wat vraagt dat dan voor een rol van een organisatie als Alliander? Dus worden we meer een regieorganisatie of juist meer een uitvoeringsorganisatie? En dat beeld moet vertaald worden in wat betekent dat voor de competenties, de soort competentie die we moeten hebben, wat voor skills moeten we hebben. Hoe ziet de arbeidsmarkt er op dat moment uit? Hoe makkelijk het is om deze skills aan te leren. En dat vertalen we eigenlijk naar een enorme agenda op recruitment, op het vinden van doelgroepen die nu nog niet weten dat ze goed bij onze uitdaging zouden passen.
16: Oh ja.
12: Maar dat willen wij eigenlijk al wel weten voordat zij het weten. Hoe gaan we mensen dan ontwikkelen? Hoe gaan we mensen zelf aan het stuur zetten van hun eigen ontwikkelingen? Want technologische ontwikkelingen gaan zo snel als L&D-afdeling. Moet je echt niet de illusie hebben dat je daar voorop loopt. Dus hoe creëer je een klimaat van continu of duurzaam leren en ontwikkelen in je organisatie?
16: Ja, en het grappige is dat je natuurlijk enerzijds, je zei het al, in 10 jaar doen wat je de afgelopen 40 jaar ook hebt gedaan. Of gebouwd, moet je eigenlijk zeggen.
12: Ja.
16: Ja, dan kan je niet maar gewoon maar meer doen van hoe je het deed. Gewend was te doen, toch? Dan moet je echt radicaal slimmer, beter, handiger. Hoe zorg je dat je daar invulling aan geeft? Want dan moet je... Ja, je moet zo radicaal anders gaan doen.
12: Ja, dus we kijken heel erg binnen Allianz. Hoe kunnen we structuren bouwen om mensen eigenlijk de ruimte te geven, de randvoorwaarden te geven om zich te ontwikkelen. Dat doen we vanuit leren en ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld vanuit innovatie. Dus als je bij ons een goed idee hebt als monteur, hoe je dingen anders en slimmer kan doen, dan hebben we een innovatieafdeling die dat als het ware oppikt en in productie brengt. En learning and development, eigenlijk hetzelfde. We hebben gezegd, we hebben de keuze gemaakt om het concept van onbeperkt leren te gaan implementeren. Dus wij gaan niet meer top-down voor jou verzinnen. Nou ja, ik ben de manager en dan moet jij deze en deze trainingen doen. Natuurlijk, vanuit veiligheid zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn. Maar we proberen echt de regie bij de medewerkers te liggen. Dus na te denken over hoe creëer je een leerklimaat of een innovatieklimaat waarin eigenlijk de wisdom of the crowd, dus iedereens hersenen, iedereen slimheid hebben nodig om oplossing te vinden. Want ja, een paar slimme koppen in een ivoren toren daarover nadenken, dat wordt hem niet.
17: Nee, precies. Ik zit dan ook meteen aan de rekensom te denken van hoeveel tijd dat kost. Want dus als jij zegt, we moeten in de komende 10 jaar doen wat we in de afgelopen 40 jaar gedaan hebben, dan zie ik meer mensen en hele drukke mensen vormen. Mm-hmm. Die zich dan ook moeten ontwikkelen.
12: Ja.
17: Waar vinden ze dan die tijd, zeg maar?
12: Ja, en dat zit echt heel erg in de randvoorwaarden. Dus als je maar blijft rennen, in een soort, en dan zie ik dan weer zo'n hamster in zo'n molentje vormen, die dan maar blijft rennen en steeds harder gaat rennen. Ja, op een gegeven moment, dan breekt misschien wel het hele mechaniek en stort het
17: Precies.
12: Of de hamster of het kooitje in. Dus we moeten echt gaan nadenken over hoe gaan we die transitie met elkaar vormgeven. En dat moet dus echt anders.
17: Ja.
12: En daar hoort, denk ik, rust, inzicht, overzicht en helder blijven nadenken hoort erbij. Dus leren gaat voor mij ook heel erg over reflecteren.
17: Ja.
12: En spoiler alert, leren kan nooit korter. Leren kost tijd. Dus je hebt dat in te richten in je organisatie en rekening mee te houden.
16: Ja. Hoe zorg jij er nou voor als iemand die daar mede verantwoordelijkheid voor draagt, dat je de laatste inzichten tot je neemt? En want ook, nou ja, dat hebben wij ondertussen in al die, is volgens mij de 39e aflevering alweer, Tom, die we maken.
17: Ja. Hoi.
16: Er komen ook best wel veel leertheorieën langs of inzichten langs die ondertussen alweer allang achterhaald zijn. Alleen daar moet je maar wel achterkomen. En voor jou geldt ook, daar moet je wel in bijblijven.
12: Ja, door niet arrogant te zijn. Dus door niet het idee te hebben dat je als learning and development afdeling alles moet weten. En helemaal vooraan die race moet lopen. En dan omdraaien en te vertellen, jongens, we gaan het zo doen. En zo zit het in elkaar. En volg mij.
16: Ja.
12: Dus ik geloof dat we dit alleen maar kunnen doen als we heel goed nadenken over welke randvoorwaarden moeten we inrichten. Daarom werken we bijvoorbeeld samen, heel erg nauw samen met de business in academies. En als daar een goed idee is over de hoe gaan we dit doen. En dan moeten we niet denken, nee, dat hadden wij van L&D moeten verzinnen. Dat mogen jullie niet verzinnen.
17: Oh ja.
12: Je moet het heel erg samen doen. Dus het gaat heel erg over weghalen van barrières voor mij. Alle mensen in de regierol zetten en wel binnen natuurlijk heldere randvoorwaarden. Vandaar bijvoorbeeld zo onbeperkt leren. Ja, ik kan me niet veroorloven om een team te hebben met L&D'ers die gaan nadenken over wat iedereen dan precies moet doen.
17: Nee.
12: Daar hebben we gewoon de tijd niet voor, jongens. Dus we moeten gewoon door. Dus we moeten gewoon zeggen, hier is alles. Vertel me wat je nodig hebt. En als je niet weet, kom ik je helpen.
16: Ja, nou ja, dat is de andere kant van de medaille. Het is natuurlijk fijn dat je de drempels om te kunnen gaan leren heel laag maakt. Waar wij ondertussen, tenminste ik in ieder geval wel, in 39 afleveringen wel achter ben gekomen. We moeten ook niet verwachten dat mensen dan vervolgens staan te juichen en allemaal zeggen, oh tof, nou dan ga ik me nu helemaal suf leren. Want ook die onbeperktheid kan juist weer een hele rem zijn. Dat je denkt, ja, maar wat wordt er dan van mij verwacht? En in welk kader? En waar gaan we dan naartoe? En, wat is dan slim om de tijd die ik heb, waar moet ik die dan aan gaan besteden? Hoe help je je collega's daarbij?
12: Ja, dus heel helder zijn over waar we naartoe gaan en hoe dat eruit ziet. Dus ik geloof dat de top van je organisatie, is het belangrijk dat je een beeld kan scheppen voor mensen, een levend beeld. Hoe ziet dat er dan uit? Dus hoe werken we dan samen over een aantal jaar? Wat verwachten we dan van jou als persoon of van medewerker of in deze context? Volgens mij is dat echt heel erg de opdracht van de top van je bedrijf. En hoe je daar dan komt, ik denk dat heel veel mensen daar wel een idee bij hebben. Dus ik denk dat leren veel meer gaat over hoe in de context van bedrijf, en zeker een bedrijf zoals Allianz die gewoon zo erg moet groeien, hoe gaan we de randvoorwaarden neerzetten? Hoe helpen we te kiezen op strategische thema's om daar beeld en geluid letterlijk te maken voor medewerkers en een En een uitreiking, een hand uitreiken om te zeggen, nou, dan zou je hieraan kunnen denken of daaraan kunnen denken. Maar als jij een beter idee hebt, prima, want we gaan het niet hebben over, moet het nou per se een e-learning zijn of met een VR-bril zijn? Dat is eigenlijk niet zo het probleem. Het probleem is dat we jou aan moeten zetten om te gaan leren. Want ik maak me daar oprecht heel erg zorgen over de komende jaren. Omdat als je een beetje vooruitkijkt naar technologische ontwikkelingen. Ja, we gaan gewoon echt, denk ik, een skillscrisis in Nederland. Omdat we, ja, zijn jullie niet bang?
16: Ben jij die nu aan het uitroepen? De skillscrisis?
12: Ja, zeker. Ja, zeker. Die roep ik al overal uit.
16: Ik dacht dat we een asielcrisis hadden, maar dat is dus helemaal niet zo. We hebben een skillscrisis.
12: Ja, nee, ik heb, volgens mij zei ik, er kunnen heel veel dingen tegelijkertijd zijn.
16: Oh ja, dat is waar.
17: Ja.
12: Ja. Nee, dus als ik kijk hoe ongelooflijk veel mensen wij bijvoorbeeld in de techniek nodig hebben die niet uit scholen komen, dan kan je gewoon uitrekenen dat we ongelooflijk veel technische skills moeten ontwikkelen in de komende jaren die er nu niet zijn. En precies, als we kijken naar hoeveel handen we zometeen aan de bedden nodig hebben in de zorg, dan kunnen we, je kan gewoon zien dat uit de zorgopleiding komen niet genoeg skills om onze zorg te bemensen. Ja. Dus als je even doorrekent, dan hebben we in de komende jaren enorme skillsmigraties nodig. En moeten mensen ongelooflijk veel leren. Ja. En ik vraag me wel eens af of andere bedrijven, nou, net als Allianz en toevallig hebben we ook contact met heel veel andere bedrijven, zich daar niet ook heel erg zorgen over maken. Hoe gaan we nou op grote getalen zorgen dat medewerkers die nu misschien een carrière hebben in de horeca, zometeen monteur zijn bij ons, bij Allianz.
16: Ja. Ja. Nou kan ik me niet anders dan voorstellen dat jij daar ook met collega's contact over hebt. Hè? Want naast Allianz heb je natuurlijk alle andere netbeheerders. Die zitten altijd in een ander geografisch gebied. Dat helpt wel enigszins.
12: Ja.
16: Maar je hebt ook nog eens een keer alle energiebedrijven. Je hebt ook nog eens een keer alle installatiebedrijven. Ik bedoel, je hebt ook heel veel concurrentie, om het zo te zeggen. Voordat je het weet, ga je bij elkaar de vijver leegvissen. En schieten we er als Nederlandse samenleving niet zoveel meer op.
12: Ja, dat is eigenlijk zo leuk van werken bij Allianz. Want ons probleem is zo groot dat deze oude manier van denken. Ons probleem in Nederland is zo groot dat dit zou natuurlijk nu nooit mogen. Dus wij kijken echt wel door de lens van een ecosysteem. Want als ik het werk niet meer doe als Allianz, dan doet een aannemer het werk. Maar er zijn dezelfde skills nodig die er niet zijn. Dus als we heen en weer mensen bij elkaar gaan wegkapen of vissen, dan komen we geen stap verder. Dus,
17: is dat ook de perceptie die leeft in jullie hele markt, zeg maar? Of is dat Allianz specifiek?
12: Nee, dat leeft echt wel in onze markt. Fijn. Ja. Dus we hebben een heel change team, noemen wij dat dan. Waar we smart scholing behoudt. En die echt kijken hoe kunnen we de sector voorbereiden op de grote transformatie die we zien in de arbeidsmarkt. Ja. Dat is iets wat echt heel erg leeft binnen, in ieder geval binnen onze HR-afdeling en ook de top van ons bedrijf.
17: Wauw. Nou goed.
16: Ik vind het, als ik me voor probeer te stellen waar jij en je collega's mee bezig zijn, dan vind ik het zo groot in mijn hoofd. Ja. Dat ik denk, jeetje Mina, hoe hou je dat een beetje behapbaar voor jezelf? Hoe doe je dat? Want dat is ook weer een fijne tip voor de collega's die aan het luisteren zijn.
12: Nou ja, hoe stop je een olifant in de koelkast in kleine stukjes? Maar je moet wel die olifant proberen te blijven zien. En dat zie ik wel echt als mijn rol en als onze rol in het MTHR. We moeten beeld houden op die hele olifant om hem daarna nog weer in stukjes te kunnen krijgen. En dat is wel, dus ik ben er gewoon zo benieuwd, in die heel veel afleveringen. Ja. Of jullie nog niet, ik krijg het echt warm van het idee, ook als ik kijk nu naar wat er gebeurt met het onderwijs, leven lang leren.
17: Zeker.
12: Daarvoor zijn jullie op aarde.
17: Ja.
12: Nou, als je uitholling krijgt van je onderwijs, dat betekent dat er nog meer komt te liggen bij het bedrijfsleven in het opleiden. Nou ja, dat ik word daar wel, ik voel wel een bepaalde mate van urgentie daarop.
16: Zeker.
17: Ja, die voel ik ook. En we hebben dat ook gezien bijvoorbeeld met dat stapbudget. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Hè, dat als je daar de cijfers aan doorkijkt, dat de mogelijkheid voor mensen om dan voor 1000 euro een opleiding te volgen. Zodat dat met name onder andere gevolgd werd door mensen in de zorg die andere dingen gingen doen, zodat ze uit de zorg konden. Terwijl natuurlijk de bedoeling was dat vooral allemaal instroom naar kansberoepen zou opleveren. Dus ik heb het idee dat er veel meer aan het werk werk aan de winkel is. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld natuurlijk. Het goede nieuws uit het onderwijs is overigens dat het erop lijkt dat er geen tekorten zijn aan mensen die docent willen worden. Er zijn wel een tekort aan mensen die eraan beginnen en die het worden, zeg maar. Dus we raken dus een opleidingsprobleem eigenlijk, zeg maar. Hè? Ja. Van hoe, het is een hele grote keuze om zomaar uit te stappen. Dat is hetzelfde als, we hebben hier wel eens onze collega's van ROVC gehad. Mark van de technische opleider, zeg maar, die zegt dat ook. Van, er zijn heel veel mensen die misschien wel denken van, oh lekker, dat zou ik nou wel leuk werk vinden. Maar ik weet niet of ik het kan. En ik weet ook niet of ik de stap durf te nemen. En zelfs als die opleiding dan helemaal gesubsidieerd is, dan nog is dat een hele transitie die ook nog maakt impact op jouw gezinsleven en dat soort dingen. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar die randvoorwaarden. Nou, zoals jullie dat met All You Can Learn doen, zeg maar, dat je er ruimte voor creëert binnen je medewerkers. Maar dat zul je ook in de maatschappij moeten doen. Ruimte creëren en vertrouwen, zodat mensen die stap durven maken. Want ze zijn er best.
16: Ja, mijn afdronk van 39 van deze afleveringen en nog 500 zoveel in mijn radioprogramma People Power is dat we niet voldoende aandacht kunnen besteden en slimmer kunnen worden in het opwekken van de honger van mensen om te leren.
17: Ja.
16: En dat we, bedoel, het aanbod, dat is er wel. Daar hoeven we ons volgens mij wat minder zorgen over te maken. Maar zorgen dat je op het moment dat iemand die urge krijgt van ik moet wat leren, want wat ik nu aan doe, maar lukt niet.
17: Ja.
16: Als je daarbij kan zijn, dan heb je volgens mij heel veel opgelost.
12: En we moeten wel, hè? Want ik bedoel, we hadden natuurlijk even voor deze aflevering over AI. Maar dat gaat op zoveel beroepen zoveel impact hebben. Dus naast dat we moeten groeien in zoveel sectoren. Dus ja, we zullen toch een soort oplossing moeten vinden om. En ik geloof niet dat die urge er niet is. Hè? Ik geloof dat alle mensen willen leren.
17: Ja.
12: Maar dat is een beetje mijn persoonlijke overtuiging. Alleen zijn ze bereid te betalen, letterlijk en figuurlijk, voor wat nodig heeft om dat te doen. En we maken het ook niet heel makkelijk. En want als je kijkt naar opleidingen, wil je docent worden, moet je een opleiding, moet je een pre-master doen, moet je misschien een master doen. Dat is nogal een investering. Krijg je dan wel betaald? Nee, je gaat terug in je inkomens in de randvoor, maar dan maken we het niet makkelijker.
17: Ja.
12: Dus ja, ik denk dat we ook met z'n allen moeten gaan nadenken, moeten we het niet simpeler maken, moeten we niet richting skills, richting micro-credentials.
17: Precies.
12: Dus moet ons hele onderwijssysteem niet op de kop.
17: Ja.
16: Nou, met die kleine opgave hopen we dat er iemand is met een handige tip.
19: De tip van Tom.
17: Ja, de tip van vandaag die gaat over duurzaam leren, omdat het natuurlijk het onderwerp van deze aflevering is en ontzettend belangrijk om aan te werken. We kunnen allemaal onszelf richten op de hele korte termijn. En dat kennen jullie allemaal ook. Glenn die kent dat als geen ander. Je moest je HAVO-examen of je VWO-examen Frans doen. Nou, wat doe je dan de avond van tevoren? Dan prop je alles naar binnen. Ik zie iemand glimlachen. Dus het is volgens mij
16: nooit doen.
17: Het is geen fictieve situatie die ik hier schets. En je probeert dus dan de boel naar binnen te stampen. Gekscherend noemen wij dat wel eens de foie gras-methode. Je propt het naar binnen. En het nadeel daarvan is, je komt dan, je maakt dat examen, dan loop je de klas uit en dan denk je, hey, ik ben het eigenlijk alweer een beetje kwijt. Omdat je heel erg voor de korte termijn aan het leren bent. En het goede nieuws is, er zijn hele makkelijke mogelijkheden om te zorgen dat je juist voor de lange termijn aan het leren bent. Natuurlijk voor L&D professionals, hoe je dat bij je medewerkers zou kunnen veroorzaken. En we hebben het vaak gehad over de growth mindset en het veroorzaken van dat mensen een bepaalde perceptie hebben op de ontwikkelbaarheid van zichzelf. Maar de andere kant is ook gewoon dat je heel simpel, en op de een of andere reden doen we dat niet meer zo heel veel, je geheugen fatsoenlijk kan trainen. En ik zou iedereen aanraden om bijvoorbeeld eens een keer het ongelooflijk eenvoudige boekje van Dominic O'Brien te lezen, wat hij geschreven heeft. Dat is een geheugenkampioen. Je heeft allemaal hele leuke 52 oefeningen, geloof ik. Kan je elke week een oefening doen, het hele jaar door, om je geheugen mee te trainen. Ik heb dat boekje, ik had het teruggezocht hiervoor. Ik heb dat boekje 12 jaar geleden gelezen. En ik heb nog steeds, dus in mijn Memory Palace, heet een van die technieken van hem, kan ik nog steeds rondlopen en kan ik nog steeds de herinneringen van toen terugvinden. Terwijl ik er dus niet meer dan een week aan besteed heb, is het me gelukt om dingen vrijwel voor altijd dus op te slaan. Ik vind het bijzonder dat dat kan. En ik vind het heel zonde dat heel veel mensen die vaardigheid niet beheersen. Super handig als je denkt, dit wil ik voor altijd bij me houden. Of natuurlijk, ik wil graag zorgen dat jij dat voor altijd bij je houdt.
16: Oké, ik heb weer een boekje om te lezen. Dankjewel, Tom.
19: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
16: Paul Kirsten is emeritus hoogleraar Educational Psychology aan de Open Universiteit. En ik heb even op het LinkedIn profiel, dat doe ik meestal als ik gast in de studio heb, van Paul gekeken. En daar staat, Paul, dat je een educational realist en mythbuster bent. Nou, dan zijn wij natuurlijk gelijk heel nieuwsgierig. Welke myth moet er gebust worden als het gaat over leren en ontwikkelen?
0: Nou, er zijn een heleboel. Moet je mijn twee boeken samen met Casper Hulshoff en Pedro de Bruyker lezen. Maar om even terug te gaan naar wat gezegd werd. Het idee van geheugen trainen. En daar ben je eruit. Dat is een mythe. Het klopt niet, wetenschappelijk gezien. Dus kijk, waar het om gaat is dat je werkelijk leert. Jij had het over, je gaat even stampen foie gras voor de avond. De avond voor je tentamen. En je bent het meteen vergeten. Dat klopt. Maar je hebt niet geleerd. Je hebt gepresteerd. En er is een verschil tussen presteren en leren. Presteren is niet stabiel. Het is fragmentarisch. Het is snel vergeten. Het wordt niet echt opgeslagen in je lange termijn geheugen. Dat is presteren. Leren is heel stabiel. Als je iets geleerd hebt, heb je het voor je hele leven. Het is een duurzame, om het woord te gebruiken, verandering in je lange termijn geheugen. Het zit erin. Het betekent niet dat het altijd oproepbaar is. Maar het zit er wel in. Zie het als het rijden van een fiets. Je kan het wel 20 jaar niet gedaan hebben. Je gaat erop, je gaat wankel doorheen. Maar binnen de kortste keer heb je het weer opgepakt. Met leren is het ook zo hetzelfde. Als je het ooit een keertje geleerd hebt, het weer terughalen kost je veel minder moeite dan het in eerste instantie leren. Werd gezegd van Richard Feynman van ja, leren is niet gratis, het kost moeite. En dat klopt. Maar leerlingen, studenten, die beschikken niet over effectieve en efficiënte studiestrategieën. Ze onderstrepen, ze gaan met een highlighter, ze gaan het nog een keer lezen. Dat zijn allemaal dingen die ze doen en hebben geleerd om te doen. Maar helaas leidt dat niet tot duurzaam leren. Eigenlijk is dat een pleonasme. Omdat als ik het over leren heb, is het per definitie duurzaam.
16: Ja, Paul, hoe kan het dat studenten, die hebben dan toch al een aardige loopbaan in ons onderwijssysteem achter de rug. Dat die op het moment dat die in de collegebanken zitten. En dan hebben we het ook niet over. Dan hebben we het over het topje van de ijsberg. Van mensen die blijkbaar de cognitieve vermogens hebben. Om überhaupt in de collegebanken terecht te komen. En toch hebben zij niet geleerd in al die jaren hoe ze moeten leren. Dat is toch raar eigenlijk.
0: Nou, er zijn twee redenen. Punt 1, omdat de meeste docenten, en onderzoek laat dat zien, weten niet wat de meest effectieve en efficiënte strategieën zijn om te leren. Dus ze brengen het niet in bij de leerlingen. Ze zeggen ook van, lees het nog een keer, lees het nog een keer, lees het nog een keer. Dat werkt gewoon niet. Dus de docenten kennen het niet. En punt 2... ook de docenten die het kennen en die zijn spaarzaam op dit moment. Wij doen ons best om ze herop te leiden, om dat te weten hoe en wat. Ik doe zelfs onderzoek daarin met een aantal promovendi. Het gaat erom van, dan moet het gezien worden, en het kunnen oefenen van een studeren of leerstrategie is een vaardigheid. En vaardigheid moet eerst uitgelegd worden. Dan moet het geoefend worden. Je leert geen vaardigheid. Je verwerft een vaardigheid. In het Engels zou je zeggen, you acquire a skill. You don't learn a skill. En dan uiteindelijk moet je heel veel goede terugkoppeling of feedback geven. Mm-hmm. Nou, als je begint dat de docenten het niet weten. En punt 2, als ze het doen, leggen ze het eens een keertje uit aan de leerlingen op dat moment. Met het idee van, oké, ik heb uitgelegd hoe het werkt. Ze zullen het wel doen. Nou, als ik aan jou uitleg hoe moet je een fiets rijden, ga ik niet daarna denken van, en dus die kan het wel. Ja. En het gaat niet alleen maar over manipulatieve vaardigheden. Maar het gaat ook over denkvaardigheden. Als ik je even uitleg hoe je moet schaken, hoe die stukken werken en hoe die velden zitten. En dan zeggen van oké, ik heb het aan je geleerd. Dat betekent niet dat je een waardig schaker bent.
16: Nee,
0: dus dat is iets wat je vanaf begin, zeg maar in groep 2, 3 aan moet beginnen. En uiteindelijk in alle vakken oefenen. Een typisch voorbeeld is, een van de beste manieren om, zeg maar, duurzaam te leren, is dat wat je gelezen hebt of gehoord hebt, even naast je zetten. En een samenvatting ervan maken. Nou, dat hebben we geprobeerd met studenten. 4 HAVO, 5 VWO. En het werkte niet. En we dachten, waarom werkt het niet? En ik zei tegen mijn promovenda, zoals een goede hoogleraar dat doet, ga je me even kijken naar die samenvattingen? Nou, die waren erbarmelijk. Dit is ooit uitgelegd, waarschijnlijk, 1 keer in het basisonderwijs en 1 of 2 keer bij het vak Nederlands. Maar het wordt niet geoefend. Het wordt niet gebruikt bij biologie of geschiedenis of economie. En dus, het is een keer uitgelegd en we gaan ervan uit dat de leerlingen dat kunnen doen. Dan gaan ze naar de universiteit en ze hebben het allemaal niet geleerd.
16: Nee,
0: het is niet aan ze gedoseerd en niet aan ze met ze geoefend.
16: En nu vragen ze het aan ChatGPT om even de samenvatting te maken. Dus
0: precies,
16: dan komt er helemaal niet meer die vaardigheid.
0: Nee, precies.
16: Zeggen,
0: nou, daar heb je volstrekt gelijk in.
16: Ja.
17: Ja, dus de uitkomst van je onderzoek was eigenlijk van ze kunnen het, maar dat kwam vooral doordat ze eigenlijk de vaardigheid van het samenvatten zelf niet goed beheersten.
0: Precies.
17: De techniek en je kan van het samenvatten, die had misschien wel nut.
0: Ja, precies.
17: Oh ja.
0: En dus je kan niet van iemand, je kan niet verwachten dat samenvatten, dat is één van wat men noemt de 8 generatieve studiestrategieën. Je kan niet verwachten dat het zal werken als iemand het niet kan doen.
16: Nee. Nou heb je in je meest recente boek, De kunst en kunde van het lesgeven. Ik heb hem nog niet gelezen, Paul, daar moet ik eerlijk in zijn.
0: Jammer.
16: Sorry, maar ik moet zeggen, als ik alles zou...
0: Eén minpunt.
16: Ja, sorry. Ik kan nog een 9 halen.
0: Ik
16: ben positief. Je hebt het dan over de lerareneffectiviteit. Maar als ik dit zo hoor van jou, dan denk ik, nou, dat zal er niet heel positief zijn, jouw mening over die lerareneffectiviteit.
0: Nou ja, kijk, ik kan de leraren het niet kwalijk nemen. Omdat ze hebben het ook niet geleerd in de opleiding tot leraar. In de afgelopen, zeg maar sinds de 90 jaren van de vorige eeuw, is men bezig met wat heet progressief onderwijskunde. En dat is skills-based, gaat niet over kennis. Dus de docenten hebben dat geleerd. Die hebben het weer aan nog een generatie docenten geleerd. En die geven het nu aan de studenten op de opleiding. En ze hebben het nooit geleerd. Dus ja, ik kan niemand kwalijk nemen. En ik ga niet zeggen van docenten zijn dom of ze kunnen het niet. Maar ze hebben de technieken niet geleerd om effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs te verzorgen.
17: En waar moeten we beginnen met veranderen, denk je, Paul? Als we het 1% in beweging willen brengen.
0: Nou, er is een aantal dingen. Punt 1. Weet u dat er 384, ik heb het niet bedacht, de onderwijsinspectie heeft dit uitgezocht, 384 verschillende opleidingen tot docent zijn in Nederland. 304, wow. Er is geen één algeheel aanvaard curriculum voor wat hoort in de opleiding. De inspectie weet het niet. OCW weet het niet. Beroepsgroep weet het niet. Dus met andere woorden, je zou kunnen beginnen met zeggen van, en dat doe ik in onderzoek samen met mijn Vlaamse collega's erover. We hebben net een mooi stuk erover geschreven trouwens, maar dat is even terzijde. Over wat in zo'n curriculum voor docenten zou moeten zitten. Omdat dat is er niet eens. Andere landen hebben dat wel. Neem Engeland. Die heeft dat wel. Die heeft een core curriculum. Daar waarin staat, in ieder geval moet dit erin zitten. En dit erin zitten betekent niet alleen maar de trucjes die ze moeten weten. Zeg maar didactische technieken. Maar ook de cognitieve psychologie achter. Waarom doe je dit? Waarom werkt dit? Waarom werkt dit niet?
17: Oh ja.
0: In welke situatie zou het werken? In welke niet? Die cognitieve psychologie speelt helemaal, ik overdrijf een beetje, helemaal geen rol op de lerarenopleidingen.
17: Is dat ook wat je net bedoelde toen je zei van het gaat alleen maar over de skills? Dat we ons dus te veel richten eigenlijk alleen maar op de didactiek? Ja. Klassenmanagement, ja. Differentiatie, dat soort dingen.
0: Onder andere, als je kijkt naar wat de eisen waren toen je MOA en MOB had en je vergelijkt het met nu. Dat heeft Lee Shulman in de Verenigde Staten gedaan. Ook van hoe het was en hoe het is. Nou, je broek zakte vanaf, zou ik zo ongeveer zeggen. Van hoe het curriculum wat vol was met wat een docent zou moeten doen om startbekwaam te zijn, wat het was en wat het nu is, is werkelijk een dag en nacht verschil. Hmm.
17: En,
0: trouwens, er is geen één. Er is niks wat zegt van dit is een startbekwaamheid van een docent. Het is niet zoals artsen of advocaten die ook beroepsgroepen zijn. Dat heb je geen sterke beroepsgroep bij de leraren die zeggen van ja, maar dat noemen we geen opleiding.
16: Hmm. Maar dat zou bijna, je zou bijna zeggen, nou, lang leven het online leren. Als die leraar eigenlijk je toch niet helpt bij wat is nou een goede manier om te leren, dan kan je dat beter misschien maar in een online ding stoppen. Wat vind je daarvan, Paul?
0: Nou, online is een medium. We weten sinds een heel mooi artikel in 83 van Richard Clark dat het gaat niet over het medium. Ja, het gaat over. Hij zei van, it's the method and not the medium. Dus het gaat over de methode. Dus je kan alles online pleuren, dat is geen probleem. Maar het gaat over welke didactiek, wat zijn de inhouden daarvan. En als dat niet op orde is, werkt online leren ook niet. Het is niet een oplossing. Oplossing van het probleem is dat docenten op welke wijze dan ook. Het mag voor mij online zijn. Het mag in de collegebanken. Het mag hybride zijn. Dat maakt me niks uit. Maar als punt 1 de inhouden er niet zijn. Leren hoe men leert. John Sweller zei ooit eens van, als je dat niet weet, dan is het onderwijs blind. Dus denk aan je huisarts. Als je huisarts niet eens het verschil weet tussen een bacterie en een virus, hoe kan die nou kiezen of je penicilline krijgt of niet? Ja, ik. Dus die basiskennis moet er zijn. Dus het curriculum. Het tweede, het moet aan docenten geleerd worden. Of aanstaande docenten geleerd worden. Op een manier dat ze het echt leren. Met effectieve studie- en leerstrategieën. Dat de docenten op de PABO's, op de universiteiten, het ook gebruik maken van die effectieve doseer- en leerstrategieën om hun studenten en leerlingen de kans te geven om te ervaren wat het is en hoe het werkt.
16: Ja.
0: En dan aan de hand van expliciete instructie. Zo doe je dat. Zo maak je een samenvatting. Zo stel je vragen over wat je zelf net gelezen hebt. Zo vertaal je wat je gelezen hebt in een visuele afbeelding in je hoofd. Spreid de oefenmomenten in plaats van anderhalf uur de avond voor een tentamen te studeren. Ga maar 3 keer een half uur verspreid over een week.
16: Ja.
0: We weten sinds 1885 dat werkt.
16: Ja. Paul, Floor staat hier in de studio. Die heb je eerder in de uitzending gehoord. En
0: ja, heel leuk haar verhaal.
16: Die wil wel toevoegen of jou een vraag stellen. Dat weet ik nog niet.
0: Oh, okay.
12: Echt heel. Dus eigenlijk, mijn samenvatting is. Docenten moeten zelf leren leren, zodat ze leerlingen kunnen leren leren.
17: Ja.
0: Ja.
12: Ik word daar dus heel enthousiast van. Want mijn pleidooi is eigenlijk, mensen moeten überhaupt heel veel gaan leren de komende tijd. Dus ik ben ook een beetje aan het puzzelen. En wat betekent dat dan ook voor de context buiten de schoolbanken?
17: Ja.
0: Wie moet er
12: nog meer mensen leren?
0: Ja, er is een probleem met wat jij wil bereiken. Niet met wat jij wil bereiken. Maar ik heb ooit eens een onderzoek gedaan en het heette zoiets als leren voor nog niet bestaande beroepen. En ik noemde dit zelfs duurzaam leren.
17: Ja.
0: Maar dat staat of valt met een degelijke kennisbasis. Een brede en een diepe kennisbasis. Omdat dan kom je binnen, je hebt voor iets geleerd en binnen 5 jaar ineens is jouw functie overbodig? En als dat het geval is, als je niet zelf een goede kennisbasis hebt, is het moeilijk om dan te adapteren en iets anders te gaan leren. En dat is het probleem in Nederland op dit moment. We zien dat, 33% tot 35% van de leerlingen van 15 jaar, die van school afkomen en of in school zitten, dat die zijn, illiterate, dus, maar ze zijn leeszwak.
17: Oh ja.
0: En hetzelfde geldt voor het rekenen. 50% van de leerlingen die van school afkomen zijn rekenzwak. Ze kunnen niet met ratio's werken. Ze kunnen niet 3/4 en 1/2 bij elkaar optellen. Ja? Dus je begint met het doorleren, Floor, met mensen die in eerste instantie een wankele of een zwakke kennisbasis hebben, überhaupt. Dus dat maakt jouw probleem, en ik benijd het je helemaal niet, nog een stuk moeilijker.
16: Paul, ik wil eigenlijk, ik vind best indringend wat je allemaal zegt. Aan de andere kant kun je ook zeggen, nou, er is nog heel veel ruimte dus voor verbetering. Wat zou jij, want te luisteren naar deze podcast, allemaal mensen die zich met leren en ontwikkelen bezighouden, wat zou je ze adviseren in positieve zin, waar ze de meeste winsten behalen valt? Van waar moeten ze mee aan de slag?
0: Nou, ik bedoel het niet om reclame voor mezelf en mijn collega's te maken.
16: Nee, maar lees wel jouw boeken.
0: Maar ik heb samen met Tim Surma en andere mensen een boek. En dat heet Wijze Lessen. 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Ik zou zeggen van, gezien het feit dat het een Nederlandse publiek is, ze zeggen gewoon, lees dat. Het is goed leesbaar, makkelijk leesbaar, en leer je de elementen van goed leren. Echt leren. Ze zeggen gewoon, lees dat, neem het door. Van begin tot eind. Kies maar in hoofdstuk nu en in hoofdstuk dan. Maar lees dat en leer wat het betekent om effectief, efficiënt en bevredigend te leren.
16: Ja, en maak dan een goede samenvatting.
17: Precies, schrijf een samenvatting.
16: Schrijf zelf een goede samenvatting. Maar leer wel even eerst hoe je een samenvatting moet maken.
0: Bijvoorbeeld.
16: Ja. Paul, ik vond het een enorm genot om met je te spreken. Dankjewel.
0: Idem.
16: En we spreken je vast nog een keer, want ik vond het een groot feest. Wij gaan naar het laatste onderdeel van deze podcast.
20: De impact van leren.
17: De impact van leren die kan je vandaag vergroten door rekening te houden met de transfer of training. En daar hebben we het best wel vaak over gehad. Het is een heel bekend onderwerp in learning and development wat continu aan bod komt. Maar ik wil er een specifiek voorbeeld uitpakken wat goed past bij waar we het vandaag over hebben rondom het opleiden van de technische mensen bijvoorbeeld. En dat gaat over het verschil in transfer. Dus transfer betekent, ik heb iets geleerd ergens. Hoe breng ik dat vervolgens in de praktijk? En als je goede didactiek, goed didactisch ontwerp maakt, dan denk je na over hoe help ik mensen om die vertaalslag te maken. Maar wat daarbij cruciaal is, is dat je snapt welke vertaalslag je van mensen verwacht. Dus als jij een monteur opleidt, is het dan belangrijk dat die monteur een motor van een BMW auto kan fixen? Of moet hij ook, als hij naar een vliegtuigmotor staat te kijken, snappen welke basale onderdelen daarin zitten? Die verschillen zijn niet zo gek groot, maar die maken voor je leertraject een immens verschil uit. En wat we ook net Paul Kirsner hoorden zeggen, is dat het heel erg uitmaakt welke aandacht je waarop legt. En ik denk in dit geval, met helemaal de skills-based arbeidsmarkt en die hele focus op skills, dat het goed is om niet te vergeten dat als je dus ervoor kiest om iets uit te zoomen, dan is zo'n traject vaak ietsje complexer en ietsje abstracter. Maar dat het wel makkelijker is om als vervolgens een motor aangepast wordt, of geïnnoveerd wordt of vernieuwd wordt, om mee te komen. Omdat je die basale skills hebt, in plaats van alleen exact wat er nodig is. Je lost er urgentieproblemen natuurlijk wel mee op. Maar voor de langere termijn, als je duurzaam wil leren, richt je op die far transfer.
20: Lang leven leren. De podcast.
16: Ik dank mijn gasten bijzonder. Je hebt geluisterd naar Floor, Paul en Tom. Drie energieke, gepassioneerde mensen die alle drie wel laten zien dat er nog een heel veel te doen is. Dus we houden jullie ook niet langer van je werk aan de slag. Er is een hoop te doen. Succes met het implementeren van alles wat je gehoord hebt. En als je denkt, hoe hou ik dit nou vast? Ja, je kan ook gewoon nog een keer luisteren. Dat is ook helemaal niet erg. In ieder geval vinden wij het fijn dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer.
20: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
12: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: New Business Radio.
3: Innovatie en impact
2: voor business.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Dit is New Business Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio...

0: VoiceOver en andere audioproducties.
1: De Radiofabriek.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
7: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
8: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit